0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noemt maar potie anoniem dat je tek is maar pota visie. Nu een gestelde gerust. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn broeders en mijn zusters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd.
2: Zo. Ja, vele zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook in... een stukje willen vertellen over dit project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, maar want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival... een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké, ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname aan die gaat voor Suriname.
0: Oké, okay. Ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen, je hebt gezegd. Ik zwaar materiaal bij je meegenomen, je hebt gezegd. Ik

0: Maar in elk geval, dat had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die triggers.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies, en dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. U doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt
2: ja. Nou, precies zoals Patrick het zei, dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja. Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
2: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
2: Ah ja,
3: klopt.
2: Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, Podosiri.

0: the city.
1: Awara.
0: Zuurzak. Ja.
2: Ja, dat is...
0: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
2: Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
3: Ja, ik heb contact.
2: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
3: Zal ik het even
2: open? Helemaal?
3: Ja, open, ja.
2: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
3: Even kijken. Ik heb hem aangeklikt bij jullie.
2: Dan moet hij binnen zijn.
3: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
2: Ja.
3: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
2: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
3: Op speaker, oké.
2: En voor je microfoon houden.
4: Oh, ook werken.
2: Dat kan wel ook.
3: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders goed hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
6: Odi Sisa.
5: Mijn Barry was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
6: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
6: Ja.
2: Dit is uniek.
6: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken. En matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan. Het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
2: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranama all over the world?
5: Ja, Oma. Ik denk dat Milobdeng.
3: Nee.
5: Milobdeng. Echt Milobdeng. Ah. Furu. En mijn hoop dat de Wajunu aan Okasi voor samen aan het ding ook kan bouwen aan betere Sranang. Ik ook wel ook de buurt is aan Oebouw. Oebouw, van buiten. Oebouw, alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook doen, dat je op me kon reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we abi recht tot dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat en dat ze gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we gaan leren dan als een naartoe hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together.
2: Hoe kon
5: Sitsranan?
2: Dat nam
5: je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
2: Milobo.
3: Grata,
2: Grata. Misa spetis kondrebo. Zo.
3: Mooi, hè? Ulobito, ulobito. Grata, we wachten. We wachten, tapi.
2: Ja.
5: Grata,
2: Oké. Okay. Yes. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
3: Okay.
5: Mag ik nog wat zeggen?
2: Ja?
5: Gaat
2: u gaan?
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riberen. Bij een president en een vicepresident. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor Luko van de Smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en dat ze aan het tracee gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar heel op of fassie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina fessie aan het demoro. Omdat de computers reven een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je te kies maar pot afvissie. Mij was gesteld in gerust voor tegen de takarekering die ze een zekere onderminister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto. We put de noto naar visie en amorot begin noto ik kies aan vast aandacht. Maar alles maar aan die prioriteit naar de regering die zie. Dus de afreden dat is maar nog in aanmerking die hebben van nodig. Heeft een shit op een veld dat is maar die hebben van nodig. Nee, ik is een occasie die kan komen met Donna Madeliefjestraat nummer 34 stichting volkshuisvesting. Dan mangen we deze revel was dit probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar aan die strik Kona, komen wij naar bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na een paar jaar in die sedan, we hebben ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaan dat dan ook met een beetje. Dan gaan ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sranaan op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
2: Heel mooi. Krantang, hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank.
2: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
3: Ja, dat is mijn doel.
2: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon erin klopt.
3: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
2: Ja.
3: Minister, ik spreek u straks weer.
2: Ja.
5: Graag
2: gedaan.
6: Groetjes.
2: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
3: Ja,
2: de
3: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
2: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
6: ja, van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. De wet ook om voor de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks ma etak disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn ze wanneer je beter is. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
2: Mooi.
6: Dus dat is de kern.
2: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
6: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
2: Mooi.
6: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
2: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
6: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
2: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
3: Grote Surinamer.
2: Ja, grote, ja, erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
3: Adoro, adoro.
2: Dus adoro. Ja, meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
6: Dat klopt.
4: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
6: Roselien Daan.
4: Roselien Daan.
0: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
4: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
6: Ja.
4: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
2: Ja, ja, ja, graag.
4: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
6: Mensen ophalen?
4: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die.
6: Ik denk dat het even over de onderminister.
3: Ja,
6: de onderminister.
2: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
4: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
2: Net.
4: U betoog net.
6: Om de belezingen dan.
4: Ja.
6: Om die informatie tot zich nemen.
4: Ja, en het terugbrengen naar de gemeente.
6: Ja.
4: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
6: Klopt.
4: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
6: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
4: Ja.
6: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
3: Amba, ik ga u
4: Oké. Nee, ja. Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
6: Mm-hmm.
4: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
6: Absoluut.
4: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
6: heel goed,
4: zeg maar, inzicht krijgen.
6: Zeker.
4: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van een religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
3: Wat is er weer?
4: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
6: Ja.
4: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
3: Dat van meneer Koolhaar.
6: Ja.
4: Bijvoorbeeld.
6: Ik heb het er gisteren over gehad.
4: Ja.
6: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
2: kijken naar het verleden,
6: naar die gebeurtenissen? Of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we, we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
4: ja,
6: maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen.
4: Ja.
6: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
4: Ja, ja.
6: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
4: Ja.
6: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
4: Okay,
6: toch?
4: Okay.
6: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
2: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen.
3: Ambassadeur.
2: Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
6: Ja,
2: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
4: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
3: Ook voor mij.
2: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Gottfried, meneer.
2: Van Gom, Norman, ja.
3: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman. Ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Kaan.
3: Ja.
7: Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
2: Ja.
4: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
2: Ja.
4: Maar ik hoor hier een chemistry.
2: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
3: Een nieuwe wind.
7: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
4: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
2: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. opening Suriname Business Innovation Pavilion op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
7: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
2: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
3: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
4: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
3: Dan dat toch een platform krijgen.
4: Juist, om kunnen juist.
3: Gaan. Ja, ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
4: Ja,
3: toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
4: Ja, en het is nog steeds zo.
2: Okay.
4: Dus het is misschien.
3: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
2: Okay.
3: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
2: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
3: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
2: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
7: Als ik het even wat van mag zeggen.
2: Ja?
7: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
2: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
7: Ja, natuurlijk.
4: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
7: Ik kijk er naar uit. En ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
3: Het is onze Rosa Wamba.
7: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
4: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
7: Ja, toch wel. Toch wel, maar kalmte zal je redden.
2: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijmanis niet te doen? Maar dank u wel, ambassadeur. En succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
4: Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
7: Ja,
4: we zien elkaar graag.
2: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
6: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
4: Oké, mooi.
6: Ja.
4: Ik ben blij bij dit geluid.
2: Heel goed.
6: Ja.
2: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
3: Jurgen. Meneer Rijman.
2: Is dat waar?
3: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
8: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve Jurgen.
2: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Of zou anders willen bellen we je terug, hoor, na 4 uur?
8: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
4: Bel hem na 4 uur nog,
2: We gaan.
4: Contact om zich haast.
2: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
4: Jurgen is slow. Jurgen is slow.
2: Na 4 uur.
3: Thank you, Glenn.
2: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze?
3: Ja.
2: Dat is ook goed. En jongen, ik lust al een ijsje van u daar, man. Ze komt met een speciaal concept. Ze is pas gearriveerd.
0: Ik ben net vanmorgen
2: aangekomen. We gaan naar het nieuws.
0: Morgen.
2: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
3: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan. Aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi Sisa.
1: Mijn body was sweet, Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken. En matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan. Het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
2: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back-office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
1: Ja, Oma. Ik denk dat Milobdeng.
0: Nee.
1: Milobdeng, echt Milobdeng. Ah. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding ook kan bouwen een betere Sranang. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pond buiten. Opbouwen, alle de volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we komen, dat we actie aandacht ook doen, dat je moet reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht tot dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we gaan leren dan als er naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
2: Graag aan je.
1: Misa spetis kondre boom.
2: Zo.
0: Mooi, hè?
2: Ulobito.
0: We wachten tapie.
2: Ja.
1: Graag
2: aan je
1: mee,
2: Doro. Oké. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
0: Zeker.
2: Ja. Oké.
0: Frisse
1: wind. Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
1: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vicepresident. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En wat een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor Luko van de Smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel de Sranam Brada naar de Sisa Natra Sigerus. Dat gaat vast van Awaka naar Waheri Opofasi. Een politiek systeem voor wat familie naar Matina Fesi en de Moro. Omdat de computers reveen volg. Team van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar voor die anoniem dat je te kiezen maar voor de visie. Nu een gestelde gerust. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
4: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
4: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odidapi aan. Aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
5: Odi Sisa.
3: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
5: Ja.
3: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
4: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
5: Ja.
4: Dit is uniek.
5: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
4: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
3: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen en dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
4: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
3: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
4: Okay.
3: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
4: Okay.
3: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
4: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world? Ja, oma.
3: Ik denk dat mijn loop denk.
2: Nee.
3: Mijn loop denk. Voeren. En mijn hoop dat de wajunu a okasie voor samen naar het ding u kan bouwen aan betere sranang. Mijn kogel ook de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle die volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je op me kon reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we gaan leren dan als er naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
4: Graag aan je.
3: Zo.
2: Mooi hè.
4: We wachten, tapie. Ja.
3: Graag
4: aan je
3: mee,
4: Doro. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
4: Ja. Oké.
2: Okay.
3: Mag ik nog wat zeggen?
4: Gaat u gang.
3: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaans zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat we een takje woningbouwfonds installeren. En we eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana brade naar de sisa naar de trassie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor het familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reven een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noemt maar potie anoneem dat je tekens maar pot afvisie. Nu een gestelde gerust te voetegen in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die hebben noto. We put de noto na fesi en amoro begin noto e kisa fos aandag. Ma alas ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na frede takis ma noko in Amerika di abe van noto. If de si tapa fel takis ma di abe van noto, ne e kisa okasi de kakami mis dona Madelivia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting, da manga des refe los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 of zo voor Sociale Zaken zien. 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook niet meer kwam bij die. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
4: Heel mooi. Krantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
3: Ja, hartelijk dank. Ja,
4: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
6: Ja, he, de Surinaams... dat is mijn doel.
4: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
6: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
4: Ja.
6: Minister, ik spreek je straks weer.
4: Ja.
3: Graag,
4: Tani. Ja, okay.
5: Groetjes. Groetjes.
4: Ja. De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
6: Ja, en
4: de
6: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
4: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost, kijkt naar de problemen, ze wordt ingelicht, schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag, samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemanning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets, maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht, waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag.

0: Luisteraars.
1: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
0: Ja.
1: Vertel ons.
0: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
1: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
0: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
1: Zo.
0: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
1: Vandaag gearriveerd. Zo.
0: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
1: Mm-hmm.
0: Die ook in... een stukje willen vertellen over dit
1: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
0: Ja, we moeten gaan bellen.
1: Oké, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Dat gaat lukken.
0: Ja.
1: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
1: Oké, Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dat krijg je problemen.
1: Dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van juist, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname-ang die gaat voor Suriname.
1: Oké, ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en... Tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november een speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloofd dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja, met name de ondernemers ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt
2: ja. Precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
2: Ja.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
2: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
2: Ja.
1: Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval.
0: Ja.
1: En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten.
2: Okay.
3: Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette, Mopee, Jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
2: Ah ja,
3: klopt.
2: Daar ben ik er geweest.
3: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, Podosiri.
3: Podosiri. Awara.
1: Awara.
3: Zuurzak.
1: Ja, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
0: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
0: Zal ik het even
1: open? Helemaal?
0: Ja, open, ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
0: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
0: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
0: Op speaker, oké. Okay.
1: En voor je microfoon houden.
4: Dat ook wel.
1: Dat kan we ook.
0: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wind, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi, odi, Sisa.
5: Mijn Barry was sweet odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken. En matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zeggen. zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
5: Ja, Oma. Ik denk dat Milobde.
0: Nee.
5: Milobde, echt Milobde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu aan Okasi voor samen naar het ding, hoe kan bouwen aan betere Sranang. Ik kan gewoon ook de biertje aan Oebouw. Oebouw, pand buiten. Oebouw, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook doen, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht tot dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aantak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
1: Graag aan je.
5: Misa spetis kondre bo.
1: Zo.
0: Mooi, hè?
1: Ulobito.
0: We wachten tapi.
1: Ja.
5: Graag
1: dank je, meneer Doro. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
0: Zeker.
1: Ja. Oké.
0: Frisse
5: wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gang.
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Rieberg? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En we een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. We was stel de Sranan Braden en Sisa Natrasi gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor het familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je tekens maar pot aan visie. Mijn wangestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noten naar visie en dan moro begin noten en kies aan vos aandacht. Maar alles maar aan de prioriteit naar de regering die zie. Dus de nafrede dat is maar nog in aanmerking die hebben van nodig. Even de sitapafel dat is maar die hebben van nodig. Nee, ik kies aan occasie de kakami mis Donna Madeliefje straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we wonen 150 osso. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan aan de strik Kona, komen wijnen. PWO Bona voorburen 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, Abi ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook met Kwambiji. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
4: Ja, he, Surinaams... dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
0: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
0: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
5: Graag
1: gedaan. Ja,
2: groetjes.
5: Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
0: Ja,
1: de
0: presentator. Ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid, terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
2: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa weshi taksma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen. Die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zij wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
2: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
2: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
2: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
2: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli. Om 10 uur. Van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers. En de andere sprekers, zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
0: Grote Surinamer.
1: Ja, grote. Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
0: Adoro.
1: Dus adoro. Nee. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
6: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
2: Dat klopt.
6: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent...
2: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
6: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
2: Ja.
6: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
6: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
2: Mensen ophalen?
6: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
2: Ik denk dat het even over de onderminister.
0: Ja, de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister
2: dat
1: aan de telefoon.
2: De belezingendag. Die informatie tot zich nemen.
6: En het terugbrengen naar de gemeente.
2: Ja,
6: inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
2: Klopt.
6: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
2: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
6: Ja.
2: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
0: Amba, ik ga je live.
6: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
2: Mm-hmm.
6: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
2: Absoluut.
6: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
2: heel goed,
6: zeg maar, inzicht krijgen.
2: Zeker.
6: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van een religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
0: Wat is er weer?
6: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
2: Ja.
6: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
0: Dat van meneer Cola.
2: Ja.
6: Bijvoorbeeld.
2: Ik heb het gisteren over gehad.
6: Ja.
2: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
2: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, ja. Maar er is geen sprake van stilstand. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panca werken we heel nauw samen. Ja. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap. Ja, ja. En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ja. Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
6: Okay.
2: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Okay, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
2: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen.
6: Voor mij is het ook zijn excellentie, meneer Panca.
0: Ook voor mij.
1: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Gottfried, meneer.
1: Van Gom, Norman, ja.
0: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman. Ja, en natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
8: Ja.
6: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
1: Ja.
6: Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. De white nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
0: Een nieuwe wind.
7: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid, dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
6: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: meneer ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
7: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen. dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk, alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwakkoe Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen, Patrick. Wat zeg je hiervan?
0: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
6: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich, Gerard. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
0: Dat we toch een platform krijgen waar we kunnen gaan.
6: Juist.
0: Ja, ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
6: Ja,
0: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
6: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
6: Dus het is misschien.
0: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
1: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
0: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
7: Als ik het even wat van mag zeggen.
1: Ja?
7: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwakkoe te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
7: Ja, natuurlijk.
6: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
7: Ik kijk er naar uit en we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw en
0: Het is onze Rosalba.
7: Ja. Ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
6: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
7: Ja, toch wel. Maar kalmte zal je
6: redden. Oké. Okay. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes. We zien elkaar zondag op het Kwakke Zomerfestival. Okay,
8: ambassadeur, ik groet u ook, hè.
7: Ja,
8: we zien elkaar graag.
6: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
2: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus of vooruitgang.
6: Oké, okay, mooi.
2: Ja.
6: Ik ben blij met dit geluid.
9: Ja. 107.9, maak

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van consul-generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, wel goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname. Naar jullie ambassadeur.
3: Zo. Jammer.
2: Nee, dus komt de bal.
0: Om in WK-termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
1: We zijn nu bezig samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. We doen dat 100%.
2: Eigenlijk mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen
4: je
0: hoor.
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je? Wat denk je, Wasani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jürgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jürgen,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti denkt. Nee,
2: we moeten op de
1: ijs komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wapte koe serieus, stel je maar kon dat
4: precies.
0: Oké. Jürgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld, ja, elke Surinamer laten zien ook. Want weet je, iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld, ja, elke Surinamer krijgt water.

0: Dus het werkt naar beide kanten toe. En we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen. We moeten elkaar de ruimte geven. En wat Sranaman beginnen en wat Sani, moeten wij als Surinamers de man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En van Afrikaan beginnen en wat Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Bij ons is het zo, en van mij beginnen en wat Sani, gaan we eerst kijken even naar wat Hindustani, even naar wat Japanese. En dan gaan we daar nog eens kijken, Jamino, wat Gudu, Amman, Sumana, Amman. Weet je wel, maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers, maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
1: Dat is hem. Dat is hem.
2: Mooi.
3: Heel mooi gezegd.
2: Heeft hij alles al gezegd?
3: Hij heeft alles gezegd.
2: Dan zien we je zondag daar.
0: Ja. Maar wat doe je? Full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
1: Zeker.
0: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct begin money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
3: Ja,
0: maar. En wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
3: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kast te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
0: In de Schouwburg was dat je in... nee, het was in Dingen, Melkweg.
3: Melkweg.
0: Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij die voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw paviljoen staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen.
1: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar. Dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
0: Ja, toch?
2: Heel mooi.
0: Ja.
1: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
4: Ja.
1: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
3: Ja.
1: Toch? Maar met dit soort ondernemers bleef de economie stabiel.
0: Yes. En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed. Dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar het geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen. Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
1: Zeker.
2: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
0: Tante S begint met een hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladerepen. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatje.
1: Een nieuwe?
2: En alles heet Tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
1: Yeah.
0: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, en die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
1: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links, no? En over 200 meter zal je, oh ja, Tante S.
0: Oké. Mooi,
2: succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij als Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op mijn camera voor kopen.
1: Zo is dat.
2: Mooi zo.
0: Ja, mooi blij.
1: Tot zondag.
0: Patrick, we spreken elkaar.
3: Ja, tot snel.
2: Oké.
0: Okay. Ja, mevrouw Daan, tot ziens.
1: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
2: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van, nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
3: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten.

0: En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo. Maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons,
1: ja,
0: die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste kwakoedag gaat de trekking plaatsvinden.
2: Is Patrick's ketchup er ook bij?
0: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
3: Ik heb ook iets.
0: Ja.
3: Want je weet, ik ben
1: ondernemer, ja.
3: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
0: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
3: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
0: Oké, okay, mooi.
3: Okay. Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
0: Zullen we dat als een vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
3: als vierde prijs?
0: Als vierde prijs. Okay.
1: Vertel ons even snel tussendoor wat Lekker Parkeren is. Want
0: ik wil graag Lekker Parkeren.
1: Ja.
0: Want okay, ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
3: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat, mm-hmm, of je hebt een parkeerapp waarmee je kan parkeren. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft, mm-hmm, een parkeerapp. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
2: Okay.
3: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan twee zwarte mannen.
2: Mm-hmm.
3: En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
1: Oh.
3: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
0: Strijd, ja.
3: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen,
2: ja,
3: dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen, ja, ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
1: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
3: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
0: Wow.
3: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business BOB.
2: Mm.
3: En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
1: Zo.
2: Mm.
3: Want bij Easy Park betaal je maandelijks een abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99.
1: Mm.
3: En de servicediensten van ons zijn ook gratis.
2: Ja.
3: Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen.
2: Mm-hmm.
3: Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
1: Heel goed.
0: Wow. Dus, mooi, bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
3: Klari.
0: €250 korting, of is het een, wat is het?
3: Nee, je krijgt tegoed.
0: We krijgen tegoed van €250 van Lekker
3: Parkeren.
0: Milo Banning. Lekker parkeren.
3: Parkeer lekker.
0: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus.
3: Hey.
1: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
2: Ellen.
1: Vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
2: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ice cream, maar dat heet dan gelato, want dat ice cream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Hmm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven.
0: Hmm.
2: Dat is
1: Echt awara.
2: Ga je
1: noem de smaken nog een keer.
2: Awara, mope, jamon, zuurzak.
4: En die podosiri.
2: Ja.
1: Weet u wat u nu doet
2: en
1: met
2: Madame Jeanette.
1: Weet je wat je moet doen met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, Moppe, Awara. Dan krijgen ze los toe.
0: Je vergeet een hele belangrijke.
1: Welke is dat?
0: Fiado.
2: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
0: Oh, hoe kan je dat doen?
2: Nee,
0: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je jouw ijs maar, en dan is dat je jouw Fiado. In het is Fiado. Against dat je jouw Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat dat passie, fantastisch. Ja.
2: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
1: Mooi zo.
2: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
1: Nee, klopt. Nee. Ja, klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
0: Ik ga Ellen het laten doen.
2: Wie? Dus iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van zeepjes bijvoorbeeld, van allerlei kruiden zeepjes. Mm-hmm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm-hmm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
1: Wat doet neem?
2: Neem waarvoor als je huidirritatie hebt.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
1: Okay.
2: En je hebt ook een haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
0: Maripa olie.
2: Ja, al dit soort oliën. Bij Awara olie, Maripa olie, kokos olie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
1: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
0: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
1: Ja.
0: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
1: Mm.
0: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze me had verteld. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, ze, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
2: En bieden.
1: Okay. Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
1: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
4: Ja.
1: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
4: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
1: Ja, mooi.
4: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf, maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
1: Hmm.
4: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
1: Okay.
4: Je moet meteen betalen.
1: Ja. Hm. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
0: Uh-huh.
1: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
5: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
2: Goedemiddag.
5: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Een Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, Consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar hij teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
1: Zo, ik zie de nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
6: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
1: Welkom, meneer Dennis.
6: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
0: Hey, thank you.
6: Ja.
0: Dat kan
6: mee. Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, trainverlies bij de Surinaamse eethuizen.
1: Oh.
6: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met de varkensvleesverkoop in Amsterdam.
0: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
1: Oh, je wilt direct antwoord geven?
6: Ja.
1: Oké, okay, hij gaat direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
6: Dankjewel.
0: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brada. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
1: Oké, okay, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
4: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan, ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
1: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
4: Absoluut wel.
1: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat, hè? Ja, no mamoro, want ze zijn al geselecteerd, of wel?
0: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
1: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
0: Ik stel het wel open, want Glennison heeft zichzelf toegevoegd.
1: Ja.
0: Heeft zichzelf ingekocht.
1: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor, hè, van Patrick Catering, ja, is Mart sowieso aanwezig, zeker, om de ondernemers, zeker, in beeld te brengen, ja, en geluid ook.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ze bellen.
1: Goed zo.
0: Ja, ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
1: Oké. Dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
0: wat de voorbereidingen daar ja. lopen.
1: Ja,
0: oh, ik heb meneer Forster. Ik ga meneer Forster even
1: meneer Forster.
0: Ja.
1: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
0: Ik ga het over.
1: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
0: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
1: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen,
0: groepsgesprekken,
1: hè?
0: Groepsgesprekken, ja, zeker.
1: Mooi. Goed zo.
0: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij... Vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten. En je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
1: Goed zo.
0: Ja. Goed. Ze nemen niet op, en we hebben ons best gedaan.
1: Ja. We moeten gaan afronden en het hoogste woord is Daan.
0: Ja,
4: oh, nou, nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief. En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd. Ja. En als er nog, lik van weet dat in Stranang heeft de want to fuka de ete. Ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoren ook toe, zodat u kan tak voor den tori en u kan lukken van we los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
0: Ja.
4: 2:00.
3: Tuyurubakana,
4: precies.
1: Ja. Oké, okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook hoor, mevrouw.
2: Dank u wel.
1: Met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
4: Helemaal goed.
3: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag.
2: Yes.
0: Ja. Met mij hebben we geen afspraak.
4: Geen afspraak. Het is al
2: gezegd.
4: Precies. Bedankt.
1: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
4: Ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaar lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
1: prima.
4: In de genen.
1: Dan houden wij u in de gaten.
2: Ja.
1: En u ons ook. Grataan, Jera.
4: Ja,
0: jammer.
4: Yes.
0: Ja.
7: Hele mooie
0: straatjes
7: heb je.
4: Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, kwakoe aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, of de Redikba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zover te krijgen om een bijdrage te doen. In de aanschaf voor Amart. Gebosa Egodoro. Nog vergiet hij. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Maar die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Telek 6 uur bakana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen hangen? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ook wel. Tik een ticket gue. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, okay, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo heb je Lucas Ademan Potti. Mart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari en dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Ja, dat betekent die mantra zijn die maar 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Je hebt buur Oloisi, nog zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden? Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we gaan door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, Michidja drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, zo Tratamara. Jojere de wel, pero foteri. sa epsata beta ba kwaku e fete foster look at me Martizen foster ja wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving Lobby Barraza sang de sang you sabi sa uno no sabete dai caprate ook toen aan uno dadelijk in dat programma participatie improvisatie Lucas heeft zijn agrotap of uno Trump binibaka oorlog Nanga Iran, Iran so so suto den taki, so smatak nee na lockdown kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag hebben Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend al.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: De mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekomen met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké, zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus, zowel door bewoners als door gemeente, die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen. Kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: Een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En de eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Hm. Nou, en het is nog
1: steeds. Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in India. Nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over
1: mensen
0: de
1: zitten... ja?
0: Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: Hindoestaanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable. Staat de platte grond. Dus dan kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel. En we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Taboom. Dag.
1: Yes.
0: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Leuk brangasa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyong susa wana bespreke te ne, ayuru no demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo, jy hier?
1: Hi Jeremy.
0: Hi my Jeremy.
1: Hallo Jeremy, hi.
0: Okay. Look, dis my weer met appa app dat ek heftig bakalie kruderie van oud, maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ik kan het niet naar terug, maar na zo'n discussie die ze voert. Dus, oké.
1: Okay. Ja, nee, we moeten het ook, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja, okay.
1: Dat is normaal.
0: Okay. Ja, we zijn niet zien af te kijken, want Ruben doet jou, want we gaan er aan gaan vergiftigen.
1: Alassane, samen te kijken. Luko, no, me. E waka long to ya in China that will take you a sanjari. Ya in China, you have a mogelijkheid, most for terry tak electrische scooter, either schreef me go na de winkri, wa electrische scooter in rekena ma om in prijs. Je kost ongeveer gewoon na een winkri €200. If you go to a fabricant for bestel the scooters that he, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden dat if you know a man is suku cancer, u onderneem is er nan. Het kan ook zijn dat je vlak kan in Holland om een markt aan te boren. Het feit dat een bepaalde passie in Lukushina I abtrasma tang en mek gebruik voor de kansen aan de sapmanstraman in Nederland dan be importeer scooters van China en we kan tell you de man dat nooit abtrasma ai omdat u nee genoeg schrijft.
0: Oké.
1: U nee genoeg schrijft Jerry.
0: Oké. Hier is ouwe doen. Hier is ouwe doen. U hier af voor halfie. We take 3 bellen zitten in China verhaal. Da bagarato harik mo one the balance be bel ma yuru no be de moro we name 3 bellers in a China for hal bagarato abrague you better the outside knock to so mate. Hello this is where hi Rubeni abo asanif aksi glenete want to wakti 2 bellers ete da bagarato go liba fri China for hal
2: no natuurlijk same aksi glen mina business wise me aksi glen van kan je mensen een indicatie geven sadding kan doen om daar te beginnen met business, want niet altijd er is dat mijn opportunist, ras opportunist, en me lukken altijd de mogelijkheden van groei.
1: Dus dat is heel belangrijk. Mi avouan, mi me kwa filmpje over een strana vrouw dan a sang, mi e waka lontu jana China, en a vrouw is de IT-arik ba bezig in China, en 3 jaar lang a vrouw teki wat opleiden ja voor tak ataal en voor begrijp ook toe internationaal business. Dus altijd if you think je tak voor kon naar China en je net tak ataal en je om maar oriënteer je naar zomaar je kon. Zomaar je kon, want eigenlijk bijna alles aan schrijf in het Chinees op het perron overal. En een merendeel voor de Chinese, net als Engels. De doorsnee Chinees, net als Engels. Dus je moest af een begeleider, maar me het tegen jou. Dat wat toesman aan samen vrouw die is waka. Dus maar eigenlijk, zie zo voor mogelijkheden. Dat de tegen vrouw dat, me nog kan geen vakantie morgen, me want doe zaak ja naar China.
0: Okay.
1: Omdat alles aan zijn bij het welk, ja.
0: Okay.
1: En zo bestottelijk goedkoop. Dat je voordeel je, want je kan doen ja zo.
0: Oké, hoor je punt.
1: Maar het is, wat wil je?
0: U bent in de uitzending.
3: Ja, hallo, goedemiddag. Hier, Brada Kaikusi, hoe gaat het?
0: Uitstekend, Brada Kaikusi.
3: Ja, goedemiddag, Ruben.
2: Goedemiddag, Kaikusi. Laten we nog je goedemiddag, goedemiddag.
3: En laat me alvast beginnen met een opmerking. Als een Chinees je in Suriname slecht behandelt en je doet niks, dan ben je gewoon een klootzak. en laat me ook alvast beginnen te zeggen, ik geniet van de wijsheid die Glenn ons geeft. Dat als een Chinees ons wil leren hoe wij verder moeten komen.

0: Hey Glenn, ik geniet van alle ervaringen van jou daar in Shanghai. Eigenlijk, ik begin nu al hard te sparen om de volgende keer mee te gaan naar Shanghai. Zodat we veel meer kunnen leren van die Chinezen. Om onszelf daar te redden uit die prodden en die stinkende bende daar als zwarte mensen in Suriname. Dan gaan we niet kijken hoeveel zwarte poppen ze hebben gemaakt. Glenn, het gaat je goed. En ik wens je heel veel succes verder toe. En ik blijf luisteren naar dit geweldig programma. Odi, odi.
1: Weer een Ukraine kijkusi.
0: Ja, dankjewel.
1: Luisteraars, nog één beller dan we kotik moto. Ruben, je bent ook maar Glenn, wil leg je uit soort business, van business?
2: Ja, toch van business. Dus ik heb ervaring dat het verschrikkelijk makkelijk is, if je doet zo, dat ik kan tak bijvoorbeeld die eigen taal naar Asma Inatra kondre. En Asma Saba kondre. Dus er geeft zoveel vertrouwen.
1: Dus wat gids eigenlijk?
2: Ano wat gids. Moet je hier zo vallen. Alle bigbedrijf in Holland, de karen tegraps.
1: Oké.
2: Ik moet maar intra-kondre, zoals ik kan zeggen, Sandra.
1: Ik heb een trabeller, ik heb een laatste beller die zie onder de kotikmoto. U bent in de uitzending?
3: Ja, dat Jovini nogmaals, hè.
1: Ja.
3: Luister, ik begrijp goed wat ik zeg, hè.
1: Mm.
3: Het gaat om wat een Glenn allemaal zegt. Hoe de Chinees, kijk, daar heb ik het niet over die technologie, maar hoe de Chinees zijn visie is, en dat is wat Glenn zegt. Over de natuur en alles wat creatie is en de mensheid. Hoe je ermee om moet gaan. En dat is mijn punt. Als ze inderdaad zo'n visie hebben, zo'n ideologie hebben. Waarom gaan ze dan zo om met de mensheid in Suriname, maar ook in hun land, de zwarte mensen daar. En behalve dat, hoezo ga je dan in landen, en dan ga je ontbossen om dingen te doen die niet, zeg maar, probaat zijn voor het land, voor de grond. Dat is wat ik me vraag. Als dat zo hoog in het vaandel is, waarom doe je dat? En ik ben meer een mensgericht persoon. En de rechten en hoe we met elkaar omgaan, staat bij mij hoog in het vaandel. En aan de hand van wat Glenn zegt, daarop anticipeer ik. Odi, odi.
1: We hebben je gehoord, Jovini. Glenn, you naf piki.
4: Nee, wat heb ik aan tegen je?
1: Maar wat beller het tegen. Wat ik aan laatste wang, dat wordt motoja. U bent in de uitzending?
5: Ja, klopt. Ik wil eigenlijk onderschrijven wat Glenn zegt uit China.
1: Ja.
5: Ja, ik ben voor het eerst in China geweest, ook Shanghai hoor. Dat was 2008 geloof ik. En ik was toch wel geschrokken van eigenlijk alle infrastructuur en ja, eigenlijk de welvaart daar. En ja, misschien ook goed hè. Kijk, wij denken vanuit eigenlijk westers of Nederlandse standpunt. Maar de Chinees denkt anders. Die denkt vanuit zijn portemonnee en die per se, die is niet direct bezig met vrije meningsuitingen, dat soort dingen. Dus daar is welvaart en geluk staat eigenlijk hoog in het vaandel. Als je ook wel eens op een Chinese uitvaart bent geweest of dat soort dingen, dan worden daar geldbiljetten verbrand. En volgens mij was in China toch dat iemand, was iemand begraven in een Mercedes S-klas. Weet je, dat soort dingen. Dus men denkt daar fundamenteel anders over het leven. En ja, dat maakt eigenlijk ook, denk ik ook, ja, waarom China succesvol is. En ook als je kijkt naar eigenlijk ja, de Europese samenleving of westerse samenlevingen met democratie. Je ziet dat er nu ook een beetje de houdbaarheid, de datum is een beetje overschreden, zeg maar. Toch? Want eigenlijk als je kijkt naar Nederland en ook andere landen, het is allemaal stilstand.
1: Meneer, we gaan u bedanken, want Ruben gaat iets zeggen hier en Glenn dat ook moet op het onderwerp. Dus
5: okay.
1: We komen niet aan Suriname toe.
5: Ja. Okay.
1: Glenn, hoor je punt het?
2: Ik wil iets heel belangrijks zeggen.
1: Ja.
2: En je hebt het de hele tijd beaamd in een vorig gesprek met Glenn.
1: Hmm.
2: De Chinese overheid die voert een stringent beleid. Ze kennen een zero tolerance. Ja toch? Dus als je daar iets verkeerds doet, ja, dan heb je geen andere mogelijkheid. Je weet wat je te wachten staat in China. Ze hebben een zero tolerance beleid met alles. Als je tikdraap is taasmiddelen, is het zo goed als de doodstraf. Dat weet je. Corruptie is daar de doodstraf. Men zegt, je kan het geld niet afpakken of stelen dat voor het volk bestemd is. Heb je de doodstraf. Ik denk dat dat een enorme rol speelt in die mannen hun ontwikkeling.

0: vooral in China. Je zegt ook er is minder criminaliteit, omdat men die kinderen leert dat artsengoederen niet belangrijk zijn. Wij gaan stelen omdat we ook die dure patta willen hebben. Ja toch? Dus als je geleerd hebt dat het niet belangrijk is, dan ga je er niet achteraan.
1: Ruben, ook moet je jou met je jurekoe.
0: Ja, oké, zeker.
1: Sluit dat af. Sluit het af.
2: Moet sluiten af. Arkino, moet je je ons aan Jerry. Sta je winning? Weer heb je taki en een vraag is er af. Er zullen altijd mensen zijn in welk land dan ook. Dat als Sansa de Leri zijn een basis voor de normen en waarden, dat ze daarvan kunnen afwijken. Ook desmaals ik moet naar China gaan. En alleen, een verschil naar Taki, in Suriname, de maken misdraagding ongestraft. Omdat desmaals ze bieden de mogelijkheid voor misdraagding. En ook mensen zijn een ablobigie serang. Stranamang zijn een leernormen en waarden, zijn een ablobigie akondre. En stel transmananga. Ik neem andere normen en waarden aan om misbruik in Suriname. Het ligt ook aan onszelf. Maar onoma jepi, want de opvoeding naar de inzichten zou kiezen in de opvoeding voor UNO zijn niet zo hoogstaand als deze liefheng in een museum, in een onderwijssysteem voor de Maya. Dat is een filosofie. Ik trouwens maar ik moet uit de kondre die zich misdraagde naar een trapresie. Maar dat is maar dat nog abnormen en waarden. Dan moet je ook afvragen, zo'n bevolkingsgroep, de committee. Dus we moeten verantwoorden naar Trasma. Of wie hier ook een oudschrijf is. Dat moet je wel tegen zien, zei je niet.
1: Hoe jere, je tena gaja. Luisteraars, afgelopen Ashina Sani, o Abraguasranang, Ruben Deja, want abogwa, want er een meeting is af naar de parlementarische committee. Ruben, zeg ze in naar vergeef door Asranang.
0: Goedemiddag luisteraars, Roos, ik had dat goede feiten, want ik ben Jompo Kaminderi natuurlijk in het vorige gesprek. Maar zoals je weet, hou ik me er echt mee bezig wat er
1: maar,
0: daar
1: gebeurt. Maar je bent
0: een partij in het dus? Ik ben direct betrokken, dus ik ben er echt mee bezig. En ik ben ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, wat er allemaal gebeurt. En we zijn een beetje boos. We zijn enorm boos.
1: Op wie ben je boos en waarom zijn jullie boos?
0: Onboos op de president. Moet ik je direct. Kijk. Onbeveni, Arkibong, mina adviseur van groepje met Takanga de man. En onbeveni taki, a president, tak nou een persconferentie. Arkibong, Jerry, we hebben ja, die vergiftigde spullen ontdekt in de rivier. Ja? We hebben al een beeld wie ja, toch, de veroorzakers kunnen zijn. Dan is Feni, tak de man be moet stop. Alle operaties zijn bedrapen in afwachting ja, voor de onderzoeksresultaten. Maar dat nog gebeurt.
1: Maar is er
0: dus als maar taki, als maar taksa niet, maar als maar dat tak nog niks nog gebeurt. Dus ze had daar moeten zeggen, ja toch? En te mij geef mijn advies, mijn ongibo advies. Maar dat abe moet stop alle ontwikkelingen in afwachting voor de resultaten, voor de onderzoek. Ze inschrijft taki dat hij wacht die de resultaten af. Maar als president had ze alle werkzaamheden moeten stopzetten in haar gebied.
1: Je noemt tegen de Saïkoïna.
0: Maar Saïkoïna, sorry dan. Ik kan me krijgen dat ik ben partij, dus daarmee avond er een instelling natuurlijk.
1: Uh-huh. Maar,
0: dus dat heb ik allemaal besproken met die mensen daarvan. Kijk, ik had al vanaf dag 1 gezegd dat ze vanaf dag 1 alles moeten registreren. Ja toch? Iedereen die daar is, die daar ook was ten tijde voor haar eerste Sani. Want nu moet iedereen zich gaan registreren die daar woont. Ja, maar het is ook onduidelijk voor die mensen waarvoor. Want dat is het voor gezondheidsonderzoek. Ja, want dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil weten of die mensen op de een of andere manier gecontamineerd zijn. Naar de spullen. Zijn er maar veen in Awatra? Ja toch? Het feit dat de mij verteert dat contaminatie de binnen bepaalde normen. Nou, amoro begin lezen met elkaar altijd. Als je studeert, zie je deze tak. Als contaminatie de binnen bepaalde normen houdt in tak. Alle die de man kan lozen, zie je geef je naar wat er even de normen in een norm. Mm-hmm. Ja toch? Dus dit zijn dat aan de zero tolerance. En ik vind dat een president moest ik de beslissing dat die. Mm-hmm. Ja toch? Ik begrijp verder dat die NMA, dus een Nationaal Milieuautoriteit in Suriname, die man bij wangen controleert, ja, in een gebied, een vermoedelijke gebied, P als aan vinden plaats. Ze zijn dus tegengehouden. Ja, toch, ze mochten het niet gaan. Maar het is al onomstotelijk omdat wij ook apart hebben onderzocht met Erlandsleur vanaf dag 1. Dit mafagebied, Tjaramang. Die mensen vanaf dag 1 niet eerlijk bij pas aan gebeurd. Vanaf dag 1 meer dat ik nou een cocktail die man gebruik. Maar mijn bebrief is wat vergeet. Ik zei, dit is maar zei takkie, maar dit is maar zei tandra pisabi. De man dat ik de man gebruik van cocktail, de man dat ik naar abigi alleen overstroma, sani. Ja. En alles is nu, na 6 weken, bijna 2 maanden, kom men met die verhalen, moest het naar de maaltijd. Ik wist het al met een dag. Maar mijn kan takkie, want die na zekerheid, de man leg je uit dat dat gebeurt. Serieus, de man tijd dat namuru kriki drapen, na maripa stong als aan gebeurt. En mekaar in de vloek van maripa stong is al mis aan gebeuren, maripa stong toch. Na dat bechara, de voede ingi boy trade drapen, alles aan om maripa stong. En nu komt het, waarom ook boos zijn, maripa stong. Nou, een landieconcessie. Nou, grasalko. Hoe kunnen Chinezen in een overheidsconcessie vrijelijk opereren en met stoffen werken die schadelijk zijn voor een heel gebied? Als stroomgebied, Saramaka rivier, is 9.900 vierkante kilometer. Ja, toch? En het probleem is, Saramaka, die mijn onderschatting, hè? Ik heb het ook gezegd van een Samus-onderzoek boom. Saramaka na een landbouwgebied waar de meeste groenten vandaan komen.
1: Blok.
0: Ja toch? En van wat er komt dan, meneer? Wie snapt je zo'n agona product? We leven alleen in Suriname waarbij men heel veel pesticiden gebruikt. Ongecontroleerd. Als je rijdt wat als je alle winkelen kan stoppen bij glyfosaat, paraquat, ik kan karalene je bij, ik wil het stroven. Niemand controleert het. Dus Glenn betekent dat ik echt uno schreef, neem hand af en controleer de gevaarlijk sani. Dan wordt het voor mensen vrij spel om daar te komen en te doen wat ze willen. Ik heb ervaringen met Brazilianen, goudzoekers, die naar Sapstranang. Maar die mij begi tak jongen die een paar jaar belasting. Omdat in de kondre die mij vrede tak te lantie op een tekkie. Die man een paar jaar, die man tak ik verdien genoeg mee een paar jaar. Niemand die het gaat om bij die mannen te innen of te achterhalen. Me kom een legje uit sana systemisch ernaar van de maaipaai belasting. Niemand weet het. Want de maatschappij die is door een foto en die op de concessies. Die willen allemaal profiteren van een systeem waarbij Suriname enorm aan leidt. Is dat niet nou een ziekje om op te drapen? Moet je een voorbeeld van mij ontdekken, dus dat de maatschappij. De maai gebruik was spul nu, want als je niet een kinderspel. Nou, een product zou de mij gebruiken uit China. Een product neemt Xingxiang of van de mij karing. Xingxiang. Avant toe training, is dat in een volksmond uitkies van de training. Maar begrijp dat naar Xingxiang. Ja? Nou, kwik, je poer ongeveer 26% uit een erts, je poer aan goud toe. Nou, een Xingxiang, je poer 60%. Maar dat ding is hypergiftig, hypergiftig. Volgens mij als ze niet komt, dan zie ik haar komen. Want mijn bezin, alle de zaken kunnen technische gegevens, maar mijn lees dat, want mijn is geen kunnige boont, alle de zaken direct. Maar mijn zin in kon je niet. En mijn zin is, dat ding is super giftig, maar een aantal echte giftige, maar zijn niet puur aan goud toe. Ik, de boy in het binnenland in Rokko naar je toe. Dus ik ben bang dat ik wel of de boy zijn dan gecontamineerd. Maar ik heb de 20, 30 jaar door kies kanker, door de no sabi. Ja toch? Dat weten wij niet. Dus daarom moet ik allemaal registreren voor een beetje onderzoek. Want de mij roken naar de spullen in het buitenland. Want PIB Puru 26% goed. Dus PIB Puru uit alle kotaki ton je poer 26 gram. Nu je poer 60 gram.
1: Wees dus was aantrekkelijk voor gebruik als zware gif.
0: Maar ook bij het thema tegen zei dat aantrekkelijke serie de mij importeren giflijk de law. Want wat gebeurt er nu? Israël nang. Een systeem dat ik tegen bijvoorbeeld Newmont of in Akzadi van de man in Sijen, want I am going to the morrow and in Sijen nu, de man kan een baksanti, is dat een baksanti
1: toch? Ja, toch naar restant toch?
0: Dus de man mijn, als anti is de man bij mijn, de man pot in baka, maar de man zou ook nog kwek, naar een karko, naar een aladesani, poer 26% nog
1: maar. Dus het is 60 meer, min 26%?
0: Nee, alibi het is 34%, maar dat nog registreren nog een precie. Dus de man gaat ook een baksanti, de man poer aan goud toe dat die, en nog registreren, en nog een precie, nog een precie.
1: Plus een precie geeft toch?
0: En dat is wat. Ik geef de mij liever bakken, joh. Maar ik ga toe, zei de mij poer. Voor morgen, ik ga toe. Sa.
1: De
0: van de matte poer 62%. De mij poer te 34% van de abraton. Dus dat is meer dan 26. En dat maakt het aantrekkelijk voor een heleboel mensen, want het gaat om, schat niet, ja, honderden miljoenen. En ik ga om 10 golo.
1: Oké. Goeie Glenn. Glenn, zei je Jerry Jan.
2: Hoi, met Tegi, Jerry Asana. Eigenlijk, het is verdrietig. En eigenlijk, met Tegi, dat we hadden een bronnen aan president, maar we hebben over Asan Sadekar democratie. Nou, eigenlijk, na democratie geeft aanleiding dat smart de staat voor gedraging tegenover een bevolking. En wat kon er afas, zou je nou? Dat je de staat voor vergiftig wat heergebied. Stip er nog een dreiging die, dat kan ik aan vergiftig bijna aan heer Kondre. Maar dat jude is staat, voor welke route die zie om je te verrijken, heeft te maken met geestelijke armoede. En ik kan tegen je zolang onopies leiders op basis van een groepprakserie, die moet leiden tot een mentaliteitsopdeging te begin onrekening, naar de normen en waarden voor de Libisma, ze eten in Serang en we volgen alleen voor het Westen, dat democratie boom. Mine brieven in wat boem toekomst voor zijn heren. Naar de leiders zo abi. Mine brieven in wat boem toekomst. Omdat de leiders voelen in Serang en leiden naar geestelijke armoede per normen en waarden, de van belang. Dus massaal heb ik denk schuldig. Hoe vergiftig aan Kondre. Sta in contact met mensen die verantwoordelijk zijn in de politiek. Je hebt een aantal politieke leiders. Dat is stelst me in de gelegenheid om misdaden te plegen in het land Suriname. En zolang ik nog erken. Zolang erken ik dat nog kon. Dat ik daadwerkelijk. En de leiders voor ons zijn in Sissana een hostel. De mannen hostel maar ook toe. Je mij faciliteert maar voor vernietigd zijn op basis van hebzucht. Greedy. Ik kan tegen dat Sissi, want ik kan beschuldigen als Sissi. Maar wie is naar Russen in Tjakondapé? Wie is naar Amerika? Wie is naar Tata? Als je Tjatras maar kondapé in Akondre, wie is het volk neem? En de mensen die dat desma zijn de verantwoordelijke die akondre naar abnormen en waarden. En moet ik misbruik voor de olosarokisi. Dat voer man niet dus. Desma in je kondre naar gedrag de like rovers. De desma desma pas de aan naar gedrag. Want in de bezige roofd in je kondre. Niet op de mogelijkheden met je pier of je kondre. Dat moeten we gewoon toegeven. We moeten dat gewoon doen. Dan ben je een leidelijke leider voor China Santa. En je bedankt in dat konden we hier gewoon. Zolang we denken dat we spiegelen naar het Westen. We hebben de capaciteiten om ons daar aan te weerspiegelen. We zijn daarvoor niet equipped. We moeten leren dat Assan voor ons, zolang we ontbuigen, dat is dus, we kunnen zeggen dat ik een woord dictator was. Dus voor jou voor dat, no. Maar dictator Robung, maar ontwikkeling nog kon, naar vernietiging. Je ziet dat naar zo vernietigingen kon. Het wordt van kwaad tot erger. En Jerry naar Ruben. Het wordt van kwaad tot erger.
0: En
2: meneer Bribi, in een politiek voestena. Meneer Bribi.
0: Samen tegen je nog een zijn feiten en samen gie. En dat is een sabi. Bijvoorbeeld de man tegen.
1: Je hoort een punt, we hebben een bellen Ruben. Hoor een punt, Jasso. U bent in de uitzending.
3: Hi, wat is Bakadina?
1: Ja, brada Richelieu Mobel, in verband met onze actie, onze petitie.
3: Ja, aan de luisteraar, wat is Bakadina? Ja, brada Jerry, hoe zie je deze ontwikkeling naar binnenland voor Suriname? We zien, misatak. Een milieu ramp daarbij, naar Brokkeponde, naar binnenland. Over mens en dieren. Hoe zie verleden om een visie het draaibakken. Om een dede. Maar als je een visie waar je dede, alle den trawanten op Libi, de moet voor drinkwater moet dan naar Libi. Dat betekent alle de pingo, hey, voor kon alle mala, zullen verklaren. En aan de kant de soldaten, aan de opo ai, we lukken zij sawi, voor diaspora, na ayer grond tapu. Je begrijpt me. En daardoor, utaki no, wie alle mala, alle organisatie, ongeacht soort organisatie, we kan alles maar voorkomen 28 augustus 2026. Een loop naar 1 euro en 3 euro wordt in een petitie naar zijn excellentie, de heer Ricardo Banca. Voor kaden punten op poti aandachtig ten Senengwedoro naar a overheid voor Suriname. We zijn 1 voor 12. We hebben last heer Suriname. Ik begrijp dat na uw zorgheid naar Europa aan het tracing van grond tapu. We hebben scopo DC is emotioneel. We lasu kondre, we lasu kondre. Sami jere net masa wan kudu akterug voor den poti wan in a binnenland. We zien pe de man is aan a go to look a ontwikkeling in a binnenland. Pe ala den rijkdom voor ego. Dat ben de aboskopu Sami Bewangi. No, no. Na brada Jerry. En we voetsoep uno ala den radio station. U mek oproep Bukar ala des maf uno kong 28 augustus 1 euro na Den Haag Surinaamse ambassade. Dat ben de mi boskopu.
1: Hoe je brada Peter?
3: Oké.
0: Nou, meneer
2: Samataki Peter.
0: Richelieu, het is heel
2: Peter
0: belangrijk
2: gezegd. Peter afgelijk. Okay. Alla de gedierte samen go drink water. Hoe deed het toe?
0: Nou ja, mi afgegevens dus. De man tak na tumumpa de mano onti de mano nyawan visi. Dan mi sa posisa de mij, alla twee wiki de mij kies wan pakket. 5 kilo alle isi, boku de insee, sardine de insee, een blikje soep, ayong, suiker, zout. Ik kies een door allemaal. Ik geef het door aan jullie. Want met de man dat ik geen precies door voor de man sabi. Maar de man dat ik naar alle twee weken weer kies een pakket. Maar dat is mijn vrijheid om dingen te doen. Want met de dat ik voorlopig niet is. Podo na gaan zijn om te doen. Want if de podo is groot in de swamp, poes je akrik.
1: Ja.
0: Ja toch? Nou, ik dat zijn water de man onttrekken aan water toe. Met de podo dat ik mij aan nog kan boven. Uno schengete, uno vierengete. Maar, maar een aantal jaren, met dat ik mij wel heb me zorgen. En dus maar zeg nou, abba kennis dus denk wel, wang go poer den podo, maar mi taki non poer den voorlopig. Omdat mi no denki, taki a onderzoek ronde af, voetei de man tak sana de gevolgen op lange termijn. Ja toch? Want dat speelt voor mij een rol van, wie je onderzoek dus maar medisch, dat we weten wat er gebeurt. Want zo hang dus maar dringen wat er. Dus maar die ne besabete. Dus maar hier de deficit, dus maar te kwatra tja go potin ozete, want dus maar ne besab neksete. Ja toch? Dus mannen, we zijn niks.
1: Maar hoe gaat het met de informatievoorziening vanuit de regering, vanuit foto?
0: Zoals het in Suriname gaat, altijd slecht. Geen enkele journalist die het begeleidt op enkele mensen na die activisten zijn. Die journalisten zijn meer met sensatiedingetjes bezig. En in het begin gaan ze allemaal een keertje op de rivier varen, laten ze het zien. Maar daarna geven ze dus geen... zeg maar dus aanvullende informatie en het vervolg van wat er allemaal speelt. Trouwens, je hoort het ook niet meer daar in de pers. Ja toch? Nou, daarmee bel dus maar je actie van. En hoe staat het nu? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe staan jullie ervoor? Hebben jullie dat gevraagd? Nee, blijf ze zeggen van, blijf registreren, want je moet data hebben. Je moet gegevens hebben. Niet dat kan dat de akkie later telemoeskoepoten in de doofpot. Niet dat dus jullie moeten blijven registreren, blijven bijhouden. Want nog zo inoma snap stranger. Je hebt adviseerd het continu.
2: Ruben. Ruben.
0: Ja.
2: Ik heb samen met jullie ook toe eigenlijk. Met jullie het takje toch. En daarom ik met tegen dus. Luku, ik vind het belangrijker dat ik niet heb gelegenheid om te reizen in de wereld. Omdat mijn schrijf komt tot de ontdekking dat mijn leren, niet eens leren, maar beperkt. Wat komt de eerlijk, Ruben? Het is toch een gebrek aan educatie. Het is toch een gebrek aan educatie dat onnodige nodige kaders voor ontwikkelen wat aantal belangrijkste zaken te maken aan communicatie, zodat de smaak voor ons op basis van educatie dat hij ik ga om naar een condenser naam.
0: 100% Glenn.
2: Je bent op een kader. Een kader. Maar dit is maar de posities voor ontwikkeld kader. Dit is maar voor ons staan doen. Het blijft onveranderd. Het doet alleen maar pijn. Omdat ik zou niet tegen je bij je koeien in Grondapu. Je hebt de besluiten die genomen worden om het land Suriname te leiden, het land Suriname te besturen. Eigenlijk bijna je hebt medelijden, want het gaat alleen van kwaad tot erger. Het gaat van kwaad tot erger, Ruben.
0: Ja, 100%. Mij leg je net uit
2: gezegd,
0: dat wij hadden echt gehoopt dat in het kader van onderzoek men alle activiteiten zou stopzetten, zou het minste zijn wat men zou kunnen doen. Stop alles aan eventjes toch met onderzoek. Maar nee, iedereen werkt gewoon door. Mijn lief, van de week nog zie ik filmpjes. Ik heb het niet bevestigd gekregen. Maar de man ontdekt wat heer Biggie voorraad, Sianide. Bakken van Kampu in Sani. Dus maar dat van de man doet zijn controlepost met Joost. Want hoeveel zou je drapen? Nou, een aantal drinkjaren. Maar de drapen in Abushi kibri drapen. Dus de man zou een roken door. Ik kibri de spullen om door te werken. En daarom is dat in stop alle activiteit. Stopping. Ja toch? En dan je begint.
2: Maar ik kan tegen je aan zijn hier. Ik heb zo'n niet hier. Ik ben aan de voor een fasie. De mamu stop. Een coalitie. Naar een groep. Dik abop. Wie heb een vermoeden. En mijn man beschuldigd. Nog eens maar vals. Maar wie heb een vermoeden. Dat ik een invloed. Zijn abop abi. Dat goudwinning in Suriname is desastreus. Is desastreus voor het land.
0: Glenn,
2: en zolang allemaal de politiek bijna onschendbaar, of wat dan ook, is dat Godoro.
0: Glenn, ik heb slecht nieuws voor je. Ik denk dat Breusi zelf een kleine man is in Asani, de Neesamikisi.
1: Klopt. En de Breusi na spel.
0: De Neesamikisi, je verstaat toch? Het loopt dus al. Ik heb een man.
2: Maar daarom de man behandel Atori in een comité generaal. Hoe zei de?
0: Dat niet leg je uit toch? Er zijn mensen erbij betrokken die.
1: Na een coalitie.
0: Dus iedereen is erbij betrokken, omdat het is makkelijk geld verdienen. Mag je als het voorbeeld? Je vraagt me een concessie aan. Ik voel dan toe brasje roken, de brasje moest paaien, alle moe 25.000 euro. Sansane go aan toe. Ama nooit het ene go drapen in het binnenland. Het zal hem zorg wezen wat er daar gebeurt. Mama kies haar concessie. En kijk, een concessie is niet overdraagbaar.
1: Nee.
0: In principe moet je gaan werken.
1: Je werkt 5 jaar toch, neem verlenging.
0: Dus amang de hoofdelijk verantwoordelijk nono de. En daarom moet hij de man tak rezen. Registreer alle schade, alle sani. Want de man moest pay. En meer was aan zo vallen. De man de bereid voor pay. Deze op mijn money de man met Glenn. De man de bereid voor ver voor deze man. Dus niet eens dat de man dat
2: is
0: nou een ongeval. De man voor goed. Dat is aan mij. maar iedereen blijft stil.
2: Het openbaar ministerie moest ik verantwoord toe. Het is een misdaad tegen de menselijkheid in Suriname.
0: Ik denk want democratie, Glenn, en nog nooit eten, milieu winnen voor economische activiteiten. Nog nooit. Nergens ter wereld.
2: Dan is het nog trister gesteld.
0: Ja, dus omdat, dus maar vind, economisch belang altijd moro biggie, lik a milieubelang. En dat nou een democratisch spel zijn nog loop morgen.
2: Vernietig. Ga Kondrigo door, Ruben.
0: Ja, het gaat doorgaan.
2: Totale vernietiging.
0: Daarom met dat kijk, een probleem in Sranang. En de mij met gevaarlijk voer gebruik voor weinig educatie dus maar in het binnenland, toch? De man, ik kies dus maar. En op dit moment is op dat terwijl als aan de gaande, is men heel fanatiek bezig te onderhandelen met het binnenlands gezag over een structuur voor de grondrechten.
1: Ja
0: toch? Een vorige wet binde dat economisch, ja toch? Gebied voor ieder dorp een straal van 10 kilometer rond het dorp was. De moment jaar ga 5 kilometer. Tel me tegen, maar dat komt jaar juist ga 15. Omdat, dus maar naar roken ook bedrapen, dus maar moest liever ontie. Dus je beperkt dus maar roken toch? Als ze maar 5 kilometer rond het dorp activiteiten mogen ontplooien. Dat is maar ook iets extra 5. Dat is maar zo net aan drapen. Dus dat zijn die dingen. Meteen, maar dat komt actie 15. Hoe onderhandelen voor 15? Want 5 is niks. In plaats de man. Geef deze man moro ruimte, de man beperkt deze man moro. Daarom heb ik dat, en er wordt zwaar daarop ingespeeld. A pers, zoals daarover wang a pers abing, daarvoor pers abing. De man zei hier in de maat, ja, men zoek wang 2000 hectare concessie. Men zoek wang 50.000 hectare concessie. Dat die wang de gaande in Sranang. Het is beangstigend. En jou, zo'n oprechte ontwikkelingsprogramma's. Zo'n etak nangasma, geloof me, ja. Je gaat er niet voor in aanmerking komen, omdat assisteem in Sranang, ja toch? Assisteem in Sranang,
2: Pori, nooit. Amakasser.
0: Men legt hem uit Aladé, toch?
2: Assisteem, Pori.
0: Je probeert kink assisteem.
2: Assisteem.
0: Zo, afrouw, je probeert het.
2: Assisteem,
0: in Sranang, de man wil kinkie assisteem. De man wil kinkie personen voor op de man wil drapen, voor Godoro. Dus gide maar een kinkie systeem, naar kinkie sma. Bijvoorbeeld, binnen een eigen partij, na je is mijn collega die tak uroko ma uno kis roko, uroko ma uno rudisi, dan uno vendati. Terwijl als mama kenki a instituut systeem taki, ano te roko je een partij dat temi komin poer allemaal VAP, dan posso NDP'ers. Het wordt er niet in dank afgenomen, je refensi om in mijn bari. Mas ma die afverstaan, nee, je tak na kenki as ane kenki, want afrouw nee, gitu. Tak de man kies de positie sa de man wani. Dus mensen zien het niet. Dat je alles wat zijn taki. Allemaal jompo en het zo van ja, dit no boon, dat no boon. Omdat de man ook gwen trafasi 50 jaar lang. Een moment zou een partij kenki. Dat alle positie e kenki. Maar asem rommel e godoro. En daar wil men vanaf dat. In kenki de instituties. Ja. Dat asan dat no man godoro. Ja toch. Want dat is killing voor Suriname. Een moment zou de man gwe. De man liep alles aan zijn woman bij doe bigay doe deze aan die ontja. Mim zet Jerry, mim zet Glennon. Maar de man daar aan jou maart. Hoe beroem en ja die samen dus. De toe man kan kote kwant toe groeien. Hey ma groen jou nou. En de atrama zou bij apka de man boem plan. Goe hier tak. Je rechten zijn ingetrokken hoor. Want de man bang hij. En dat atrama kon amai doa sem sani baka. Dus mensen willen mensen de man wa kenki. Maar niet het systeem. Maar de man is zichzelf zaverig dat hij... Je moet mij concreet dat ik wat jarig ben, maar ik kies mijn positie. Dan moet ik voor actie, dan moet ik beginnen. Omdat de man ook gewend aan systeem dat je moet werken voor het land en niet voor jezelf. Want tegen mij voor politiek, je zou mij langer vragen dat je een bakker langer dat je een wagi. Maar actie was het positie ook kiezen. Ja toch? Terwijl mij dat gewoon dat je mijn stem want mijn kies grong. Dus je moet dat in die mensen hun mindset veranderen dat met 2 dagen nog. Veranderen dat met 1 jaar. Ino ma kenking. Iedereen denkt dat het zo hoort.
1: Ruben, is dat zo een bevreemd? dat Aladdin Sani, hè, sabib sa onder San Toki, toch? Eigenlijk, in een onjugujugubede, nu zijn we in de ruststand, er is niks veranderd. Dus de San Sobeshi sa San Toki bedu, worden stilzwijgend
0: dat, doorgevoerd. Nee, dat is niet true. Deze vrouw, een vrouw neemt ik nog een staatsbesluit. Hij liep alles aan naar democratie over. Mm-hmm. Ja, toch? Vanaf dat ik meteen dat ik niet aan democratie, want aan Europa echt. Maar waar hebben al die staatsbesluiten die genomen zijn door al die presidenten ons naartoe gebracht?
1: Ja, maar nergens. Maar de man op de positie, de man zei doe deze.
0: Dat meteen tegen.
1: De man is koevig motor.
0: Nee, maar dat nog, dat, Jerry, if allemaal in Europa die positie, if we gaan toe, maar we kan takete. Maar het gaat om iedereen binnen een politiek in Suriname. Politiek in Suriname is geen systemen veranderen, maar mensen veranderen. En mensen zijn indispensable. Vast maar dit is Tamara, ze moest gaan door. Dus in veranderen systeem, ja toch? En dat is in Suriname enorm moeilijk, omdat iedereen ervan afhankelijk is. Een heel systeem is afhankelijk van regelarij, misetikong, just doordrapen. En misschien leg je uit, een moment samen door. If je legt hem uit, dat mis op een aantal man, de boy liep in Holland, de boy heeft ook een tranga jaren. Ze worden uitgewerkt door de trauma. Omdat de trauma nog een roko, alles aan de kaart, de boy dat kon doen, de boy naar deskundige. Ja toch?
1: We hebben nog 5 minuten. Glenn, voor Arkiu, dat we rond af wat 5 minuten te.
2: Ik kom uit Egwan Sanja, u bent met Arkiu die bakana. En mijn oma komt tot wel conclusie.
0: Een positieve conclusie.
2: Die me hoop geeft voor een goed Suriname, voor een beter Suriname. We zeggen eerlijk.
0: Glenn.
2: Het lijkt alsof het steeds donkerder wordt.
0: No, in tegenstelling, Glenn, misschien zo'n ster aan lukt, misschien zo'n asom. In tegenstelling. Ik weet niet of ik me moet aan gaan dat.
1: Je ziet dat kijk op.
0: Ja, man, Amusu. Moet mo leg je uit toch?
2: Kijk, mamiga, de Ruben.
0: Glenn, me kijk, Glenn, ik reis een voer toe toch? En mijn hobby naar reizen toe. Mm-hmm. Dus, me tak je altijd te we tak abrasranang, we vergelijken naar een kondre sa misluk. Nooit we vergelijken naar een kondre peigoboom. En dat me en luku, dat me go luku op chim chim kondre, waar het goed gaat met kleine veranderingen. Ja toch? Met kleine veranderingen. Ik blijf erbij, Isabi.
2: Maar voor we stoppen aan vergiftigen, Dizzy. Maar voor we stoppen aan vergiftigen, die Suriben.
0: Nou, injectie moest geen kilo. Ja, we moeten gaan nadenken. Isabi, loopt tegen, was dat niet ook naar manga, je moest go. Dat met tegen is van altijd, was maar dat voor we kijken. Weet dat, je moest go. Kijk, Suriname heeft een enorme brain drain gehad. Ga maar naar in de jaren 70, 80, 60. Waren wij, was Suriname, een van de toppers in de Caribbean. Ja, toch? We zijn door iedereen ingehaald. Met andere woorden, hoe op een stilstand in een kondre. En wat de moro biggie stilstand, hoe kan tak anno deso, a brain drain. Zodra is ibe leri tjien zo boom, de man bese ni gwa Holland. Mi yoko?
1: Of Amerika.
0: A boy se doen best voor se ni gwa Holland. Mm-hmm. Ja tok, na den doman ta baka je sja resultaat. Ino kan tak na, ino kan tak anno deso, wan men stuur de zodra is ibe wees, je doe best op score. Uit een gezin, amore woon, aboy, jongen, wel een tante, een vriendin, een kennis, aboy, moest gaan Holland. Dus we hebben eraan meegewerkt.
2: Ruben, ik zeg je eerlijk, ik moet een paar nachtjes hierover slapen.
0: Wij allemaal, wij allemaal. Maar niet het dan positief, Glenn, niet het dan positief.
2: Met de jaren van Shanghai, we gebruiken een periode die zie om me te laten inspireren. Olukutak, wat zou ik kunnen bijdragen aan het land Suriname?
0: Somi wanjering, Glenn. Somi wanjering. Dat mi wanjering. Dat mi wanjering. Ja,
2: dus, maar Mika, ik ben wel verdrietig. Ik ben wel verdrietig, hè?
0: No, Glenn.
2: Ik roep voor meneer Richelieu, of voldoende man, Peter, de steun je voor een actie. Maar ik ben wel, het raakt me wel voor Sabitak. Toch voor Sanego verkeerd naar Instagram. Maar hij raakt me wel.
0: Glenn, dan moet je nagaan. Ik ben er direct bij betrokken. Ik heb contact, maar ik bel tegen me. Ik ben er direct bij betrokken. Desondanks. Desondanks met tegen Aladdin Mantaki. wat doe moet je one day met accident maar abra dat zomaar ik praat een bepaalde precisie hij wat mag ik praat erop ik wil bouwen aan mang en mij zegt met dat kun je maar dat leek voorbeeld ja de trauma's doen om je de kruut te nemen doen dat die met dat tegen je van mij zei praat niet over je uit toen man bij je praat niet zo met dat kan je maar inzien naar regelen ik is met tegen eerlijk want wat wang wat heb ik proberen snap je. Je gaat een aantal dingetjes moeten aanpakken. Want onomantan zo toe, dus zijn er andere optie. Tra optie nog dit ook. Oh, maar één optie, we moeten het verbeteren.
2: Ik ben niet wakaja.
1: Jere, nou zou...
2: Ik ben niet wakaja, even hier, hè.
1: Jere, kort vrienden.
2: Even, even, jere, ik ben wakaja.
1: Hoe baron je? Hoe nam je
2: uren, hoor? Aboom.
0: Oké.
2: Hoe baron je? Aboom. Heren, bedankt. Ik wens jullie toch een mooie zondag.
0: Ja, jij ook.
2: Ik ben niet daar, aboom. Mijn avond is al op.
0: Oké, papa.
2: Ik wens jullie nog een zonnige dag.
0: Wij moeten nog. Ja, we hebben een heel zonnige dag. Aboom. Odi.
2: Aboom, lobby. Lobby, lobby.
1: Ja, luister, het is de Glen uit China. En wat dat nu bent, Gratangi. En de Watrale is hier nu bent.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Altijd beschikbaar.
1: Oké. Okay. Ja, luisteraars, is bij de Kruderi. Glenn uit China, Ruben Bedeja. En we betakken over China, naar over Afrikaftekeng, Nasranang. Tetra.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedemorgen, waarde broeders en zusters. En alle trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Rufus Els, is mijn groet in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Ook de moeders en de dochters. Het is zondag 30 augustus 2026. Voor sommigen het eind van de week. Maar voor sommigen het begin van een nieuwe week. Laat ons gezamenlijk bidden. Ik nodig u vanmorgen uit om met mij gezamenlijk te bidden. Om God te danken, te loven en te prijzen. Dat Hij over ons heeft gewaakt. Gisteravond en de hele week. Zodat wij een nieuwe dag mogen aanschouwen. Maar tegelijkertijd ook bidden wij voor degenen die niet meer ontwaakten vanmorgen. Voor de zieken, de bedroefden, de kinderen en de senioren. Daarbij heb ik de mensen, de blijmoedigen, nodig om een ketting, een kring te vormen, zodat wij kracht kunnen uitstralen naar de behoeftigen. Heer, ik dank u voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe en schitterende morgen. Ik kom tot u en heb geen woorden genoeg om u te danken voor de vele zegeningen. Heer, ik bid u, ik bid dat u mijn familie en allen die mij zo dierbaar zijn, mag zegenen en vullen met liefde, vrede en voorspoed. Ik bid ook voor vreugde, overvloed en kracht. Ik bid voor een goede gezondheid en voortdurende genezing voor mijzelf en voor al mijn dierbaren. Heer, mogen geluk de sleutel zijn tot een liefdevolle relatie tussen u en ons. Ik weet uit ervaring dat u de sleutel in handen heeft. Lieve en genadige God, ik vraag u, open de deur van vreugde in ons leven, zodat deze relatie zal blijven bestaan, waardoor wij gemakkelijk ups en downs en beproevingen van de tijd doorstaan. Laat mij de geur van zoete liefde inademen en mezelf volledig onderdompelen in het geluk dat ik mag ontvangen van u. Heer, ik dank u. Uw naam voor de verhoorde gebeden. Ik dank u voor de verhoorde gebeden, mijn Heer. Ik bid om uw vriendelijkheid en barmhartigheid. Ik bid voor uw leiding en bescherming. Deze dag en alle dagen die komen. Amen.

0: Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer tijd voor uw wekelijkse bemoediging. Ik vraag daarom uw aandacht voor de moeder van het levend woord. Sisa Matilda met dat woord van de Hebraïe Jewe. Goedemorgen, Sisa Matilda. Een heel goedemorgen, broeders en zusters, beste luisteraars. Wees welkom.
1: Ik groet u nogmaals. Het is inmiddels 10 minuten voor 8:30. We gaan zo meteen naar Sisa Matilda luisteren en dan doe ik de lijnen open.

0: beste broeders en zusters. Ik ben weer live aanwezig. Wij maken contact naar Suriname, met Suriname, maar het is een probleem vanmorgen. We krijgen geen contact met Sisa Matilda. Internetproblemen. Niet hier, maar daar. Ik kan twee dingen doen. Of een paar dingen doen. We kunnen gewoon doorgaan met het programma. Maar ik weet dat heel veel broeders en zusters en luisteraars die zitten te wachten op de bemoediging van Sisa Matilda. Dus ik heb even besloten om die van vorige week desnoods weer te herhalen. Dus dat wou ik u even mededelen. Dan houden we die anderen nog te goed. Wanneer, ja, of het internet het doet.
1: Today, manting lobby mama, lobby papa, lobby grawang. Alle jongeren een gezegende zondagmorgen. Want blessie zonder mamanting. En zonder manting die zij ben sawani. Go zontu. Karakti. Lobby. Vrede. En zonder manting die zij ben sawan. Alla den grand blessie voor dat grand Jehova dat die mek in tapu en grond tapu en asapfa alla san seti na reto pu fasi. Die de mante wegen grani, wegen tani, bogo bogo hila hila tani, na grand Jehova alla makti gado en di sababi jing fu alla sani en en di sab ook tu akabafu alla sani. No wan gado, no wa yeye no de, di sabi modo sabi leki hen, di kari sano ben de fu de, di komando sano ben kanapu fu kanapu, wegen grani, wegen lof, wegen praise, en we tegen, gado you de wan bun gado, so ade, natuurlijk zijn er mensen vanmorgen die in de rouw zijn, die heel erg verdrietig zijn, ontroostbaar, die hopeloos, wanhopig zijn, depressief soms, zo lang de last den verstand voor eventjes. Maar dan nog, we tegen Masagado, Jehova, tada, papa, you de wambungado, en you genade, sa denanga ding, we begi you papa, ti de maman ten, voor you membre den, ten goede, voor you opo you aina den tapu, en kaka you yesi achi den, te de babkar you in de no to momenti, ti de manten papa langa wa anu chiden en so lek fa Yeshua Messia di ben kolek wa yeye inastin vali bisma beler uno tak eno demoro na umindri inastin ma a yeye fu gran Yehova tata di bende in en edu ala den gran biji wondu du vroko tapa futu bani fem papa a yeye dat alib juna baka en anen fu a yeye dat nen de geest der troost. Now one trust to yeye. Now one sacrifice yeye. Now one tiri yeye. Tide manting. Ataka one day you bun skapu man. And I want take you. I want take you. Nanga in tiki nanga in staff. Fu koiri nanga you go cha you go. Ondanks you elend. Ondanks you untrust bar hate. You bigi fedrit. Kande fu a felis di you abi of attack runyon su di kona you doro mofo. Attack awan teki leka skapu man. Di lob in skapu. En awan koiri wawan futangai. De goede herder wilt u nemen na grazige weide en na stille wateren. Isap sa meka wan chadi gona grun grazi wei. Omdat dape Ben je zwak in no? Je deed je kruidje, je schreef je batak, mi gado, mi tata. Ik is dat van mijn vier no. Mi de wanhopig, mijn vier, mi schreef eenzaam en verlaten. Dan met mi wan pitchie baka. A soso, a jesso, ma membre tak inda yeye kondre, wan skapu mande, en ei tekiti de mamanting, en a wan chayu go nyang grun grasi, fers gras, groene gras, dat wan taki, sang verdort, sang dre, an e chadi go dape moro, a wan chadi go, pe yu kan go nyang grun grasi, fers gras, fufur. Quick you, for make you kiss ye crack tibaka, for make you kiss chin crack tibaka, and you can jump up baka, saf safri, tinga tinga, hopok na baka, inna crack tifu, da santa ye, and for you can do baka, aladen sani, saibe do, gwen do ini, alade libi. Afo drid, ataki afo drid di abi, anomak fu broko you bonyo, anomus fu make you feel the lurkers. Afdriet a probleem a no to the abi and af make you one hope want a child you go like a goede herder a boonskapu man a child you ti de nanga lobby nanga presidi a look you tap you in you no to geval a look you in you sari in you ontroos badet a look for ye kree that a tak me chin kong mina you boonskapu man kom ek mi chadi go te krak. Kom ik mijn chari go tek dekati. Kom ik mijn chari go tek levensvreugde en levensmoed. Dat na bij chari go te demanden. Dat is dat no sari. Ey tak kom. Ten ja maar grazie. Ik is krakti. Iman chet ete wansani. Mo chari go na awatra. Awatra. A libi watra. O chari go go dring watra. Kring watra. Santa watra. Pay you a word for quit. En is dat zo'n woord voor kwek? Dat wan taki, je kies nu libi in you. De dringa wat da fumatra gado abun skapu man. Dat nu levenskracht e kon you. Da inaf betek no wan vitamine D, inaf tek no wan vitamine C. Want a wat da fu Jehova wite ta, di amek di un jeye ab alasana ini fu for kwek you. En te je dringa wat da dati, da alape wan ho bente, je fi wan stil rust e kon you. Wan verzadiging. Je dacht, alab mi blobin dus atapu. Mi edebe hat mi benkis mi chrene wan hoop. Ma luku dim dringa watra fu Jehova wite dati de maman ten da bun skapu man. Luku fa mi sili de gerust gesteld. Dat je dacht, het is wel met mijn ziel. Het is goed met mijn ziel. Want de goede herder heeft mij weer deze dag gevoed. Dus jullie ab ala de no to den sari. Me tegi, membre abus kapuman, suku pade, want o suku you. Atak wis aba hondros kapu. Ma afie tak inapen wa mancheri, sonte yunanga mina wandi mancheri. Atak asa libiding 99 na baka. En asa teken pasi, nanga impasensi, fusukumi, nanga yu, telek afin yu, en achadu kombaka inapen, so dati den leon deno nyamunu. De man te weten dat een grantani, een difiari, een dotro, een dobar hippie, hoeref, wat dan ook mag zijn, kan die bevallen, kan die je trongramma, of zo kan die fijn wat ook, wat het ook zijn, dat een mek i atifi presiri, me begi je hoofd te ta, dat boos kapuma, voor dobren jiu, zo'n te win one money, no te je me, maar zo'n te win one money, dat dampi, no one met grond tapusabi, wen one man no te me taki win. Wa money mana ye ye tegi mi takson te win wa money da ino itampi ve da ye bad ipipi hude en si sa Matilda win staki ala dey ika win wa money aso utake anasade ti de manten lobi mama papa alo yongre a wotu sa e konti de etaki son te teme lezi den salma nanga a buku yop en me lezi bepaalde sani da me shitak gado lobi Isma pitching. Gado lobuna lobin hanse schepping. Gado genade ane onthou unu in. Want je hoeft alle macht die gado. Da gado voor wijsheid en kennis. Da gado die tiri tapu en kron tapu ataki a uno libisuma na a kron fu en schepping. Gado lobu no en a lobu en ganse schepping. En ei ontferm en over en ganse schepping. Vaak met tegu ta gado etek frantwotu fu ala sansa akari fu detapen fu tubani. En ei tak inne wotu mi sabu no. Ik weet wat voor maaksel ik heb gemaakt. Mijn sap onlibisma van het idee. Want hij doorgrond om meteen naar diepste voor uw wezen. Het dode voor de ati, voor uw ati. Na een abasrote voor een, voor luku gonaini. Je hoeft te taal. Na moffel voor den die ben de bivou, den profeti voor een, den santa wan voor een. Altijd master gado bavroko. Dat mi de getrouw jegens uno. Mi verloren zonen en mi verloren dochters. O draai kom baka. Luku fawe gonyan ala soort moserei. Ano mi jagu puru in mi koninkrijk. Ano mi jagu puru in mi oso. Pobe ab ala sani bon funyan en dringi. Ube ab bogo blessi. Na onuk mopo ondro mi ai. Na onuk mopo unmi aiwan utaku uwango shi sambo agron tapu di meki. En misab tak bunde ma ogride tu. Dus me wasko unu udraiko hesbiten baka na mi. Mi untrutru papa bika na suma safa yu libe bidin. Na dat na yu werkelike pa. So nte ye yi gron tapu papa na nga yu gron tapu mama a grani. Ma a echte grani. Fiti a onzichtbare papa di saba bijin fu ala libi. Di de mante we prijse we lofi in da nem fu Yeshua Messia. Di alte di grani na en papa na nga da santa yeye. Lobi wang da we nyan fu giti nyan tok. Want atak luku ay kaden de nou tu de omstandighede pa apuru ini. Sonte i ben fadong a opoyu. Sonte i kiswa mankeri na nga oto na nga bronfits a beskerm you. A sen en yeye e engele fuko omring you so dat i no las libi. Sonte i ben den wan bigi nou tu. A sen wan yeye ko yep you pebe aba nou tu ye kis verlicht. Zo'n tijd dat je daar bent tegen dat idee ongeneeslijk ziek. Maar op de een of andere manier er is een wonder gebeurd. En dat je tegen dat je me denkt me aan een oplossing. Kan de want dat dressen me feni. Maar doe een proef naar je even een boom. En dan zang ze adressen doe even ook asla aan. Dan je denkt naar dat je denkt naar dressen. No, kweti. Aan adressen. Na yeye fu gran Yehova tata di saptak yu yuru no ben chisete hod yu na libi gen grani en tangi bika Yehova ala makti da gran gado inda nem fu Yeshua Mesia a sabita ki te dei opo den pichin fin e tuka somen noutu somen problema somen skwala dan toh e kar unu tak Konami kon na mina gado di make you. No lolong, no suken dape, no suken dape, no suken so. Kab mi, aksi mi, suku mi, klop, nakatap mi doro. Da yu sa shi, taki mi ego langa wa anu jiyu. Wan, al teit in no tu wa wang, we wang aba kontak na nga gado. In no tu wa wang, te bruse de na nga unu. Te omstandighede nak na udoro. Te une oesie moro si don. Jullie zien het niet meer zitten. Dan pas je tak, mijn God, waarom heb gij mij toch verlaten? Ik ben toch uw zoon, ik ben toch uw dochter. We dan, je hoeft tak, ai, maar dan, je mama nanga je papa die alla juru je vergibden, je ne luku de nawa ai, maar te je abi den vanoudu da je suku de wel. San aboskopu bentaki, je mama nanga je papa if alla juru te ya noutu no mo yego klapa den doro, ma bunde yi no sabden, bunde yi vergibden, weda wan day wan juru wan momenti, au kong te do tak te yo debaka in wan bigi noutu, in wan echte noutu, da yo go baka fko suku je pignaden, avins fat de lobby, avins fat ding de mark you, de boboy you, talk do taki, ala yo nomo te da no tu, ye kon kari unu suku yepi, ma noit ye membre unu ten huda, te goi boom down ye si, was adag na papagado tu, te u am no tu, da we membring, ma te alasane go boom to go sond, te ufen welfat, u ab succes, u ab blijdschap, u ab vreugde, da we wak. Da vis wans ma wan takango nu tak ay gado te wan bon gado en plas fu tak ay atru wan mi be a mi no tu ayep mi wa wan tu me yere taken ma de mi sto funu uno wan di gado grani uno wan di gado Jehova Adonai Elohim uno wan di a gado en grani di a fiti uno wan di a tani di a fiti ma te no tu nak no doro te rampen en tegenspoed klop nou dodo mofo dan uno man pusa dodo tapu dan ay broko kon sei da usi dedek na pa ofesi usi abudusek na pa ofesi a one hope dan we tak ni papa Jesus Christus yep mi gado samim tu mi papa mi gado we gado na wan bon gado te alle tijden al die je genade tekenen. Maar kare ook toe in boende. Prijs je ook toe, je grani en tanje. Verkondig in grootheid, in alle machtigheid. I ook toe in goede dagen. We are so gado want toe. In positieve en negatieve momenten. In boende en takroede. Die gado grani. Dan loven prijzen. Yeshua Messia. Die kon. En asoru a pasi baka. Fugona un papa. Dubek mopo ina kon krekfe ina osofeng. Da kuansis gron tapu. Da di ugo ubiyinyan ala den agunyanyan den takrusani. Dan tokwe dry fugo baka na en. Ma knapa mofa doro. Ak napa fisa kon kreks doro. En papa itaki. Mi jame waktu nu ere. A win save du. A win so wango shi in gron tapu. E fu tek hogri. Me wak. Tunu ja ti dem manten ai wakti yu nanga mi fu karen fu aksen ten goede en ten kwade dagen dat altijd usatak papa ai bunde yi danga mi en mi denanga yu en takrude yu danga mi en mi danga yu da a verbonds relasi fu yu nanga a hemelse vader da e tan gestan da ataki chonte wisi no kad misrefi wisi no aksi mi omdat a verbond today omdat a stand holding the other last day attack before you grab me Missa she say you for no do and Missa dape for stop to you Missa dape for understand you Missa dia crack dia for no do no broko a himmel so verbond nanga you pa no zwijgen no make no was my take it taki nom dini gado happy one biggie blessy mi no man tak bataka a biggie and bring me gado etaki wan e yerevi a yesi di you abano you take you anu potent na den to say wan kuduk to say yesi what it say yesi anasan a yeye abi in da yeye kondre a dat abadeh utu a dat apoti unu ti de manteng no make no one takru yeye kod you no make no one takru yeye kontang na you tak Yehova tata no de en efa bende with that day that make asma do tegi takinom brib neni that make a de asma do tegi takinom brib tak gado de na fudi gado de make empasta dus te was my takangai make a geest a yeye fu wijsheid en kennis ko in you en onderscheiding geest die ekon tap you passi fu konji ala so boskopu bika gado de na wan bon gado en ataki mi kan se nou an boskopu di ma tem se nou an boskopu di brimmi mi sefo takanga itu mi o meki konsensi broko mo naknai ati mo meki fitati sas mai tegi if I club in any club yusa pe masaga do puri naini yusa ba petolo pe bende a dipi grebo lo pe bende a ondo do watra pe de ben ka, tayi ye ye odi yusa ba busi pe de ben tayi ye ye odi spikri ye ye odi yusa sa de ben dunanga iteki foto chari foto ga presi go meki sma Commando hogri diu ti de manten masaga do folosh you silly I folosh you yeye I lose you ching I lose you head libi you geluk you success masaga do genade a kon you te gemoed den grani en tani getuige prijzen masba in de naam van Yeshua hemelse vader deze morgen papa we die grani en tani papa we die grani en tani papa u mofo u ati no abwotu no fofo verkondig je grootheid en je allemacht de papa you know one biggie gado you know one gado papa die edu wonduru biggie wonduru na you know gado papa die safadondre donduru fafa ye koti na yusa fau ati enaki na isa fa lever aniri evroko na isa fa ulong evroko fa ayesi en son te papa den dinesi toki di konanga sabi fuden kanshi den dine yede toki di koni nanga sabi fuden yede papa na yusa fa libis my dede na yusa fa libis my hobor we di ala grani en tani fudati yehova tata en we aksiti de maman tem papa fu komando yusanta yeye krak ko in ala swaki wang papa and we ask you to papa for bless you we na nga you santa bless you dry ala fluku dry ala takru mofo tron bunji chim papa in the name for Yeshua santa yeye papa ala sandi libi suma tongo tai fu ogni fa we ask you to de maman tem papa for loose we yeye loose we silly and chim for under commando futai and papa you na gado disapfa taye tai you na gado disapfa luse lusu ti de mantem papa we taya la hogdi in the name for Yeshua Messia Santa yeye and we commando you bless you for lusu kontap ala dem chief you ti dem son de mantem papa and we vince den ala boom because you na wan boom gado papa and we di grani and tani for den gran bigi wonderu doko di edu di no libis map chino mandu di no wan trawan sonzo you no giden akrakti a opodoro dati. Amen. Een gezegende zondag iedereen. En wie speelt God idee?
0: Neem mijn handen, o Heer, en leid mij door groene weiden. Verkwik mijn ziel langs het water van de zee. O goede herder, neem mij toch mee. En bescherm mij in het duister van de nacht tot het morgenlicht wordt en de zon de nieuwe dag omarmt. Vertroos mij met uw stok en staaf. O goede herder, wees mij nabij. Geef mij uw zegen, Heer, en ik zal voor eeuwig al uw wegen volgen. Volgen voor goede moed, aanbidding en liefde, als gast en als gast aan uw tafel zitten. O goede herder, houd mijn handen vast, zodat ik dicht bij u kan zijn, als de dagen mij gegeven hier op aard klimmen naar het einde van het leven. In het scheiden van mijn aardse huis vraag ik u, o goede herder, breng mij eeuwig thuis. Amen. Broeders en zusters, de lijnen zijn open. 471-4291. U mag de Heer, uw God, op uw eigen vertrouwde manier loven en prijzen.

0: Een heel goede morgen, wie is welkom in de uitzending?
1: Ja, goedemorgen, broeder Rufus. Goedemorgen, ik spreek met Elfriede hier.
0: Goedemorgen, zuster Engel.
1: Gezegende ochtend voor jou.
0: Dank u.
1: Ondanks het weer, je bent er. Gezegende ochtend voor jou en je gezin, je familie, broers en zusters. En ik doe ook voor mij gezegende ochtend voor mij, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn moeder in Suriname. En ik wil ook alle mensen die op luisteren zijn een gezegende ochtend toewensen. Broeders, ik hoop dat alles oké is met Sisa Mathilda. Maar soms zijn de lijnen heel slecht in Suriname.
0: Ik heb vaak contact met haar. En hier ook. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Maar ja, okay. Het lukte gewoon niet.
1: Oké, okay. Ja. Soms is die lijn heel slecht. Ja, het is bekend hoor. Dus, maar je hebt goed gedaan dat je die herhaling is ook prima. Sisa Mathilda, de groetjes en ook een gezegende ochtend. En dat alles oké is met u daar en uw familie. En dan wil ik iedereen familie verloren hebben, of iemand die overleden is van de familie. Ik wil al de mensen heel veel sterkte toewensen in deze donkere dagen. Ik wil alle zieken heel veel sterkte toewensen. En ik wil verder meneer Banasi en meneer Peton. Ik hoop dat alles goed met ze is, dat het beter gaat. Dan horen we het wel. En ik wil ook alle mensen die jarig zijn vandaag. Ik heb een jarige. Ik heb een mijn zwager, de Big Man. Die wil ik feliciteren. Dan een Bigiari. En meneer Danny, blijf zo als je bent. En bedankt voor alles. Want Rufus Nawaman die staat ons bij in nood, in gezelligheid, in huilen, in alles. Dus God of zegen, weer voor een nieuw jaar en hou het zo als je bent. En God zegen, dubbel zegen voor jou, dat je ook de mensen helpt die in nood zijn. Dat was het, broeder Rufus. En dan wil ik gelijk mijn gebedje doen. Het is psalmochtend. Dus ik zal een klein gebedje doen voor iedereen, voor alle mensen die op luisteren zijn. En al de mensen die ook mee bidden.
0: We luisteren naar u.
1: Ja, God wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn, omdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil, Vader. Geef dat de volken uw ere, o God. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert, Vader, en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken uw eren, o God, dat alle volken uw eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van God. En God geeft ons zijn zegen, dat heel de aarde hem mag bidden en voor hem neerknielen en dankzeggen voor alles wat hij op deze aarde doet. En of je hem nou God noemt, Allah, of hemelse Vader, wat mensen bidden willen, geeft iedereen de kracht, de zegen, de gezondheid en sterkte om te bidden tot uw geest. Amen. Dat was het, broeder Rufus. Ik wil ook de groeten doen aan de stille luisteraars die altijd luisteren. Ik zal zijn naam niet noemen, Louis. Hij luistert elke zondag en hij zegt tegen mij in de kerk, zuster Elfriede, ik heb je gehoord. Dus dat. Ik zou zeggen de groetjes, broeder Rufus. En een gezegende ochtend. En de groeten aan tante Loes. Ook, dat ik hoop dat alles goed met haar ook is.
0: Dank
1: en
0: u.
1: Pakkie.
0: Dank u wel.
1: Die op zondagochtend bidden.
0: Dank u wel, mijn waarde zuster. God bless you.
1: Groetjes. Dank je wel.
0: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending en bedankt voor het wachten.
2: Een heel goedemorgen, Lobby Brada Rufus.
0: Goedemorgen, Lobby Sisa Hortens. Hortens, ja. Hortensia.
2: Yes. Hortensia Bloem.
0: Ja, daar leg je uit. Ik luister naar je.
2: Ik ben een vrouw van bloemen, milop mi broemtje. Juist, milop mi broemtje en met Derek Wangading. Odi na la see. Lobby brada Rufus, ik voel me geroepen. Mi sribi wan sribi. Dat mi reketak mi gado. Mi no denk dat na mi yurutje si. Ik had zo'n pijn. Zo'n pijn. Uren heb ik ermee gevochten. Mi go in gebed. Ja, en ik zeg niets houdt mij tegen vandaag. Ik zou niet meedoen. Maar God, give me power. Doe wat je moet doen. Brada Rufus, maak me door. Ik voel me geroepen. Gado Biggie, hè?
0: Zeker weten, zeker weten.
2: Gado Biggie, Moses, Dede. Maar Gado de. Brada Rufus, ik neem mezelf mee in mijn beggy. Want ik ook toe aan mijn beggy van Odo. Mijn kinderen, mijn gezin, mijn graamtje, mijn afootjes. Brada Rufus, en gezin ook toe met ik mee in mijn beggy. De boon komt pef me. Ja, Ambrabasi en crew. Ook toe mee etik mee in mijn beggy. De bradangas in een atoso, zowel na oso. Ook toe met ik mee in mijn beggy de sikiwang. De bradangas in een gedam. Ook toe met ik mee in mijn beggy. De oorlogen. Ja, de rampen. De oplichters. Ook toe met ik mee in mijn beggy. De tweede mama's voor mij, moeder Dap, moeder Lins, moeder Zeedorf, moeder Loes, ja, moeder Lins en de rest. En niet te vergeten moeder O'Neil. Bendila Swalobiwang, ook toen met ik mee in mijn beggy. Sterkte allen in de Doomsday DC. En de boom komt pif niet. Wita tana hemel, you nemu de santa, you kondre mu kong, you wani mu godoro na grontapu soleki na hemel. Give it de ganyanyan fugi, give it pardon fugi ogri dividu. Soleki witu gi pardon na den suma disi duwi ogri. No make we kong na initesi. Mapulu we na da ogri wang. Bikasi ala kondre da for you. And ala tranga na nga glory da for you. Tego. Amen. And ito forgeta si sa Matilda. Ook to me take me imibegi Elfrida et and the rest.

het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Zie ik vraag u niet waarom.

0: die bevallen zijn, neem ik ook mee in mijn gebed. Brenda Rufus, dat was het.
1: Dankjewel, Lobisisa. Dankjewel. Aleko, aleko na dorsi, ma ori warm.
0: Yes, regen is zegen.
1: Abong, krakti.
0: En gado de, gado bigi. De mens werd maar God beschikt.
1: God bless you.
0: Ja, en voor straks ook wel thuis.
1: Thank you.
0: Sasa Lobby, love you. Mm.

Broers en zusters, we zijn aan het ingekomen van Psalm 8. Tot de volgende keer, zo de Heer dat wilt. Ik groet u, volg mij. In het volgende uur gaan we even terug in de tijd. Tot straks dan. Dag. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

middag, avond. Sneller dan je hartslag.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

0: Nogmaals, een heel goeiemorgen aan alle luisteraars waar u zich ook bevindt. U luistert naar Radio Mart 107.9 FM. Salto Caribbean Kanaal. Mijn naam is Roevel. U luistert naar het programma. U vraagt en wij draaien. Vanmorgen, als ik naar buiten kijk, u hebt het net gehoord. September in the Rain van Dinah Washington. Gaat u er lekker rustig voor zitten. Ik zie dat het weer regent. De tijd is aangebroken. De herfst. Fall, autumn, zeggen ze in het Engels. Of fall. Twee namen. In elk geval, ik ga u vanmorgen even terugnemen. Terugbrengen in de tijd van vroeger. Wat muzikaal gezien, u hebt het jingle net gehoord. Everybody's talking about the good old days. Let's see if they were that good. In elk geval, gaat u er lekker voor zitten. Zoals ik in het verleden zei, de Niemendaaltjes. Ja? Betekenen heel veel voor andere mensen. Dus, maar voordat ik daar ga, wil ik iedereen groeten op luisteren. De collega's, de dames, zowel de heren. De collega's die ook werken op Salto FM, Caribbean Kanaal. Ook de dames, zowel de heren. Op luisteren. Suriname. Ik weet dat jullie luisteren. Dus ik groet jullie daar ook. En Miss Fidelia, America. I'm greetings to you, Miss Joan Marcus. Greetings to you. Meneer, mevrouw, Vrij. Ook groetjes aan u beiden, Roy. En Miss Alice, die zijn ook in Suriname, zijn vrouw. Dus ik groet jullie allemaal. En ook in Nederland. Even kijken hoor. Ik heb wat hier.
1: Old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
0: What? Maar voordat ik verder ga, wil ik even een klein hommage brengen aan een grootheid in de country die deze week is overleden. Ze had de leeftijd bereikt. Maar is ze is heel productief geweest. Ik doe country muziek, hè? A touch of country. Country time. Dus ik heb wat ook fans daar. Maar country, zoals u weet, is niet alleen witte muziek. Clarence Carter, Percy Sledge en nog een paar. En Ray Charles. Ook dames. Ze zingen gewoon country muziek. Ja, soms maken ze een soul tintje eraan. Maar het is country muziek. Een hele repertoire. Ja, maar sommigen doen een banjo erbij of wat dan ook. Piano of steelgitaar. Maar iedereen maakt country muziek. Het is over het algemeen donkere muziek. Maar die witte artiesten, die hebben ook iets moois van gemaakt. En die wordt eerder belicht. Daarom. Dolly Parton. Loretta Lynn. Patsy Cline. Tammy Wynette en nog een andere, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Er zijn nog meer andere hoor, maar deze zijn grote zangeressen. Heel grote zangeressen, waar ik ook fan van ben. Ik heb collecties van ze, muziek. Dus, maar vandaag ga ik niet van Dolly draaien. Ik ga een hommage aan haar draaien. En een nummer die ze ook heeft geschreven. Ze heeft vele nummers geschreven. Allemaal zijn vertaald. Ze heeft ze op de plaat gezet. Maar door anderen ook op de plaat gezet. En sommige mensen weten niet. Tede Heren was soul pokoe. En tak jong. Nou een country pokoe. En dat ga ik. Een van ze ga ik voor u draaien vandaag. U kent die van Whitney Houston toevallig. Ja. Maar er zijn nog veel andere. Ik ga één voor u draaien. Maar eerst de hommage and Dolly Parton.
2: Dolly. Today we say goodbye with tears in our eyes and gratitude in our hearts. You gave us a lifetime of music, laughter, kindness, and memories. Your voice became part of our lives, and your songs became part of our stories. Now the world feels a little quieter without you, but the love you gave us will never be quiet.

Groetjes aan de heer Gunno van der Leeuw. Ingrid. Jenny. Wonnie. Soldiva.

Ik doe ook de groetjes aan Miss Joven Carmelita en Miss Lee Karg Maureen, Miss Uriel Sabajo en Sister Grint, Sister Gondorf en Royeli. Ook de groetjes aan mevrouw Carla Milan Hofman en mevrouw Bertine Redoet, Eldi Riedewald, Tante Loes, mevrouw Deekman.

volgende nummer wat u hoort is een boodschap voor de Okanse dames, de jonge dames, en die de taal machtig zijn. Alsjeblieft. Okani Sitongo.

CBD Freedom. Wil je weten waarover dit lied gaat? Ga naar het Bijbels verhaal, het hoofdstuk Leviticus. Lees het. Dan weet je waarover dit lied gaat. Of je moet het Okanse taal machtig zijn. Dijkan, Sapsang, alleen die ze zingen. Amboemers kopen dat. Mis hebben wel. Maar ik zet jullie even aan het denken. Trouwens, u luistert nog steeds naar Maat Radio. Ik heb wat over Dolly Parton. Ik heb afscheid van haar genomen. En u kent... Kijk, Dolly Parton is een zangeres. Hè. Ze heeft heel wat nummers geschreven. Ze was heel erg creatief. En toevallig... Het lied van Whitney Houston... Die Whitney Houston heeft groot gemaakt. Een nieuwe... bij de nieuwe... jeugd, om het zo te zeggen. I Will Always Love You. Net als het lied van Smokey Robinson. Van Who's Loving You. Al die artiesten van Motown hebben het op de plaat gezet hoor. Maar die van Michael was doorslaggevend. Allemaal kon populair. Alas Masabapoku. Ja? Maar het bestaat al heel lang natuurlijk. Hè? Die denkt trouwens aan de Rasabi. De Rasabi zegt, hey, Smokey screaming, Smokey te ging. Maar... Zo is het ook met Dolly Parton. Hè? Ik ga een lied draaien. Sommigen van u kennen dit nummer. Niet iedereen. Maar het is ook een country nummer. Er is een soul uitvoering gemaakt. In het Engels zeggen we rendition. Maar hier is hij dan. Dat is van Dolly Parton. Ik heb meestal de country uitvoering gedraaid. Ze heeft twee country uitvoeringen. Een langzame en een gewoon... Weet je wel, country uitvoering, ja. Maar dit is het nummer, luistert u goed, Dolly Parton, van Dolly Parton.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-aan-nek race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.

0: VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885 of 0652 696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukulu voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soupu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boat dog. Orga, de gentleman party service.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Er waren drie zussen, allemaal genaamd Barwick. Sissy, Diana en Didi. Inmiddels Didi overleden en Sissy overleden. Diana leeft nog. Maar Diana, ja, om te zeggen Didi, die was dan ook een hele grote. Dat was natuurlijk voor mijn tijd, voor veel van onze tijd. Maar hier is ze. En ze deed niet onder voor de tweetjes hoor. Moet je eens luisteren. Dat zijn de tantes en moeder van Whitney Houston.

Dan weet je tenminste van wie Whitney Houston het heeft. Ze heeft veel van deze tante, Didi Warwick. Ze zingt net als haar moeder, Sissy Houston.

volgende nummer bestaat uit twee uitvoeringen. Er was het uitvoering die ik nu ga draaien, die was als eerste, dat vind je ook bij Mighty Sparrow. En toen heeft Otis Redding zijn draai aangegeven. En toen vonden die andere zangers dat heel mooi, zijn ze het ook gaan doen. Percy Sledge heeft alle twee uitvoeringen hoor. Het gaat om het lied Try a Little Tenderness. Dit heeft Percy Sledge eerst op de plaat gezet en later is hij die uitvoering van Otis Redding ook gaan doen. Try a Little Tenderness.

Groetjes aan Brada, Monteur, Romeo. Brada, Monteur, Romeo.

Ik heb een bericht van mevrouw Carla Milan Hofman. Goedemorgen, Mr. Rufus. Kan je mijn kleinzoon Rajeneo feliciteren namens de familie Milan Hofman en Fonseca AUB Grantangi. Hij is, dat was vorige week dus, 22 jaar jong geworden. Charisio. En Charisio, 21 jaar Grantangi.

Wel, bij deze dan mevrouw Carla Hofman. Ik feliciteer jouw kleinzoon, Radinio, met zijn 22 jaar verjaardag. En Sherisio, die 21 is geworden onlangs. Namens het hele Mat Media Team, wat een eer, feliciteren wij deze twee kleintjes van jou. Kleinkinderen van jou.

0: That wasn't done.
1: This is Mark Radio.
0: We gaan verder met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Ze heeft twee verzoekjes. Eentje van Linda Scott Trupin. Lydia Scott Trupin en Sheryl Down met Thankful.

0: Hallo, jij Jeremy?
1: Ah, Jeremy?
0: Ah, ik ben Jeremy.
1: Ah, nee, Jeremy, Jeremy. Ah,
0: oké. Okay. Je kunt dus mij weer met een app dat ik heftig bak alleen kruderen van oud. Maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ik kort vriend naar Trofie, maar na zo'n discussie die ze voert. Dus, oké.
1: Okay. Ja, nee, we moeten het ook, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja,
1: okay.
2: Toch.
1: Okay. Dat is normaal.
0: Oké. Okay. Ja, we zijn niet zien af te kijken, want Ruwens doet ja, want we gaan er aan vergiftigen.
1: Alla sessan, samwa taki. Luku, no, no, me, ik waka long to ja, in China, dan moet ik je aan jari. Ja, in China, je hebt een mogelijkheid, maar voor de hele elektrische scooter, die de schrijf niet kon naar de winkel, maar elektrische scooter, die rekenen maar om in prijs. Mij kost ongeveer, gewoon naar een winkel, €200. If je gaat naar een fabrikant voor een bestelde scooters, dat hij, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden, dat if je naar een man en zoekt kansen, hoe onderneemt, is er dan. Het kan ook zijn dat ik in praktijk kan naar Holland, om een markt aan te boren. Het feit dat een bepaalde passie in Lukushina in Abtrasma staan en mek gebruikt voor de kansen van de sapmaatstraman in Nederland dan de importeer scooters van China. En ik kan tegen je de man dat nooit op Abtrasma ai, omdat toen ik genoeg schreef.
0: Oké.
1: Okay. Hoe neem je ons refigari?
0: Oké, okay. Hier is wat doen. Hier is wat doen. Hoe je verhaal vindt, we tekenen drie bellen zitten in een China verhaal. Dat bakken dat we haar ik want de bellen zijn bel, maar
1: okay.
0: De jaren hebben we moro. We nemen drie bellen in het China verhaal, bakken dat we abragwe. U bent in de uitzending. Nog twee zo meteen. Hallo? Hallo? Deze is weg. Hi. Ruben, je hebt een actie geleid, want we wachten tot bellen zitten, dan kan dat ook wel even als China vragen.
2: Nou, natuurlijk, zijn mijn actie geleid, mijn business-wise mijn actie geleid van. Kan je mensen een indicatie geven, Sadin kan doen om daar te beginnen met business? Want niet altijd is dat mijn opportunist, ras-opportunist. En we zoeken altijd de mogelijkheden van groei.
1: Dus dat is heel belangrijk. Wat heb je, Sani? Ik heb een filmpje over een strana vrouw, dan een zang. Mi e waka loon to jana China en afrodis de IT jarig ba bezig in China en 3 jaar langa afro teki wa opleiden ja fu tak atal en fu begrijp ook to international business. Dus altijd if you think it tak fu kona China en you ne tak atal en you know, oma orienteer you na sobar yo kong. Zomaar je kon, want eigenlijk bijna alles aan schrijf in het Chinees op het perron, overal. En een merendeel voor de Chinese, net als Engels. De doorsnee Chinees, net als Engels. Dus je moest af een begeleider, maar meer tegen je. Dat wat toesman aan samen vrouw die is waka. Dus maar eigenlijk, ze is zo voor mogelijkheden. Dat de tegen vrouw dat. Mino, kon die vakantie morgen, want doe zaakje naar China.
0: Oké. Okay.

Nogmaals een heel goedemorgen. Mevrouw De Soldiva heeft mij gebeld net. Er was een ingehaakt een andere programma. Die heb ik dus even weggehaald. Het blijkt namelijk dat... Kijk, deze nummers die zijn vandaag aangevraagd, ja? Daar niet te min. De meeste heb ik dan in mijn bestand. Maar wanneer je het van de internet draait, je let op reclame of je let erop dat je een reclame niet kon in de uitzending. Dan kan die potentie zacht of wat dan ook. Maar je moet wel snel handelen, want als je niet snel handelt, neemt het systeem over. Mijn excuses daarvoor. En in elk geval, kijk, ik doe te hard mijn best dat ding goed te krijgen. Dus thank you. Maar wanneer ik het van mijn schijf draai, dan hoef je die dingen, weet je wel, dan weet je precies wat er gebeurt. Maar ja.

Alsjeblieft, mevrouw Ellie Riedewald. Dat was het dan. Ik ga zo meteen eindigen. Glenn en Jerry die gaan het programma van hen doen. Maar ik ga uit met twee Surinaamse nummers. Surinaams muziek op zijn best. Alsjeblieft, Surinaams muziek op zijn best, zoals ik al zei. Hier. Omuleri Aukani Setongo. Dat was Abisa Napokudi.

Ik ga eindigen met een nummer voor alle Surinaamse mensen die jarig zijn geweest of iets hebben om te vieren. Daarna waai, hiep, piep, piep, piep, piep. Hoeré! Meneer Vrij.

Groet je allen. Bye bye, zwaai zwaai. This is the end. Zometeen krijg je collega Jerry, Glenn en een gasten met het programma Ontdek je

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio BTA. We zijn er weer op deze regenachtige zondag. Mijn naam is Naomi Belgrave. Ik heet u van alle welkom. Vandaag bespreken wij de actuele ontwikkelingen rondom de toeslagaffaire, het herstelproces en de rechtsbescherming van gedupeerde ouders. We geven praktische informatie over aanvullende schade, kinderen en het huisplaatsing, ondersteuning in het buitenland en de gevonden datakluizen. Daarnaast geven we ruimte aan erkenning, vertrouwen, regie en perspectief. Ik heet mijn collega Glenn Godfried. Welkom. Welkom Glenn in de uitzending. Ja.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. En natuurlijk ook een hele goede morgen, Naomi Belgrave.
0: Goedemorgen, Glenn. Welkom.
1: Goedemorgen. En het is natuurlijk. Ik hoor mezelf niet.
0: Nee.
1: Het zou waarschijnlijk aan mijn koptelefoon liggen. Maar. Ik hoor geen geluid. Maar we krijgen hem aan de praat zo direct. Daar ga ik dus vanuit en tegenwoordig ben ik ook slecht met mijn ogen. Ik heb mijn leesbril nodig.
0: Oh jee. Nou, sowieso zijn de kernpunten voor deze uitzending de actuele stand van zaken van het financieel herstel en aanvullende schade. Vanaf 1 september 2026 bestaan de CWS-wachtrij naar mijn herstel. He, er zijn al zoveel gedupeerden bezig om over te stappen naar mijn herstel. En daarnaast kinderen in het huisplaatsing, ondersteuning, contactherstel en terugkeer. Gedupeerde ouders in het buitenland en het ondersteuningsteam buitenland, wat we ook noemen OTB. De gevonden datakluizen. Met tenminste de eerste datakluis 64 miljoen ongesorteerde bestanden. Wat betekent herstel echt? Erkenning, vertrouwen, rust, regie en perspectief. Gedupeerde, lotgenoten en overleveraars. Ruimte voor kracht en toekomst. We willen vandaag niet alleen bijstaan bij wat mensen is overkomen, maar ook kijken naar herstel, ondersteuning, erkenning, verbinding, regie en perspectief. We nemen je mee in de actuele ontwikkelingen en geven informatie waar luisteraars daadwerkelijk iets aan kunnen hebben. Glenn?
1: Nou, ik weet dat we vandaag de centrale boodschap die we hebben in deze uitzending. We gaan een aantal zaken bespreken om in elk geval de luisteraars door te geven wat de actuele stand van zaken is rondom een aantal onderwerpen die met natuurlijk de toeslagenaffaire te maken hebben.
0: Klopt.
1: En het is natuurlijk belangrijk dat als u thuis zit en u bent ook een van de mensen die slachtoffer is hiervan, dat u in elk geval op een hele goede manier wordt geïnformeerd, vooral als het gaat om een aantal zaken die in uw voordeel zijn, als het gaat om de manier waarop de trajecten zich voltrekken, de processen die hiermee gemoeid zijn. En zo gaan wij dus puntgewijs een groot aantal zaken met u doornemen op deze ochtend. Even een van de eerste zaken, en dat is natuurlijk ook iets waar Naomi zich heeft in verdiept, is de actuele stand van het financiële herstel en aanvullende schade. Misschien kan je daarover iets vertellen, Naomi.
0: Ja, het is namelijk zo dat alle aangemelde gedupeerde ouders, die hebben inmiddels de uitkomst van hun integrale beoordeling ontvangen. Dat zijn dus ruim 43.000 ouders die erkend zijn geworden als gedupeerden. En natuurlijk hebben al deze erkende gedupeerden een vergoeding ontvangen of ja, hoe je het, een bedrag ontvangen, zeg maar. Beginnende natuurlijk met 30.000 en van daaruit gekeken vanuit de overheid wat de overgeschadigd zijn. En, en daarbij komt dus ook daarnaast nog wat geld bij kijken, zeg maar, wat de ouders hebben ontvangen. Ook na dit traject, als erkend gedupeerde, zijn ook alle ouders, heel veel ouders, overgestapt of doorgegroeid naar het CWS-traject, Commissie Werkelijke Schade. En daarna, Commissie Werkelijke Schade, sorry, ik werd even afgeleid hier zo. Mm-hmm. En uiteraard, Commissie Werkelijke Schade, die route bestaat niet meer, waardoor je dus gedwongen wordt om uiteindelijk te kiezen voor Mijn Herstel of Stichting Gelijkwaardig Herstel, SGH. Uiteraard zijn er heel veel ouders ook die in aanmerking zijn gekomen voor de brede ondersteuning in de gemeente waarin zij wonen. Elke gemeente verschilt wat de brede ondersteuning betreft. Bij de ene gemeente kom je er heel goed doorheen. En de andere gemeente die weigert het een en ander aan, zeg maar, faciliteiten wat ouders en kinderen nodig hebben. Hetzelfde geldt ook voor de gedupeerde kinderen. Heel veel gedupeerde kinderen hebben ook al hun schadevergoedingen ontvangen. En ook hun gaan dan in het brede ondersteuningstraject waar zij financiële hulp kunnen krijgen, scholing, et cetera, et cetera. In juli 2026 waren ruim 2300 ouders bezig met aanvullende schade via Mijn Herstel. Bijna 500 hadden een voorstel ontvangen. En 75 hadden hun aanvullende schade afgerond door middel van een VSO, vaststellingsovereenkomst. Er kan een leuk bedrag uitkomen, maar er kan ook een minder leuk bedrag uitkomen. Wat in de nadeel van vele ouders gewerkt heeft, wat ik gemerkt heb de afgelopen periode. En uit angst hebben heel veel ouders toch hun VSO getekend. En nu zijn we gekomen dat diezelfde ouders eigenlijk hun VSO wil willen openbreken.
1: Oké, maar kan je misschien ook misschien voor de luisteraars thuis, wat was die angst precies?
0: Nou, de angst was natuurlijk de begeleiding die zij kregen vanuit gelijkwaardig herstel. Dat herstel, dat zij

0: Die je toen volgde, of het zij dat je je werk bent kwijtgeraakt en in een uitkering terecht bent gekomen, het zij dat je je huis bent kwijtgeraakt,
1: ja,
0: je huwelijk kapot is gegaan, al dat soort dingen. En het is ook een beetje dwingend vanuit de overheid om gedupeerde ouders zo snel mogelijk te laten tekenen. He, gewoon het afrafelen ervan. Want natuurlijk is het inmiddels al lang bekend dat minister Palmen in 2027 denkt dit hele fiasco afgerond te kunnen hebben. Waarvan wij als gedupeerde ouders echt ervan overtuigd zijn dat het 2027 nog niet afgerond is. En daar kom ik later op, want het heeft dan weer met de tweede datakluis te maken die gevonden is, dus tevoorschijn gekomen is. Ja. Dus dat betekent dat er naast de zoveel bestanden die al ontdekt waren in de eerste datakluis, nu ook weer bestanden erbij zijn gekomen. Of informatie erbij is gekomen van gedupeerde ouders. En dat kan je nu niet zomaar stoppen in 2027.
1: Ja. Wauw. Best wel een in ieder geval voor jullie als organisatie Ontdek Je Plek.
0: Ja.
1: Het is best wel een beetje zoek- en graafwerk om toch te komen tot de informatie die nodig is, zodat mensen in ieder geval inzichtelijk krijgen wat voor processen er lopen op dit moment.
0: Klopt, inderdaad. Zo is het ook dat vanaf 1 september 2026 gaat er een belangrijke wijziging in. Deze wijziging is echt belangrijk voor ouders, voor gedupeerde ouders om te weten. Want ouders die nog wachten op behandeling van hun bestaande aanvraag bij de commissie werkelijke schade, gaan dan vanaf 1 september verder moeten via Mijn Herstel. Ze krijgen bericht en krijgen 12 weken om hun aanvraag verder aan te vullen. En Stichting Gelijkwaardig Herstel is daarnaast ook dus een andere route voor aanvullende schade.
1: Mijn herstel, dus je geeft aan dat vanaf 1 september is er een wachtrij naar Mijn Herstel.
0: Nee, dan is er een wijziging.
1: Wijziging?
0: Ja. Er is sowieso een wachtrij, maar zeg maar de route, commissie werkelijke schade, die houdt op te bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Is al reeds opgehouden te bestaan inmiddels. En vanaf 1 september gaan dus al de mensen die bij CWS, commissie werkelijke schade, in de wacht stonden, gaan dus over naar Mijn Herstel of Gelijkwaardig Herstel. Ja, dus
1: okay.
0: Die moeten dus allemaal ook echt een ander traject kiezen.
1: Maar ik ben toch benieuwd, Naomi, want hier als ik hem zo lees, dan kunnen mensen zelf, zeg maar, een inloggen, dacht ik,
0: ja,
1: naar Mijn Herstel.
0: Ja.
1: Om zeg maar ook zelf invulling te geven aan de behoeften die ze hebben als het gaat om het vervolgtraject.
0: Ja, ze kunnen dus door middel van in te loggen hun verhaal doen.
1: Ja.
0: Hun bewijzen aanleveren.
1: Ja.
0: Let wel, heel veel ouders vragen toch nog aan om begeleiding.
1: Mm-hmm.
0: Via Mijn Herstel is er dus ook een service team die de ouders ook bijstaat.
1: Okay.
0: Als ze er niet uitkomen, kunnen ze contact opnemen met het service team van Mijn Herstel. En die begeleidt ze dan ook verder in het proces.
1: Oké, want dat is wat ik wilde vragen.
0: Juist.
1: Want ik kan me voorstellen dat als je niet, zeg maar, handig bent op de computer, dan kan het ook gebeuren dat je niet in staat bent om je eigen traject op een goede manier in te vullen en op te zetten.
0: Klopt, maar wat denk je ervan als je als ouder helemaal terug moet gaan in de tijd en stel dat je heel veel informatie bent vergeten, zo'n begeleider van het service team kan jou erbij helpen.
1: Okay.
0: Om toch nog, zeg maar, het ontbrekende stukje in je geheugen naar voren te halen.
1: En is die begeleider, vloeit die voor uit dat wat zeg maar de overheid geregeld heeft?
0: Ja.
1: Zijn het de ambtenaren?
0: Ja.
1: Die je daarbij staat?
0: Ja, nou ja, het zijn of ambtenaren of vrijwilligers, kan ook, die via Mijn Herstel actief zijn.
1: Oké, worden aangesteld,
0: ja,
1: om
0: aangesteld
1: de nodige hulp te bieden.
0: Precies.
1: Oké. En wat adviseer je mensen? Is het echt

0: verstandiger dat je je laat leiden door zulke mensen?
1: Het hangt er vanaf, want ja, elke begeleider heeft zijn eigen ervaring, zijn eigen inzichten. De ene is beter dan de ander. Mm-hmm. De ene ouder wordt beter geholpen dan de ander. Maar als ik mensen moet adviseren, ja, laat je advocaat je begeleiden.
0: Oké.
1: Ik bijvoorbeeld laat alles doen door mijn advocaat.
0: Oké. Is er nog iets ten aanzien hiervan wat je nog wilde doorgeven? Want anders wil ik kijken.
1: Nou, ik heb even een vraag voor de luisteraars, zeg maar. Wat betekent het voor ouders wanneer zij na jaren wachten opnieuw een route of procedure moeten volgen om hun schade volledig in beeld te krijgen? Daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Oké. Weet je wat we gaan doen? We vragen de technicus.
1: Ja.
0: Om toch
1: even naar de reclame.
0: Een kleine reclame en natuurlijk een slokje.
2: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. Radio BTA, natuurlijk verzorgd door de stichting Ontdek Je Plek, met ondersteuning van het stadsdeel Zuidoost. We zitten om de twee weken hier in de uitzending om u thuis te informeren waar de stand van zaken is rondom de ontwikkelingen die te maken hebben als het gaat om genoegdoening of herstel richting de mensen die slachtoffer zijn geweest van deze toeslagenaffaire. Voor de mensen die dit onderwerp nog niet goed hebben begrepen, er zijn heel veel duizenden mensen zijn door de Belastingdienst een paar jaar geleden vals beschuldigd dat ze misbruik zouden hebben gemaakt van de middelen van de Belastingdienst, middelen van de overheid. En mensen zijn vals beschuldigd, zijn geplaatst op een lijst, een zwarte lijst. En dat is een lijst waarin wordt aangegeven dat je dus fraude hebt gepleegd en dat je dus de Belastingdienst grote som geld terug moest betalen. Vele van deze mensen hebben hun kinderen, zeg maar, moeten afstaan aan de overheid. Vele van deze mensen zijn gevlucht naar het buitenland. Vele van deze mensen hebben ook hun eigen huis en hart zijn ze kwijtgeraakt, omdat ze in grote schuldenproblematiek kwamen te zitten. En nu proberen de mensen die slachtoffer zijn geweest van dit schandaal, die proberen nu met de overheid te komen tot herstel. En ook waar kinderen ook de dupe zijn geworden, is men nu zover dat men de overheid in elk geval op zijn verantwoordelijkheid wijst om ook kinderen mee te nemen in dit herstel. Ik ga nu naar Obi vragen om ons te informeren over kinderen die te maken hebben gehad met uithuisplaatsing. Hoe zit het met de ondersteuning? Hoe zit het met het contactherstel? En natuurlijk de terugkeer. Want uit goede bronnen vernemen wij dat heel veel van deze kinderen nog steeds niet terug zijn gekeerd naar hun ouders. Nou, Naomi, kan je ons vertellen, als het gaat om de ondersteuning, als het gaat om de kinderen, hoe dat proces zich voltrekt?
1: Ja, zeker. Dat kan ik zeker, Glenn. In het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming zijn 3532 unieke kinderen als UHT kortgedupeerden vastgesteld. Bij 959 kinderen was de raad van de partij die een verzoek tot uithuisplaatsing bij de rechter deed. Dus kan je nagaan dat dus 959 kinderen gedwongen uit huis zijn geplaatst. In april 2026 sprak de Tweede Kamer over meer dan 3500 kinderen van gedupeerde toeslagenouders die uit huis zijn geplaatst. Van de 1365 aanmeldingen bij het ondersteuningsteam waren in februari 2026 73 kinderen weer thuis. Dat is nog niet eens een kwart. Dat cijfer gaat alleen over de groep die zich bij het ondersteuningsteam heeft aangemeld. Het is belangrijk om zorgvuldig te spreken over het zogenaamde vrijwillige kader. Het ondersteuningsteam waarschuwt dat tussen aanhalingstekens vrijwillig voor ouders soms niet als vrijwillig heeft gevoeld. Ouders hebben niet vrijwillig hun kinderen afgestaan. Niemand gaat zijn kinderen vrijwillig afstaan. Snap je? Ouders zijn min of meer gedwongen. Zonder vaak vooraf van tevoren op de hoogte gesteld te worden dat hun kinderen afgepakt zijn. En natuurlijk niet te vergeten de kinderen die inmiddels overleden zijn tijdens de toeslagenaffaire, die ook gedupeerd waren. En wat kan een ouder doen in zo'n geval? Meld je aan bij het ondersteuningsteam als je kind uit huis is geplaatst of elders is gaan wonen. Bespreek met de jeugdbeschermer wat nodig is voor contactherstel of terugkeer. Natuurlijk kan daarbij ook een advocaat helpen bij vervolgstappen als terugkeer niet wordt ondersteund. En dit stukje hebben nu heel veel ouders momenteel. Die worden dus juridisch bijgestaan omdat ze dus echt niet weten waar hun kinderen verblijven. Vaak genoeg,
0: maar,
1: ja.
0: Maar Naomi, ik hoor je praten en ik begreep toch iets niet.
1: Vertel.
0: Ja, het is iets wat voor mij enigszins te maken heeft met... ik zie daar iets waarvan ik denk, maar dat is toch niet rechtvaardig. Dat kan toch niet. Als men nu, in de tijd waarin we nu leven, tot de constatering is gekomen dat dus... Die hele belastingaffaire, dat was gewoon onterecht. Dat was vals, een valse beschuldiging richting mensen. En je kind is toen, of vanwege die omstandigheden, uit huis geplaatst. Dan is dat onterecht. Hoe kan het nog zo zijn dat mensen nog steeds in gesprek moeten gaan en dat niet gewoon radicaal wordt besloten van, hey, we zijn heel verkeerd geweest en nu gaan we zorgen als overheid dat je kind gelijk terugkrijgt zonder dat je daarvoor procedures worden ingesteld en ingewikkelde situaties. Hoe kan het zo zijn? Je kind is het belangrijkste.
1: Ja.
0: Ik bedoel, geld. Klopt. Niemand kan een kind kopen.
1: Klopt, inderdaad.
0: Weet je? Dus hoe kan het zo zijn dat er nog drempels zijn bij die overheid die ervoor zorgen dat je nog steeds dat gesprek of bemiddeling of wat dan ook moet hebben om jouw kind die van jou is, gewoon direct dezelfde dag. Er mogen geen vragen zijn in mijn beleving. Hoe kan het?
1: Nou, schijnbaar kan het gewoon. En nu moet ik wel voorop melden dat de kinderen die terug zijn gegaan naar hun ouders. Dus echt, dat kwam dus voort uit de situatie als toeslagenaffaire gedupeerde. En er zijn ook heel veel kinderen die door deze situatie weggehaald zijn bij hun ouders. Maar let wel, dat zijn dus gezinnen die ook al onder de loep waren van de kinderbescherming, van jeugdzorg. Dat waren al gezinnen die problematieken hadden.
0: Okay.
1: Snap je? En dan als jij dan in zo'n situatie dan ook eens gedupeerd wordt, ja, dan
0: worden die problemen erger.
1: En
0: dan ziet eigenlijk de organisatie jeugdzorg, die denkt van, nou, als die problemen komen en we hadden al een oogje op die mensen,
1: juist,
0: dan
1: is
0: het
1: makkelijker en
0: om die kinderen af te pakken.
1: Om die kinderen af te pakken, inderdaad.
0: Maar dat is ook onderdeel van het kwaad,
1: toch? Praten nog steeds niet goed. Inderdaad, het is ook niet goed te praten. Hè? En, maar dat zijn in vele gevallen wel de case, zeg maar. En er zijn heel veel ouders die nog steeds aan het strijden zijn om hun kinderen terug te krijgen. En wat ik vaak heel pijnlijk vind, is als ik ouders hoor, ik weet niet waar mijn kind is. Ik heb geen broers, zussen in een gezin die uit elkaar zijn geplaatst. En anders zijn kinderen die ook andere namen hebben. Dus die zijn dan ook niet. Het is heel bizar, hè? Het is echt heel bizar.
0: Dus de Belastingdienst begaat een fout, nou een fout, een bijna een misdaad, tegen jou.
1: Ja.
0: Vervolgens, dat jouw het dierbaarste wat je hebt, je kind, wordt van je afgepakt. En vervolgens heeft men ook besloten om dat kind een andere naam te geven.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die wettelijk worden vastgelegd.
1: Schijnbaar.
0: Dus dan moet je dus een heel traject opzetten om dat wat jij hebt, je kind, om dat kind
1: krijgen.
0: Weer van jou te maken, ook als het gaat op de naam.
1: Ja.
0: Ik vind dit zo ver gaat.
1: Ja, dat gaat heel erg ver.
0: Dit gaat echt heel erg ver.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Dus dat is echt.
0: Maar stel dat je de rechter aan je kant krijgt en dit is jou overkomen, dat je kind is afgepakt onterecht. Want ik ga ervan uit dat vele van die kinderen uit huis zijn geplaatst en dat het onterecht is gebeurd. Kan je niet voor de schade dat je kind zo lang niet hebt mogen zien, ja, zo lang niet bij hebt mogen hebben?
1: Die schade valt inderdaad te verhalen in een route, ja. Klopt.
0: Want ik zou
1: ook voor
0: echt
1: de kinderen, ook voor de kinderen. Want ja, je moet je voorstellen, die kinderen zijn weggehaald uit hun omgeving, ja, uit hun vertrouwde omgeving. En komen elders bij andere gezinnen terecht of waar dan ook. En zo'n kind raakt ook wel getraumatiseerd. En nu zijn al deze kinderen, of grotendeels van die kinderen, zijn nu jongvolwassenen.
0: Mm-hmm.
1: Waar kom ik vandaan?
0: Ja.
1: Waar kom ik vandaan?
0: En het ergste.
1: En waar moet ik naartoe?
0: En weet je,
1: want ik mis een heel deel van mijn leven.
0: Oh, we hebben een beller?
1: Ja.
0: Oké, okay, die gaan we dan in de uitzending zetten. Onze headphones te doen.
2: Helaas. Ik hoor iemand nog bellen en dat is
0: klein.
2: Dus,
0: ja, kijk, ik heb mijn headphone
1: nu doen. Ik weet het niet.
2: Dat iemand tegen
0: nee, dus,
2: mij, ik weet niet waar
1: nee,
0: maar zet die de beller op de speaker. Dan,
2: moet ik terugbellen? Glenn, moet ik terugbellen? Moet ik terugbellen?
0: Diegenen horen ons ook niet. Jullie hebben het genoeg, hè?
2: Glenn, is het nou duidelijk, tante Loes?
0: Goed, gaat u gaan.
2: Ja, mevrouw Belgreef, u zei dat iemand aan u zei van dat ze niet weet waar haar kind is. En Glenn straalt dat gevoel al uit als vader wat het is om je kind die je 9 maanden hebt gedragen te missen. Je hebt niet gestolen, dat dacht men. Je hebt niet gemoord. Kan er niet een andere organisatie bij komen, een zusterorganisatie, om deze ouders te helpen? Dat is mijn bericht. En ik stuur liefde waar de zon niet schijnt. Dank je wel.
0: Oké. Tante Loes geeft aan luisteraars dat als er een andere organisatie is, die zo, eigenlijk hoor ik Tante Loes zeggen, dit is zo ingrijpend, dit is zo dramatisch.
1: Ik hoor het, Tante Loes ook.
0: En ik zou me niet willen verlaten om de organisatie die zichzelf als jeugdzorg, als de autoriteit beschouwt. Ik zou toch kijken naar een andere organisatie die, waarvan ik het vertrouwen in zou kunnen hebben, dat die zonder een bepaalde vooroordelen mij zou ondersteunen daarin. Als het gaat om het contactherstel en de terugkeer van mijn kind. In hoeverre is de organisatie Ontdek Je Plek in staat om daarin ook een belangrijke rol te spelen?
1: Nou, wij zijn in staat, zeg maar, zulke gevallen te ondersteunen in begeleiding naar juridische, op de juridische weg. Hè, door zulke ouders in contact te brengen met onze advocaten. En verder kijken we wat hebben of wat heeft zo'n gedupeerde ouder die haar in de strijd is om haar kind terug te krijgen nodig aan hulp? Wat zijn de hulpvragen? En wij werken daaraan samen met zo'n gedupeerde ouder.
0: Ja.
1: Want in de strijd naar het verkrijgen van je kind, om je kind terug te krijgen, net zoals Tante Loes zegt, die je 9 maanden lang gedragen hebt. Ik ben zelf moeder. Ik zou me eigenlijk niet kunnen voorstellen, of ik wil me ook niet voorstellen, dat ik ooit mijn kind kwijtgeraakt zou zijn, of mijn kinderen. Ze zijn nu gelukkig jongvolwassenen. Zelfs nu op deze leeftijd wat ze hebben, zou ik ze never nooit niet kwijt willen raken in mijn leven. Want ze zijn een onderdeel van mij.
0: Ja.
1: Ze horen bij mij.
0: Ja.
1: En oh, we hebben nog een beller.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar de beller.
2: Te ondersteunen in begeleiding. Door zoeken ouders in contact te brengen met onze advocaten. En
3: zo'n gedupeerde ouder in die huis.
0: Oh ja, we hadden een beller, maar die luisterde naar zijn of haar radio. En waardoor degene niet een, in elk geval. Ja. We zitten hier op deze ochtend en we praten over de kinderen. Welkom, Gracita Cairo, ook in deze uitzending. Goed om je te zien. Waar ik en Naomi het over hebben. We waren bezig met de actuele stand van zaken. Als het gaat om de operatie richting herstel. Een van de punten die we daarin met elkaar bespreken, is dat van de kinderen. En waarbij ik dus heb gesteld van, wat ik het erge heb ik nog niet opgemerkt, wat ik nog erger vind. Want in het hele traject bij die uithuisplaatsing van kinderen, omdat je dan in aanraking kwam met de Belastingdienst op basis van een valse beschuldiging, zijn er ook kinderen komen te overlijden. Dus ik vroeg aan Naomi van, maar hoe zit het nou? Want het dierbaarste wordt van je weggepakt. Soms waren ze al bezig met je de zeg maar jeugdbescherming. Maar door die ellende van de Belastingdienst kwam je nog erger in de problemen. Je bent een reden gevonden, om een legitieme reden gevonden om je kinderen toch van je af te pakken, omdat je al in een zekere mate van verdrukking stond. En dan worden die kinderen weggehaald, het dierbaarste wat je hebt. In hoeverre ben je in staat om naar tevredenheid te procederen, om de schade die daarmee wordt aangericht weer op te vullen? Want voor mij is dat een van de grootste misdaden. Dat wat van jou is, je kind van je afpakken, onterecht. En hoe kijk jij ernaar, Gracita?
1: Nou, allereerst zou ik zeggen, goedemorgen luisteraars.
0: Ik moet kijken als jouw microfoon ook aan zit. En Ja, die zit aan. Ja, ga je
1: nou. Nou, hele goedemorgen luisteraars. Als je moet kijken hoe het proces verloopt voor de kinderen. Ik vind, zeg ik, er is nog geen gerechtigheid. Als ouder is het best zwaar als je in die situatie zit. En ze zeggen van, ja, je hebt met de advocaten die daarvoor vechten. Maar als ik er zo naar kijk, is het een heel lang proces. Er zijn nog steeds kinderen die nog steeds niet terecht zijn.
0: Maar kan je niet... Kijk, nu, ik heb het ook besproken met Naomi, hè. Want die kinderen zijn nog steeds niet terecht bij de ouders in sommige gevallen.
1: Ja.
0: Ik denk, als je nog een goede advocaat zou hebben, dan ga je op basis van een dwangsom de overheid toch dwingen.
1: Ja.
0: Of de instellingen die dit hebben bewerkstellig dat je kind elders zit.
1: Ja.
0: Is er niet zoiets als een dwangsom die je erop kan zetten van, luister, ik zoek een advocaat die zegt tegen de overheid, elke dag waar mijn kind wegblijft, gaat jullie nu geld kosten. En dat je zegt tegen een advocaat van, zet er 1.000 euro op. Elke dag. Ja. Weet je, het gaat niet om het geld.
1: Het gaat niet om het geld. Want,
0: maar dat je wel die druk...
1: Dat je die druk uitvoert.
0: Ja.
1: Dat is waar. Daar ben ik ook mee eens. Maar op dit moment zijn er... als je ook kijkt... Er zijn ook politicus die hiermee bezig zijn. En... Het ligt aan de overheid ook. Weet je, het lijkt of er geen erkenning in dat stukje zit.
0: Maar ligt het aan de overheid?
1: Er is nu een groep ouders, zeg maar. Maar ik vind als wij iets moeten aanpakken, dat wij het echt gezamenlijk moeten doen. Want als je steeds in groepjes gaat, dan lijkt het of je ook niet serieus genomen wordt. En kijk, ja. Nu is er weer een ander met een stichting die naar de rechter zijn gestapt.
4: Ja, dat klopt. En dat vind ik wel heel jammer. Van heel veel steungroepen.
1: Ja.
4: Die nog steeds op eigen houtje bezig zijn om gedupeerden te verzamelen. Waardoor je dus eigenlijk gewoon misschien binnen een steungroep 90 tot 100 ouders maar hebt. Terwijl als al de steungroepen gezamenlijk werken, je meer dan 3000, 4000 gedupeerde ouders op kunt krijgen om een collectieve zaak te starten tegenover de overheid.
0: Maar wat maakt dat die steungroepen niet samenwerken? Wat is het?
4: Nou, dat is voor mij ook een vraag. Er was eerder, een paar maanden geleden, was er een demonstratie in Den Haag. En mijn ervaring daarin, en ik vond het zo teleurstellend, is dat ik een steungroep vanuit Rotterdam heb gecontact. Van, hey, kunnen we niet als steungroepen onder tafel gaan zitten en kijken om in elke stad een demonstratie te starten. Synchronisch met elkaar, hè?
0: Ja.
4: En de desbetreffende persoon gaf gewoon heel simpel, heel nuchter aan, ja, kom maar alvast naar Den Haag. Ja, dat heb ik niet gevraagd. Ik vraag of er een samenwerking kan zijn met alle steungroepen in Nederland voor de gedupeerde ouders.
0: Maar kan dat niet georganiseerd worden? Misschien via dat iemand daar de verantwoordelijkheid neemt als organisatie. En zeg maar de mensen aanschrijft waarin bewustwording komt om toch die samenwerking aan te gaan. Om toch die nodige kracht die daaruit gaat te kunnen gebruiken om de overheid. Want het ligt niet aan de overheid.
4: Nee.
0: Ik bedoel, de gedupeerden moeten daarin een besluit nemen en samenwerken.
4: Klopt.
0: Om de overheid te dwingen in die richting.
1: Maar is net wat Naomi zegt, als alle steungroepen bij elkaar komen, weet je, dan komen we inderdaad op duizenden gedupeerde ouders.
0: Ja.
1: Meer dan dat, weet je. Dus dat wordt gezamenlijk kunnen aanpakken.
0: Ja. Ik kreeg een telefoontje. Misschien is het iemand die in de uitzending, want ze proberen mij te bellen volgens mij om te reageren. Maar ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Weet je, als het om kinderen gaat.
4: Ja, absoluut.
0: Weet je, dat je dus,
4: absoluut, ja.
0: En ik zag ook het contactherstel. Bedoel je daarmee te zeggen dat ook als het gaat om het contact die je wil hebben met je kind, dat daarin soms ook zeg maar een drempel zijn of belemmeringen? In sommige gevallen dat mensen niet meer in contact kunnen komen nog steeds met hun kinderen. Klopt dat?
1: Klopt, ja.
4: Ja, dat klopt.
0: Maar dan, ik begrijp het niet. Als ik een kind zou hebben, mm-hmm, en er is nu, zeg maar, zijn we zover dat de overheid in vele gevallen nu bekend is dat ze onterecht een aantal dingen hebben gedaan die schade hebben gebracht aan de relatie met mijn kind. Dat mijn kind uit huis is en dat ik mijn kind niet bij me heb. Dat is een crime. In mijn beleving.
4: Maar we leven ook in een land, Glenn, waar procedures, waar er heel veel gewerkt wordt met procedures. Dus ook al zou jij je kind terug willen krijgen, zou je toch een hele procedure moeten doorlopen.
0: Daar komt voor mij dan die dwangsom.
4: En,
0: want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Jij hebt onterecht mijn kind van me afgepakt.
4: Ja.
0: Dus dat is omgekeerd. Als ik moet gaan wachten op de procedures die jij instelt om mij weer, zeg maar, in de gelegenheid te stellen om met mijn kind weer een leven te hebben.
4: Ja, klopt.
0: Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo geduldig.
1: Maar je ziet ook gewoon normaal als je naar het nieuws kijkt, het dagelijks leven, hoe jeugdzorg of veilig thuis hiermee omgaat. Zelf als het echt een noodkreet is dat het kind uit huis geplaatst is en bij een pleeggezin, het kind wordt daar mishandeld. Weet je, het is een kind die zelf aan de bel gaat trekken, maar je ziet hoe nalatig ze zijn.
5: Weet je, er moet echt iets vreselijks gebeuren.
0: Maar er zijn ook kinderen doodgegaan, toch?
5: Ja.
0: Ik bedoel...
1: Ja, er zijn kinderen in, dit, in deze affaire of schandaal overleden.
5: Overleden, klopt.
0: Maar hoe hebben jullie enig idee hoe men met die nabestaanden omgaat, de ouders? Ik bedoel, je kind wordt uit huis geplaatst. Je kan je kind niet zien en opeens hoor je, je kind leeft niet meer. Hoe dan?
1: Inderdaad. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik kan me er geen voorstelling bij maken, maar ik zit wel in heel veel groepen voor gedupeerde ouders. En waarin ik dus dit soort verhalen ook hoor, echt, en lees. Over ouders die hun kinderen dus echt kwijt zijn voorgoed. Waarvan de kinderen dus echt overleden zijn.
0: Ik zou hiermee echt niet kunnen leven.
1: En de ene ouder die wordt daardoor nog strijdvaardiger, heb ik gemerkt. En de andere ouder die geeft het gewoon op. Weet je wel, die is dan helemaal op. Die kan niet meer, die wil niet meer. Maar er zijn ook ouders die nog strijdvaardiger zijn. Ja. Die verklaren dus ook echt de overheid, de oorlog. Die hebben echt zoiets van, jullie hebben iets van me afgepakt. Ik ben iets kwijt voorgoed. En hier gaan jullie, als overheid voor boeten. Snap je? Echt dat soort reacties lees ik ook.
0: Ja.
1: En natuurlijk, het is allemaal heel emotioneel en alles. Als je dat zo leest, denk je van wauw.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk natuurlijk, je luistert naar de verhalen rondom dit toeslagenschandaal. En terecht dat ik iedere keer weer zeg van dit is geen affaire, dit is gewoon een misdaad.
1: Ja, ja.
0: Want ik bedoel, als je in deze, waarbij je onschuldig bent, de overheid een reden vindt om het dierbaarste van je af te pakken en te plaatsen in een ander gezin. En vervolgens gaat je kind daar dood, terwijl dat kind niet bij jou opgroeit.
1: Echt, hè? Ja.
0: Hoe kan je verenigen met die gedachte, mijn kind is onterecht van me afgepakt en is komen te overlijden ergens anders. Je weet ook niet wat de omstandigheden daar waren. Nee. Hoe moet je dat verwerken?
1: Ja, hoe moet je dat verwerken? Hoe zou je dat als ouder verwerken?
5: Ja,
1: maak een voorstelling, als het jouw kind was, jouw eigen kind was, hoe zou je dat verwerken? Ik denk dat het niet te verwerken valt.
0: Oh, dames, ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb bewondering voor de mensen die door kunnen gaan.
1: Nou, ik ook. Zeer
0: met hun
1: zeker.
0: Leven.
1: Ja.
0: Onder deze omstandigheden.
1: Zeer zeker.
0: Maar dit zijn verhalen die echt, echt
1: dat
0: op een goede manier aan het licht moeten komen.
1: Juist,
0: om te laten zien wat voor misdaad. En weet je wat het nog erger maakt? De merendeel van de mensen die te maken hebben gehad met deze misdaad zijn mensen met een andere kleur.
1: Ja.
0: Weet je, dus ik zou bijna denken van het moment dat mijn kind doodgaat.
1: En daarom vind ik het, sorry dat ik je onderbreek, en daarom vind ik het jammer dat die eenheid onderling om dit echt collectief samen aan te pakken richting naar de overheid toe niet lukt. Juist omdat het grotendeels, merendeels mensen van kleur zijn. Mensen die op mij lijken, mensen die op jou lijken, mensen die op Gracita lijken. Snap je? En die samenwerking komt er gewoon niet.
0: Wauw.
1: Ja, echt. Dat is zo. Soms kan ik er gewoon boos om worden. Denk ik van, hoezo komen jullie niet tot een verband om... Hè?
0: Een verbond
1: om...
0: Om samen te werken.
1: Samen te gaan werken.
0: Te zoeken naar een verlichting.
1: Precies. Maar, weet je wel, want dan zijn er zoveel groepen. Iedereen doet eigenlijk zowat hetzelfde. En dan denk ik van...
0: En weet je wat ik eigenlijk niet snap? Dat het nog niemand is gelukt. Iemand waarvan diegene nu weet dat de overheid overtuigd is dat ze dus schuldig zijn aan een misdaad.
1: Mm-hmm.
0: En je kind is komen te overlijden. En dat ik dat niet groot zie in Nieuwsuur of in de krant waar iemand zijn verhaal doet.
1: Precies.
0: Om te laten weten van dit heb ik te danken aan die Nederlandse overheid. Mijn kind is gewoon doodgegaan onder omstandigheden die onacceptabel zijn. Dus wat gaan we nu doen hier in dit land?
1: En dan zal ik je vertellen. Ik zit ook in, ik zit in diverse appgroepen. Omtrent de toeslagenaffaire. En er zijn heel veel ouders die
4: gecompenseerd zijn, heel goed gecompenseerd zijn, bijvoorbeeld het zij omdat hun kind overleden is of wat dan ook, en die een geheimhoudingsverklaring moesten tekenen vanuit de overheid. Echt waar.
0: En dat is precies wat ik bedoel.
4: Ja. Want, echt waar. Dus die praten er ook niet over dan. Die mogen er ook niet over praten.
0: Zie je, omdat de overheid weet dat als dit, zeg maar, publiekelijk, zeg maar, bekend zou worden gemaakt, dat ze daarmee ook een bepaalde druk op zich afroepen. Hello. Dus ze hebben zoiets van, we kopen die druk af.
4: Yeah.
0: Dus iemand die dat geld accepteert en zegt van, oké, dan hou ik mijn mond. Die doet de overheid daarmee een gunst.
4: Ja.
0: Weet je, ik... kijk, je kan niet bepalen van mensen wat ze moeten doen. Maar het is wel erg dat je andere mensen daarmee niet echt in staat zijn om slagvaardiger de strijd aan te gaan. Want als dit, zeg maar, maatschappelijk effect zou hebben, die verhalen in de grote media, dan zou de overheid zich 1000 keer achter zijn oren krabben van, maar wat gaan we doen? Gaan we alles nu op een goede manier herstellen? Maar dit houdt dat volledig herstel ook enigszins vertragen.
4: Ja, want men denkt, volledig herstel, men denkt dan alleen maar aan financiën, financiële belasting, maar dat is niet zo. Want kijk, er zijn zoveel vraagstukken. Hè? Er zijn zoveel hulpvragen die vanuit gedupeerden komen. En door zeg maar het zogenaamde alleen de belasting zeg maar het zodanig doet overkomen dat alleen de financiële belasting zeg maar de grootste hulpvraag is of de grootste hulpvraag, raakt daardoor wel al het andere ondersneeuwd. Mm-hmm. Ja, en ja, men denkt dan niet aan mentale gezondheid, psychische problemen. Sommige mensen hebben nog, misschien nog steeds geen woning weer. En al dat soort. Dus het hele maatschappelijke wordt eigenlijk overschaduwd door het financiële, door financiële vergoeding.
0: Wauw. Eigenlijk worden mensen ook een beetje omgekocht. Maar ja, we hebben nog 2 minuten.
4: Ja.
0: We gaan dus, naar onze
4: ik wil nog wel even informeren, de luisteraars informeren dat sinds 1 januari 2022 geldt onder voorwaarden geen griffierecht voor gedupeerde ouders bij een verzoek tot herstel van gezag naar gezagsbeëindiging.
0: Ik stel voor dat we
4: maar
0: dat doen,
4: gaan we dan nader
0: reclame even hierop in. Dan kan je het goed uitleggen.
4: Precies.
0: Oké.
6: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, welkom terug bij Radio BTM, zeg ik. Ja, ik mis dat naar BTA, belastingtoeslagenaffaire. Maar voor het gemak zeg ik BTM, belastingtoeslagenmisdaad. Sorry, Jerry, want we hebben in het eerste uur... En het gaat over een aantal actuele zaken die te maken hebben met de processen rondom, zeg maar, herstel. En een van de dingen waar we dus toch ietsje langer zijn blijven stilstaan, is dat van de kinderen. En in het eerste uur hebben we het erover gehad. Hoe kan het zo zijn dat een overheid bekend is met, zeg maar, het onrecht dat is de mens is overkomen, dat onrecht, en de misdaad die er is gepleegd naar de mensen toe om ze valselijk te beschuldigen, de mensen in kosten te jagen, kinderen die uit huis geplaatst zijn en natuurlijk ook andere mensen zijn gevlucht naar het buitenland. Een van mijn vragen was, hoe kan het zo zijn dat als je kind uit huis is geplaatst, je kind komt te overlijden, je ziet je kind niet meer, er is geen contact. Hoe kan het zo zijn dat je de overheid niet kan dwingen via de rechter om een dwangsom in te zetten, zodat je in elk geval de Belastingdienst en de verantwoordelijke instanties onder druk te zetten? Dus het is voor mij nog steeds een vraag hier in de studio. Door Naomi werd gezegd van, luister, als de ondersteuningsgroepen zich zouden verenigen, dan zou hoogstwaarschijnlijk de kans groter zijn om de overheid onder druk te zetten. En natuurlijk, als het gaat om kinderen die overleden zijn, dat is het ergste wat ik me kan voorstellen, dat de overheid vanwege die omstandigheden je kind van je afpakt en vervolgens krijg je het bericht dat je kind niet meer leeft. Dat je kind dus in een ander gezin is komen te overlijden. Wat doe je dan? Hoe ga je hiermee om? Ik heb dus begrepen dat bij sommige mensen waar dit het geval is geweest, waar kinderen zijn overleden, dat de overheid ze een bepaald bedrag wat geld heeft toegestopt en gevraagd heeft om hierover niet naar buiten te treden. En dat is natuurlijk, als het gaat om andere mensen die ook getroffen zijn, klinkt dat een beetje als natuurlijk een beetje verraad. Want je zou moeten kijken naar het algemeen belang. En mensen kiezen er toch voor om te kiezen voor het geld, om deze overheid niet onder druk te zetten zoals het moet, om te komen tot grotere en betere resultaten. Dus het is dat gesprek wat we nu hebben, zodat u thuis ook die inzichten hebt en ook misschien maatschappelijk kan bijdragen, zodat we deze Nederlandse overheid daadwerkelijk ooit eens zo ver krijgen dat er dus daadwerkelijk die genoegdoening er komt en dat er gerechtigheid geschiedt. We gaan het nu hebben over gedupeerde ouders in het buitenland. En laten we het daarover hebben. Er zijn mensen die op een gegeven moment de druk niet meer aankonden. Ja. En die mensen hebben ervoor gekozen om te vluchten. Ik zie dat gewoon als een vlucht. Ja. Je zegt van, hey, de Belastingdienst is het grote monster. Die gaat me verpletteren. Die gaat me opeten, die gaat me kapot maken. Want daadwerkelijk werden mensen kapot gemaakt. En andere mensen zijn gevlucht. Wat zijn die omstandigheden, Naomi of Gracita? Hoe gaat het met mensen? We hebben eentje gehad in de uitzending.

0: Die is de hele Nederlandse status is die kwijtgeraakt.
1: Klopt.
0: Met haar kinderen. En volgens mij wonen ook andere mensen in het buitenland die nog steeds niet durven om terug te komen. Omdat ze ook dusdanig zijn getraumatiseerd, kapot zijn gemaakt. Hebben een grote mate van angst. En willen niet meer terug naar Nederland. Misschien kan je ons meenemen in...
1: Als ik even hier mag ingaan. Je raakt je Nederlandse status kwijt. Het moment dat zij jou hier in het RNI-systeem hebben geplaatst dat je onvindbaar bent. Tuurlijk, de ouders zijn gevlucht. Die willen niet dat de overheid weet waar ze naartoe zijn gevlucht. Dus dan ga je je ook niet bij de Nederlandse ambassade gaan aanmelden. Je gaat ook geen nieuwe paspoort gaan aanvragen. En je hebt na 5 of 6 jaar, als men dan, of als je niet aangeeft, zeg maar, waar je bent, dan kun je het inderdaad kwijtraken. Dus dat zijn een van de voorwaarden, zeg maar, hoe je Nederlandse nationaliteit kunt kwijtraken. Aan de andere kant kun je het wel gewoon terugkrijgen. Maar het is ook weer een procedure.
2: Want we leven in het land van procedures.
1: Ja, precies. Ja, ja, precies, het is een land van procedures. Ja,
0: ik ben toch benieuwd, want wat ik toch enigszins opmerkelijk vind, is dat iemand vlucht naar het buitenland vanwege een valse beschuldiging.
1: Ja.
0: En na al die jaren komt er heel veel naar buiten die eigenlijk ons inzicht geeft in hoe er gehandeld is en dat het onterecht was. Ja, toch? Maar hoe kan het zo zijn dat de overheid, de mensen die nu slachtoffer zijn van hun, die gevlucht zijn, ook niet die juiste ondersteuning biedt, zodat ze de mensen kunnen rehabiliteren en zeggen van, weet je wat, we hebben jou kapot gemaakt, je bent gevlucht, kom terug, wij gaan zorgen dat wij jouw leven weer vorm gaan geven, we zorgen dat je een huis krijgt, we zorgen voor de nodige inkomsten, zodat je weer op een normaal menselijke manier je kan voortbewegen weer in het leven hier in Nederland. Hoe kan het zo zijn dat dat nog niet geregeld is?
1: Kijk, daarvoor heb je het ondersteuningsteam buitenland. Dat is opgesteld om ouders die in het buitenland zijn, te helpen om althans terug te keren. Maar in werkelijkheid,
2: Laten we ook afweten.
1: Er zijn wel een aantal medewerkers, zeg maar, die wel tot het uiterste gaan. Maar anderen die laten gewoon hierbij zitten.
0: Maar oké, je bent gevlucht. Je zit daar. Wat is datgene wat ze nu al aanbieden, waarvan mensen dus, zeg maar, gebruik kunnen maken om te zeggen, ik ga een nieuw leven hier weer opzetten? Wordt je een huis aangeboden? Wat word je allemaal aangeboden?
2: Ik ken mensen die toen de tijd naar België verhuisd zijn.
0: Ja.
2: En die nu op een gegeven moment door OTB schijnt benaderd zijn geworden. Mm-hmm. En hun gelden hebben ontvangen, terug mochten komen of terug zijn gekomen, een huis hebben gehad van de overheid.
0: Okay.
2: Dus dat wel helemaal ingericht en al. En ook, zeg maar, hun brede ondersteuning, gebruik konden maken van hun brede ondersteuning.
0: Okay.
2: Dus in heel veel gevallen is het wel gelukt. Ik heb zoiets, ik gaf me daar zelf even inzicht aan door, ja, zeg maar, verhalen waar te nemen van de mensen die naar het buitenland gaan, waarin terugkomen zijn. En naar mijn idee zijn er dus mensen die in Europese landen gewoond hebben, die dan makkelijker terug konden komen dan mensen die niet in Europese landen gewoond hebben.
1: Voor die mensen.
2: Want die mensen in niet-Europese landen, daar is eigenlijk nog steeds het probleem. Dat zij dus de hulp niet krijgen die ze nodig hebben vanuit het OTB. Natuurlijk hangt het ook in elke, op elk gebied binnen deze toeslagenmisdaad van de overheid. Hangt het natuurlijk ook vanaf wie jij tegenover je hebt. Als jij iemand hebt die zo meedogenloos is en die gewoon echt gewoon voor het centjes wat hij of zij verdient bezig is met je zaak of met je ondersteuning, dan ga je er niks uithalen. Heb je iemand tegenover je die echt empathisch is en zo, dan kan je er heel veel uithalen.
0: Maar je kan ook racist tegenover je hebben.
2: Ja, maar dat,
1: dat is het.
2: En dat komt ook vaak genoeg voor.
0: Ja, ik bedoel, als iemand vindt van, maar wacht even, jullie buitenlanders, jullie zijn hier niet welkom.
2: Ja.
0: Als het een Wilders aanhanger is, die denkt van, maar wacht even, jullie hebben geen recht ergens op. En al zijn jullie getroffen, het interesseert ons niet.
2: Precies.
0: Je hebt ook dat soort mensen, dat soort ambtenaren. Ja, dan heb je een probleem,
2: En het hoeven niet alleen ambtenaren te zijn, trouwens. Het kunnen ook gewoon hulpverleners zijn in... In groepen die aangesteld zijn door de overheid.
0: Dus je bedoelt de hulpverleners aangesteld door deze overheid?
1: Ja, en dat zie je ook bij het ondersteuningsteam buitenland. Weet je, wat Naomi zag, het is veel wel gelukt, maar binnen Europa.
2: Ja.
1: Maar de mensen buiten Europa.
0: Dus stel je zo naar Suriname zijn gevlucht, dan gaat het niet zo makkelijk.
2: Nee, dan kom je op eigen kosten terug. En dan ga je hier zelf gewoon een eigen huis zoeken en alles.
1: Ja.
0: Nee, maar dat kan toch niet?
2: Ja, maar dat
1: het
2: gebeurt wel. Het is
1: als
2: wel
1: je...
2: realiteit.
1: Ik neem mezelf dan als een voorbeeld. Ik ben naar Suriname gevlucht.
0: Ja.
1: Op het moment dat ik hoorde van, nou... je bent aangemerkt als gedupeerde. Een beetje kom je terug. Maar het heeft me ook bijna een jaar geduurd. Maar het is mijn advocaat die ook daadwerkelijk... heeft geprocedeerd van nee. Weet je, brieven opgesteld naar de gemeente. Dat ik wel recht heb op een woning. Van alles. Dat ik een urgentie moest krijgen. Ja, maar alles is via mijn advocaat gegaan.
0: Oh, met die advocaat is het wel...
1: Met mijn advocaat is het wel gelukt.
0: Oké.
1: Als je dat in je eentje gaat doen... sta je toch weer niet sterk. Alles wordt afgewezen.
0: Oké.
1: Hiervoor moet je echt je advocaat opzetten.
0: Oh, maar ook natuurlijk een hele goede advocaat.
1: Een hele goede advocaat ook.
0: Die in staat is.
1: Want je hebt ook advocaten die van zich laten afweten.
0: Ja, oké. Dus dat die mogelijkheden zijn er. Ik wil het toch ook hebben over die datakluis. Want als ik het goed begrepen heb... dan praten we over 64 miljoen bestanden. Wat kan je vertellen, wat houdt het precies in, die datakluis? Wat is er wat ze nog hebben aan informatie die jou kan schaden? En wat zijn de meeste, zeg maar, processen die door die datakluis... wanneer je bezig bent om je leven weer op te pakken... die jou het leven zuur kunnen maken of dingen kunnen belemmeren. Wat bevat die datakluis als zodanig om mensen hun leven te versturen?
2: Nou, als de overheid zover is dat ze alle informatie... wat in de datakluizen gevonden zijn of zijn... dan zullen we pas weten wat erin zit. Ja. Want nu weet niemand wat erin zit aan informatie. En van wie. En van wanneer tot wanneer.
0: Ja, maar kijk, die bestanden, heel veel bestanden zijn nu aan elkaar gekoppeld. Wat ik begrepen had, is als je dus aangemerkt stond als fraudeur... en ik ga ervan uit dat ook dat zit in die data... dat je ergens anders waar je dus wil gaan voor een hypotheek... of wil gaan voor iets als een lening.
2: Ja, dan krijg je dat niet.
0: Dan krijg je het niet.
2: Ja.
0: Maar wanneer wordt dit dan helemaal verschoond?
2: Wanneer de overheid denkt dat ze eerlijk zijn met het volk of met de gedupeerden. Wanneer
0: Maar dat kan toch ongeëist worden?
2: Dus wanneer de rechtspraak vindt dat er een officiële aanklacht of officiële aangifte gedaan kan worden tegen de overheid. Voor al deze dossiers die al die jaren op slot hebben gezeten.
0: Maar dat is ook een van de dingen waarvan ik dat denk. Dat die bundeling ook op basis daarvan zou kunnen moeten plaatsvinden, toch?
2: Ja, met al die steungroepen. Ja, zou je echt wel denken, hè?
0: Ja, toch? Ja. Dat jullie met z'n allen die druk kunnen zetten op die overheid.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is dit misschien is geen aanleiding om vanuit ontdek je plek, zeg maar, brieven te sturen naar verschillende ondersteuningsgroepen en aangeven we zijn geen concurrenten.
2: Ja,
0: nee. We zijn er om mensen te helpen. Ja. Laten we dat gezamenlijk doen.
2: Ja, dit zou een hele goede aansluiting kunnen zijn.
1: Dat zij het als concurrenten zien, maar dit is geen... Ik zeg altijd, alles wat je doet of onderneemt, je bent geen concurrent van elkaar.
0: Ja.
1: Je bent elkaars collega in een bepaald vak. Maar ja, velen zien het wel als concurrentie. Dus, maar op dit moment is het... je verleent hulp. Dus je bent een hulpverlener. Dus, want je gaat ouders ondersteunen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet, soms zeg ik weet niet hoe de mens denkt.
0: Okay.
1: Dus wij zien het zo, maar hoe denken zij daarover?
0: Ja, ja. Dus zullen we het hebben over hoe herstel in jullie beleving echt eruit moet zien als het gaat vanuit de principes van ontdek je plek. Als we die principes nagaan. Hoe moet het echte herstel eruit gaan zien? Wat is echt noodzakelijk om echt te komen tot herstel? Misschien kunnen jullie een van jullie twee hierin uitweiden.
1: Het herstel zelf is ten eerste is werken aan jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Zo zie ik dat. Als je de kracht niet hebt, weet je, dan kan je eigenlijk niet over de drempel gaan. En daarvoor zeg ik van, dan heb je zo'n steungroep als Stichting Ontdek Je Plek, waar je gewoon aan de bel kunt trekken. Zeg van, hey, ik meld me aan. Ik heb hier en daar hulp nodig, want ik loop vast.
0: Ja, ja.
1: En dan kunnen ze samen met jou kijken van in hoeverre, wat heb je precies daadwerkelijk nodig.
0: Mm-hmm.
1: Want soms zit je zo diep erin dat je, zeg ze, door de hoge bomen het bos gewoon niet meer ziet zitten. Je weet niet waar je moet zoeken, je weet niet waar je moet beginnen.
0: Ja. En dan praat je echt over de levenssfeer in al zijn facetten.
1: Ja.
0: Het gaat om rust.
1: Klopt. Niet ja, de rust moet terugkeren.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. De rust voor jezelf,
0: mm-hmm.
1: maar ook voor je kinderen. En weet je, het is...
0: Maar even, Rosita.
1: Ja?
0: Ik kijk naar jou.
1: Ja.
0: En vaak geef je mij de indruk dat je die rust enigszins gevonden hebt. Even kijken naar jou, hoor.
1: Ja.
0: Als ik soms naar je kijk, denk ik van, die is een vrouw heeft de nodige rust. En volgens mij...
1: Maar het heeft heel veel energie gekost. Energie gekost en...
0: Ondersteuning.
1: En ik hoor Barry al zeggen. En bijna 24 uur lopen bellen aan de telefoon. Ja, zo.
0: Hoe lang heeft het bij jou geduurd om toch weer je kracht te vinden? Weer het gevoel te hebben van, oké, het is de moeite waard om mijn leven weer op te pakken op het niveau die ik belangrijk vind. Hoe lang heeft het geduurd om weer te komen in die fase, om weer te kijken naar omhoog?
1: Ik zeg altijd, ik ben ook altijd positief ingesteld. Ik had altijd wel hoop zelf van, er komt een dag, het recht zal zegevieren. Maar al die jaren, ja, moet je zien hoe je het overleeft. Dan zeg ik, ik ben echt een overleveraar. En het moment van terugkeer zat ik eigenlijk nog een beetje in een diepe dal. Ik hoorde wel allerlei soort stemmetjes of mensen die het aanbevelen van ja, je kan dit, je kan dat en kom uit je comfortzone. Maar ik zelf was er nog niet zo klaar voor. Terugkeer heeft het een jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk de stappen heb genomen. Mm-hmm. Zeg van, dit is het. Dit is wat ik wil. Mijn verleden kan mij niet steeds achterhalen. Mm-hmm. Of voorbij lopen voor naar mijn toekomst. Dat kan het niet zijn. Zo werkt het niet. Tuurlijk, het is mijn verleden. Maar daaruit haal ik weer wat positieve eruit. Of wat neem ik mee? Ja. Weet je, want af en toe zit ik ook wel te reflecteren. Zeg van, oké, wat was het toen? En waar ben ik nu? Wat heb ik daaruit kunnen halen? Heel veel.
0: Ja, ja.
1: Als ik nu kijk waar ik sta, heb ik heel veel eruit kunnen halen. Mm-hmm. Maar als ik het voor mezelf niet had gedaan, zou ik mijn kinderen ook niet kunnen aansturen of begeleiden. Weet je, want kinderen hebben ook hun eigen rugzakje.
0: Ja, ja.
1: Maar ik moest mijn puin eens opruimen om verder te gaan.
0: Ja.
1: En nadat ik dat allemaal heb gedaan en zag van, de rust, alles keert en ik kan de volgende stap nemen, dan zeg ik van, dan is het nu tijd dat ik het weer overdraag aan mijn kinderen.
0: Ja, ja. Naomi, dan, ik zie ook rust in jou.
2: Ja, zeker. Oh ja, echt.
0: En eigenlijk het feit dat jullie hier zitten en dit soort gesprekken ook kunnen hebben,
1: ja,
0: met de luisteraars en met mij, geeft ook aan dat jullie toch
2: stappen verder
0: redelijk goed zitten in jouw eigen kracht.
1: Ja.
0: Weet je? Maar hoe heb jij gewerkt aan jezelf? Was het ook ontdek je plek? Of,
2: het was
0: begonnen?
2: Voor ontdek je plek.
0: Okay.
2: Eigenlijk, ik heb in diverse organisaties gezeten ook. En daardoor mezelf ook heel nuttig gemaakt. Hmm. Maar op het gebied van de toeslagaffaire ben ik wel inderdaad begonnen bij ontdek je plek.
0: Hmm.
2: En ik was aldoor maar door bezig met informatie en alles en zo op mezelf. En ontdek je plek heeft me wel de gelegenheid geboden om, zeg maar, alle kennis die ik bezit, informatie te kunnen delen met gedupeerde ouders. En dat komt ook omdat ik vind mezelf gewoon heel stabiel. Ik ben ook echt voor heel veel mensen om me heen een vertrouwenspersoon en een motivator. En ja, en iemand die ook rust uitstraalt, zoals ik zelf.
0: Jij zit ook nu, zeg maar, in die setting,
2: ja,
0: waarbij je ondersteunt als het gaat om mensen te ondersteunen, zodat ze ook die structuur kunnen ontwikkelen om ook te komen in de kracht die ze nodig hebben om door te gaan. Maar wat zijn voor jou de doelstellingen daarin? Wat wil je bereiken met mensen die je, zeg maar, hierin ondersteunen?
2: Nou, dat ze, sowieso is het belangrijk dat men erkent waar ze vandaan komen.
0: Mm-hmm.
2: Wat heb je meegemaakt? Wat heeft het met je gedaan? En waar je dan naartoe gaat?
0: Mm-hmm.
2: Waar wil je naartoe? Hoe zie jij je toekomst voor jou?
0: Ja.
2: Wat wil je bereiken? Wat voor doelen heb jij?
0: Mm-hmm.
2: En alles wat daar onderweg is, nemen we mee stap voor stap. En dan is, ja, het is ook echt per persoon verschillend. De ene doet er wat langer over dan de ander. En de ene heeft een zwaardere rugzak dan de ander. En, maar als begeleider, als je mensen heel goed weet te motiveren en er, ja, toch wel continuïteit aan geeft, dan zie je wel echt dat de mensen echt vooruit gaan boeken.
0: Wat ik eigenlijk in, als het gaat om de doelstellingen die Ontdek Je Plek heeft, met de mensen waar, die ze ondersteunen als het gaat om herstel, dan gaat het om erkenning, vertrouwen,
2: ja,
0: rust,
2: klopt,
0: regie, mm, en perspectief. Ja. Het zijn mooie dingen. Maar
2: regie over je eigen leven, over je eigen,
0: ja,
2: toekomst.
0: Ik vind het te mooi, ja, dat ik hier lees deze dingen gewoon van, dat je de regie... Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment door onzekerheden de hele regie over je eigen leven kwijtraakt.
2: Klopt. Mm-hmm. Ja.
0: En dat jullie daarin toch zeg maar de nodige energie stoppen, zodat mensen daadwerkelijk regie weer overnemen.
2: Absoluut.
0: Om te kijken naar hun eigen perspectieven.
2: Ja.
0: Mooi hoor. Mooi. Wie heeft dit allemaal bedacht?
2: Wij.
0: Ik lees die dingen, ik denk van wauw.
2: Wij. Grazita met ondersteuning van mij.
0: Er is over nagedacht.
2: Er is over nagedacht, ja. We hebben het samen gedaan.
0: Hoe werken jullie daar bij die... Want ik lees die dingen van jullie soms. Ik ben niet zo... ik ben af en toe bij jullie. Maar ik weet niet hoe jullie dingen ontwikkelen. Maar ik lees iedere keer weer heel mooie structuren die jullie ontwikkelen. Maar hoe, is het iets wat jullie doen in het team? Hoe werkt dat?
2: Ja, ook. Maar ook gewoon vanuit onze eigen... We zijn twee ervaringsdeskundigen, dus ook vanuit onze eigen...
0: Oh, doe je het met z'n tweeën, jij en Gracita?
2: Nee, ja, zij doet haar deel, ik doe.
1: Ja.
2: Ook in mijn, zij doet in haar netwerk, ik in mijn netwerk.
0: Oké. Okay.
2: Dus, ja.
0: Milo,
2: en samen jou doen we het ook voor de stichting.
0: Milo, ben.
2: Ja. Ik denk dat we beide best wel een groot netwerk hebben, dat weet ik wel zeker. Dus vandaar.
0: Nee, maar het is mooi om, zeg maar, dit zo te ervaren. En natuurlijk ben ik ook trots dat ik onderdeel mag zijn van jullie trein.
2: Absoluut.
0: Die trein die moet reizen naar het beloofde land.
1: Nou, ja.
0: Even kijken. Ik zie ook hier. Wat zeg je?
2: Ja, je kan niet stil blijven staan.
0: Ja. Eigenlijk zeggen jullie ook van... jullie, de mensen die zich aanmelden bij Ontdek Je Plek,
2: ja,
0: daar heb je de ruimte om weer, zeg maar, te werken aan je eigen kracht en je eigen toekomst. Zou je, Gracita, nu met de ervaring die je hebt, de mensen die luisteren, die nog twijfelen en zich afvragen van moet ik daadwerkelijk mijn hulp gaan zoeken bij Ontdek Je Plek. Als er mensen zijn die twijfelen, hoe haal je die twijfel weg? Wat zeg je nu? Was het van wat je hebt aan inzichten en ervaring? Wat zeg je?
1: Nou, wat ik mee kan geven is... ja, kom, stap uit die comfortzone. En
2: ik zal eerder vragen van welke kleine stap naar herstel ga jij jezelf deze week of deze maand?
0: Ja, dus nog een keertje, welke stap
2: welke
0: naar herstel?
2: Welke kleine stap naar herstel gun jij jezelf?
0: Oké.
2: Weet je wel, en aan de hand daarvan kan ik dan, zeg maar, zo iemand motiveren. Want kijk, Stichting Ontdek Je Plek geeft wel ervaringsdeskundigen, zoals Gracita en ik onder andere, wel de gelegenheid om, ons daarin te ontwikkelen en de gedupeerden die hulp zoeken om ons te kunnen begeleiden.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Ja, kijk, en maar, mensen schamen, soms dat ik even, mensen schamen zich soms ook. Hè, en ik van, je hoeft je niet te schamen. We zijn met z'n allen lotgenoten.
0: Oké, okay. Ik heb een beller. We gaan kijken. Ga eens voor die,
3: ja, met Tante Loes weer.
0: Speaker kunnen we beluisteren.
3: Ik wil even jullie bedanken voor hetgeen jullie doen. Maar ik heb een vraag. En dan ben ik echt een vrouw, hoor. Ik wil jullie vragen. Ik heb ook het woord Rotterdam horen vallen. Probeer zoveel mogelijk ook de raadsvrouwen die gekozen zijn vanuit onze achtergrond, die ons begrijpen en willen begrijpen, aan het werk te zetten. Want in Amsterdam Zuidoost heb je geloof ik 2 of 3 sterke vrouwen. En ook weer in het oosten van Amsterdam. Zet de vrouwen en de mannen aan het werk. Want wat ik daaraan voel is van dat jullie nog veel te doen hebben. En ledig zo nu en dan een rugzak. Tante Loes, het gaat jullie goed. Dankjewel.
0: Dank je. Tante Loes, bedankt voor uw bijdrage.
2: Toevallig inderdaad zo'n raadsvrouw die ons bijstaat. Waar ze kan. Die is ook al een keer in de uitzending geweest.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik vind het ook een hele goede tip. En ja, wij gaan gewoon kijken waar wij vanuit deze sector ondersteuning kunnen vinden. Okay. En voor de mensen die nog twijfelen van, zal ik me aanmelden? Begrijp, als je je aangemeld hebt, we komen niet gelijk met zware materiaal. We gaan gewoon rustig ontspannen een gesprekje aan.
0: Ja, ja.
2: En zodoende kan ik bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige al kijken, waar heb je hulp bij nodig? Hè, want voor mij is het wel belangrijk dat de mensen zich gehoord voelen. Ze in een veilige omgeving bevinden. Dat ze zich ook veilig voelen bij mij. En van daaruit werken we dan verder naar een gezond herstel.
0: Oké. Okay. Even resumerend de zaken waar we vandaag over gesproken hebben. Luisteraars. We hebben in het eerste uur hebben we het gehad over kinderen. Wat is er gebeurd met de kinderen? Hoe hebben ouders dat moeten ondergaan? En in welke mate is de overheid ten aanzien hiervan in gebreken gebleven? In welke mate van verantwoordelijkheid is er genomen als het gaat om kinderen die zeg maar bij het weghalen uit huis zijn komen te overlijden? Er is ook aangegeven dat de ouders van in dat soort gevallen ook zijn betaald. Zodat de overheid in elk geval nog steeds niet publiekelijk hiervoor wordt aangesproken. Als het gaat om dat wat er is gebeurd. Als het gaat om dat soort dramatische gevallen. En we hebben ook gesproken over dat wat de stichting wil met gedupeerden. Naomi en Gracita Cairo die zitten hier vandaag als ervaringsdeskundigen. Hebben zich ook verdiept in de routes die te maken hebben met een herstel. Houden zich ook bezig met de menselijke kant van het verhaal. En er zijn natuurlijk heel veel zaken die nog spelen. Maar we zitten hier in de studio en we horen onze technische mensen met elkaar in gesprek gaan. Omdat we hier een technisch probleem hebben, luisteraars. Onze headphones die doen het niet. En we kunnen dus onze luisteraars ook niet echt op een efficiënte manier te woord staan. Maar we doen het zeg maar zoals het kan. Dus vandaar dat we even kijken hoe laat het is. Het is nu 8 minuten voor de klok van 12. We gaan hier in de studio de mensen van de techniek de kans geven om een aantal dingen te herstellen. We gaan naar onze technische man en daar zetten we wat muziek op. En natuurlijk ook direct sluiting. Dus we zetten wat muziek en de reclame. En dan komen we zo weer bij u terug.
4: Le- Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek, het Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: 30 jaar Las Kawina en Kaseko Noko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem, Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan, nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, hoe de bezig is dat techniek ja in Pokuma Yurutu de Naks Kawina Loko en alle de sterren die in apresiti de. Dus hoe de bezig is Charasan Kong in gereedheid en dan Joyere So Suma de in Oso Tide o Potua Poku Naks Kawina Loko en dan we Gomoro Fara Nanga a uitzending. Dus je hier is maar op de achtergrond, maar dat op te maken Nanga a drukte in a studio. Want ik denk dat alles maar voor Naks deja. Kom Luku, even tappen.

0: Ja, luisteraars, met Barry won o dik moto uit de studio voor Mart Radio Jerry Wondel na mineng. En Judoro no in Poco Mayuru en Tide in Poco Mayuru abo een bijzondere uitzending. Naks kawina loco, ala de ster de na oso en vanwege wan tour jaso of vanwege in wan schouwburg san opsa. En Tide mina sidekick voor Sisa Sintja Landbrug. Sa otak nanga Aladdin sterre fu Nax Kawina Loko en dan mo di Sisa Sintja awortu.
1: Ja, brada nanga Sisa mi Sintja Landbrug bar odina lontu fau de fau tang tapu abakadina disi fu 30 augustus me baru wa shwitodi en natuurlijk lek fau jerif brada Jerry Wondel uden pokuma juru en Nax Kaseko Loko de jaso in Tata Kondre voor een theatertour. In verband met een 30 jaar bestaan van Naxka Sekoloko. Tetak, abra Naxka Sekoloko, dat we hebben over een ontstaan geschiedenis, dat van Naxka Sekoloko begin. En we hebben natuurlijk over een theatertour, sa of in presie. Naxka Sekoloko, dat we ben, sa begin in 1995. Dus eviteri, dat je vorig jaar, de ben tapu 30 jaar, maar een jubileumjaar, ik Godoro, dus vandaar abigi theater tour tide. En us donanga brada Angelo Blackman, us donanga Norma Asante, us donanga Pila, us donanga Ali, us donanga Stoffi en us donanga Carlos Aaron. Dus dan de vanodo taku arki en dan ukong bogo bogo na a theater tour. Me baru wa shwit konaini jaso ina studio en awa bigi grani taki us don jaso tide fu kompristeri a tour a theater tour sa ofen presi ma teitak abra naks ka seko loko dan toh uwa lolo atapet go baka fu loko taki fa a ben disi ontstaan en soma kan verteer a ontstaan geschiedenis voor Nax Kaseko en ook to Kawina Loko want minosap no a ben sang abi a Kaseko se en a abi a Kawina se dus dan mi wanji brada Angelo Blackman a woordu
2: ja lek fout ak me bar alasma eto a extraordi lek fa a verhaal de fa ben asan bigi en 1995 ook is een donatie voor instrumenten, Prins Bernhard Fonds. En eigenlijk vanuit Nax altijd op pleikona. Hoe bij de Nax jongeren, hoe bij pleikona, hoe bij pleidrom. Maar ook is een drumstijl, ook is een basgitaar, ook is een gitaar, ook is een tjengeluidsinstallatie. En eigenlijk hebben we een uitdaging om het op een moment dat hij voor het begin play Kaseko. Want Nax altijd bij op een band. Dus zo so, kon begin eigenlijk een Kaseko band. Als aan begin aan een jam en is af vast aan ego, mangego. En uiteindelijk een kerngroep ook ontstaan. En eigenlijk drape een Kaseko band begin.
1: Maar zo maar ben je de memory voor een kerngroep?
2: Een kerngroep, de eerste uur man, de mee persoon.
1: En dat in 1995,
2: hè? Van 1995, Ayon Willem Zorg, Peter Wolf, Ernie Wolf, Patrick Kerk, Benny Toy, Boy Brian, ik ben een familie dan, maar Orlando Magnac. Dat was de kerngroep waarmee we begonnen is. En in dat proces gaan we weg, Ali Kombay, Pila Konder bij, Cliff Gladder. En eigenlijk dat bij de konde uiteindelijk een basisgroep. En bij konde naar Kaseko Loko.
1: En dan vanaf het moment dat hij dan begin play Kaseko.
2: Ja, play Kaseko. En ik kies bij de want ik ben begin aan het denken, want ik ben aan het denken aan een visie. Dus ik denk aan een versoort route om een waka. En de taki ik begin aan het dan ik ben aan het soort passie u doen te kie, u tak e, u moto uit witi, u be ababa gaatje voor play witi poku, en u be a bepaalde voorbeelden, dus u be kiezen ervoor voor no troon commercieel ben, maar voor play voor jaren zo na witi pri, dus dat be de adenki en tapa basis dat u begin a ben, maar u play kona altijd, u be play kona toe. Dus dat bede wan pisifa ben, maar ook op een kaseko ben.
1: Mm-hmm. Maar soort instrumenten je begint play in een band en je bent
2: in een kaseko band, met op een drum achtergrond, maar je begint like toetsen is, je play keyboard, je zingen. Ja, uiteindelijk is op je 4-4 en als aan moest kiezen een vorm, was uiteindelijk mijn post toch achter de drums. Omdat we pleepje al rond, we speelden van alles. Dus uiteindelijk, ik ga bakken aan drum. En in een kona setting, ik ben de kotman.
1: Maar dan, die abend op, dat pila kon erbij toch?
2: Like pila kon, pila na nga ali, enkele tegelijkertijd, maar... Na massa ube saba fesi uk motona la tour le fam lop tegi jeri tak la tour na poku factory dus ala de man dis uk stoffi uk kalos la tour en omgeving la moet zo zeggen
1: dus dat
2: de man dis ube de bevriend vanuit de buurt en zo de man dis kon voeg den serif toe
1: en dat pilaar die u door in a band sang ik kon doen in a band
3: dus eigenlijk me bar alles maar weer alles met zijn adi mi be wa kame ibara dus di mi go mi dema mi me ba kame me lu kasa mi praxer a moment sa me kisa mai dans la honda dan de ma be ufan ala wi ala tonta de ma be ufan ma de ma tak non uno ufan wo bi ge play an wi di le a mi fol ki di u play wa tu te ki anak sa wo lo gi pom of ton da be dan mi be din kor est po ku de ma tak eh ma yo me tak ai ma mi lo presente mi lo tak taki mi lo tu dan mi ko adi dati kana fadi dati mi bi ni play na nga ben dati de
1: okay da wa gona ali
4: yeah
1: ali di you ko na ben sai ko mi da pe
4: e fe de mi musi en so mi na ga mali be play samo oi al day tu in alibi e wan puta ki wan tu kawina ben e justa ustad es dana a kawina ben mo i wan amale ma be fene ma wa last ending e wan tu na benalans o lor be de kando o tu just dan de ma tak de ko ko i tu a bomo bini de so pura nen da e le ko fane tapuan wa aneng rakseri to da mina amaris be de bizak ba ma oi de la kabel ko bos hon amaris ve ne pasi oi de la fami wa sibursani en mi be probere na tamha en oi de la no av de tu sibursani be popular ma tok even na e afgange abe de spila oi de la ko fe no kos na nax to mi be da oso ko oi de la magna if force me mi dey be for for la post for me
2: Orlando
4: yeah. Orlando magna my man must update that share what there was
2: yeah.
4: All that this that one be what data share the man is be play then they might be do one one room nam tapu and that they be con no it me my head in me tak as ango crash this for the moment me my head in me tak as ango crash this for the moment that he did

0: mi bet mo pon nan Aïssasi. En imbori ketak baka, mik bap lay poko derti hari nan Aïssasi, da deman dat skop mi trowe, da abe roma lok tun so imi ede. En mi kan memre mi ede, mi kisman uitnou de gen, pou asisa Merlin Bossa, be apman pri nan in Oso, dan anoudig mi uit persoonlik. Dat heb ik in en kon kalf. Dat is onze bakan naar dat Miko. Maar ik had niks nog nooit meegemaakt. Maar mij altijd bescheiden dat Miko stond. Daar, bakasi, fajari daar. Mij denk de man als je mij lappen. Op een gegeven moment, domisi, toen man waka kom met mij. Mij nog best heb de man dat. Mij nog best je nooit eerder in mijn leven. Mij ben je repoen naar kusseke loko. Maar ik ben iemand, mij ne dring mij op naar Pokuman. Het is gewoon wat het is. Geen ruzie, geen vijandschap. Ik zou iemand zeggen, ook geen maatjes. Dan mis don bazi vai mais nem só mexi tu mawaka kona mita puda poco stop abe de Angelo na maneira panka dan de mame kenes na tak eu ben maneira Aaron no mita ai ben Carlos na mek na mami no besa tsuna ne man dos da ma tam mina Angelo black man fu nax and mane panka da ta okay ma de ma aksi mita kwa waka u begin taki sa pasa ne go u begin vessel out us don da pe ma tegelijke tijd we give team poco tori dan de man tegen mij dat de man mij graag, de man mij graag, maar ik mis don't denk iets aan me doen, maar de man mij graag in Nax. Oké, maar mij best don't dat bij die en mij direct, mij mij gebruik voor gelegenheid voor artiefen, de man een play. En mijn tegen eerlijk, zei de bij doe dat, het was niet mijn ding, want ik moest even wennen. Zo kon naar bij die misschien. Maar toch, mij be, die mij ga also met elkaar tori naar mijn partner. En mijn partner zegt tegen mij dat, hey, mina ben wan koe ni sanere, maar al die mi luku de heren voor Nax. Het zijn nette heren, daar ga je beter passen. Echt met dat kind, dus mina ging allemaal naar trap met dat precies woorden van gelijke strekking. Zijn mijn vrouw tegen mij die kaas wel. En tegen mij dat, dat ben je pas moro. Go. En vanaf dat die dat hij dan mee. Mina begint en ik maak ze play. Dat je de play met is, jump with me wagi. Dat stiekem. If de play dat kan de 50 meter met doe me wagi rustig. Op een ram zodat mijn archief had maar een play.
1: Maar ik zei het ook toch, je nou een kabine man, maar die beplay had kaseko.
0: Kaseko.
1: Maar dat faal.
0: Maar dat nap is dat mee toch. Dus dan nou, mi go, maar dat alle die mijn archief de man. Oké, nou aan die gewoon aan zijn mijn tak. Mek mino lukus, mek mijn taki. Me go, dat mi go. Dat die mi go dat eerste play, mina de man is bij de na munder. En dan ben je samen wani, maar want tien zo vol doen en bende. Tot dat de man is begint te mijn tak jong. Ou an di, ou ek ki son an deman bete kwa play, datou fwala asba dat aksi taki awan, ka ou na Chris Louta, na Friedrich Strat. Dan mi go, da yaman play, ka ou na, da tak stak, dis na mizani. Dan te i yaman tak, hey, dis na mizani. Mi tak ma enige zani, wan skratje mous kombe. An jolo tak no. On est plein à scratchy, ou à bout et gisani. Minimé seulement, et quoi ça l'anglais, d'un accord avec un con. Yéji? Donc, dans, pour un moment, d'ati, dans, toch, mi be à point petit fort donné, en so, ici, d'ordement, mentalité, mec, qui de mi kantaki, bena, y kantaki 29 jaar, of 28 jaar, mi de mon memre, pour Nax et en, im luku, Carlos Maniri boom, ik ben in kenner. Mijn jompo bent. Mijn man aan asan dat hij.
1: Oké. Dan moet ik hier grantangi. Dan moet ik wel brada stoffi. Oteng jou koina bent. 2000-2001.
2: Je bent goed ingelicht, Sintja. Odi. Alla luisteraars. Is absani. Ja man. Maar een mooi zo dat hij. Thea de mooi vrouw die zie. Is goed positief bedoeld. Je mooi echt op haar vlak.
1: Maar mina naks.
2: Is dat Pokémon zijn? Ja, 2001. Ik doe me één trede door de seconde van Angelo. Maar is aan de straat hier met die zon. En hij kon daarmee of zo. Kon je het door aan mij. Eerst vandaag de dag ben ik hier belang. Carlos was er eerst. Maar er is een verhaal, Sammy Lobio.
0: Minder ben wanneer in haar bed.
2: Minder
0: ben was toch in haar bed.
2: Minder ben toen dat gevallen.
0: Minder ben was toch.
2: Minder ben wanneer in haar bed.
1: Zij dat.
2: Laat het zelf vertellen.
0: Oké. Mijn nog ben wan stoffie in haar band, en dat mijn vindt dat stoffie bij kon brokken band. Mijn vindt dat stoffie bij jompo, toen ze voor een band gaan naar een band. Wat bakken die we, lapa door je.

0: day Angelo talk. No, me no want stuff in a bed. I'm going to come broke a bed, but I know. And she don't look deep go all that. That takes time to put in a bed. Just give me come back. I'm going to deal like a Sunday. But talk, I won't talk me a care. I want, no, Angelo no demoro. My man, my man is na man and vrouw.
1: Okay.
2: Mooi.
1: Let me thank you terug. En dan zei je, dan met lavatory en zo lees je, San Musupsa voor San Kamsa.
2: Oké.
1: Je begrijpt, dus dat is
2: wat terug. Dus dat bent Bigge City, dat bent Bigge Waka, optredens Bigge Go, volle zalen, alavast. Dan op een gegeven moment, dan was CD ook Koti, en samen met dat eerste CD.
3: Eerste CD naks in de verre.
2: Naks
3: in de verre. En dan ben je een full Kaseko CD. En ik geloof naar kennis maken naar een band. En een tweede CD met de Mooi Bigisma, daar heb ik Carlos Kong.
2: Ja.
3: Nee, Carlos bij dat Mooi Bigisma.
0: Ja.
3: En Mooi Bigisma. En tapa CD dat we doen een try-out. We poten een kona nummer. We voeren maar nog sabba poko dat, maar een kona poko de tapa CD dat. En eigenlijk dat bedoeling bij de fusoris maar dat hey, ik ben nou veel zedig ben. We play alles aan. En weet je, drons er even play.
2: Maar dat zijn bij de kona poko?
3: A kona na tunta na tunta.
2: Tunta na tunta.
3: En Waylon Errol Fenlo was bij de gitarist voor band. En dan maar singa poko. En ja, het was een leuk nummer. En eigenlijk Ushi, Umex Mashima. Ja, deze man op Abribi in een kona. Deze man op Tek as kona san series. Maar eigenlijk, samwa taki, a kona funu charungo tapu een commercial strati. Want vanuit a kona u bigi play commercial. Bigi pai dansi na de standard. Want daarvoor uno be abba standard. De enige pai dansi zo be play na te losho be orga. O de man be te kufuru. Na Carolina Krieg, na Tamaleng.
2: Maar de Ondro Campo dansen daar,
3: ja,
2: de
3: Wintibreen. Ja, dat bedoel ze niet.
2: En dat bij Akawina Bekong.
3: Nee, de Strapu be play Kaseko.
2: Hoe be play Kaseko?
3: Be play Kaseko. Kaseko, Kaseko,
2: Mintu.
3: Nee, Akona, enkele Akona funu go commercieel. Hoe be play a commercieel poku.
2: Oké.
3: Hoe be play Akona.
2: Hoorie punt, dat we go naar vrouw, ja, zoals Donau Mindri, Sisa Norma, was je het konijn niet?
4: Ja, maar.
2: Oten, je kon in de naks, Kaseko loko.
4: Ja,
2: Hallo,
4: so kijk,
2: ik
4: daar, hij zei even de Eva. Zo
0: jaar, ik kom in Nakskas Koloko. Ik kom
4: 2009. Ja, maar voor Sim Godo, me Bali, Ahi, Holland, La de Holland, Sama van Mwashichodi. En we zijn even in je studio, ja, zo, so, zo, lobby gui. Maar begin voor mij, eigenlijk vanaf die ik kom, de geboren. Dus daar, ja, want dan tof om de kai magulun tu. Dus daar belobita ik hem sinds die geboren, de wapoku piki, da abisha, amuf kabataki temi begin, da aishi kabataki apiki oudo en dansi piki, dat ide na dim geboren sefi. Dus ja, ube geboren nga usani kaba. Dus baka din kwa foto, da mi kon Painol and Friends, komite mi. Aso akonte kemi ja akibi kibi fasim bede om dat nooit altijd tum be shimse fe ketakyo ya mewa me de wasi umang ma wel ade bede altijd die de futa e e de si si se fi ai no ade so le si so de nai kontu ma so de e kontu ya de sa so ko de taki mi kome ke
2: apo ma before naks ibe aptra band pe be tre op ak ba dansi singi ka ba of naks ben de afos band
4: nei de mi be janjuka be abi awasa hurupuel de kai kolusu be opo mi awasa huru des na fi a dansi ja, de poko se fi kwe kwa ini mede, mi se efe asabi fama mi, altijd belo bi dansi.
2: Maar dat suma tja yuko in Nax?
4: Ikataki...
2: Brada Carlos.
4: Na Carlos.
0: Maar ja. Ik ga, se vergeet in de, zoals ook leek van Piamba.
4: Ja, dat in Bekone.
0: Piamba.
4: Bekone tap.
0: En mi, als het ware, go mit Norma in Painol en Friends.
4: Friends,
0: ja. Want dat mi de in Nederland jase, dat mi er asin akakatien tjen tjen, na ma... Mm-hmm.
2: Pijnol.
0: Nou, pijnol. Dan dacht hij. Als het is, ik ben van hoe doet ook. Ik ben van hoe doet een raket. Want dat man is bij op een familie. Dan pas je een raket. Ik ben vreetje. Naks. De man heeft een wassa, de man heeft een banamba. Dus, de man heeft een stemming, dat men hier een dronk in mijn idee. Like, Angelo weet waarover ik praat. Als muzikant, te hier was man een zingen, dat je begint fantaseer, of fantasie. En dat men vindt dat, hey, een beat zang, norma vindt dat bij Anosari. En die actie norma, als de man ja nooit misstellen, apparaat dat die, maar die akkom. En apply na nuts accent aguzo bom tem chuka liba we go and the busko des masem e bon wonder taki fak foto ninger e begele en so rit
3: my my for you na mina er stama sei me arki norma janola
0: de in holanda meta angelo
3: janola
0: da mina mama me arki angelo arkitak te mi gasa na me woro por tapir am dat Luku, me no one brain in a pokuma mine book of misrevi. Luku, small like Sawi to, Mita Sawi, normal weighted and Boba the Pokuma Sabi. Mita Sawi kota papi mata, and that audit Sawi besingi, papa achtergrond, nadding, tapsi, tapsi, prezi. Daarom tip de akar binnen, and that dape mimeka, mimeka explode, explode. Sisa aki, na ook to one creasi for me. Si sa akin no besingin nooit, si sa akin beskrif poku, gimi na nga Lucian Missy Jan.
5: Dan ay sa si dan.
0: Ay sa si. Da eskrif poku juno, madam wadi mi tak, hey, sa hif bena a mana stem. Da mi te, akin inam singi, inam skrif poku jim moro ere. You must kon singi den singi serepi. Da abe frede, da wadi me plena ibiko, da di me plena ibiko, da si sa akin konda pe. Dan, abe alopon singi e singi, anya, linya, linya, linya, dan mi opa singi dati, da alon fu kon big up mi madam langa Mike Jeng, dan tak godoro, da singi, da Aisasi fo tabi Jeng, panam ati, dati atrolet, pu Aisasi.
2: Kalos, mi sitaki chatori bawa jopo ma si sa jiswa baka grantayi, si sa norma, da yulek umas ma toh, ikon wang mans ma ben, mans ma be play, upa inak skasin koloko, sambe de afiri, Father be ontvang you.
4: Yeah, dat is de na wapoita kinoti. Dus mooso lobby no de changa no. Dus mi kan taki mi be gi kachatori wale isi to taki mi pabet din kwa inya ben. Mi pakari mi. Ata yim taki norma. De manjai mutang. Noiti yang fika naks. Mar de taki fai wanya dea. Yeah. Solisi mar wampataki betaigi mi wata wapoku samsingi taki solisi efendeng maya isabi taki ne ijape malasia wampiki fo pingi mbakatu taki efu faiwani bedea da wabi ogwe ya bitengi usefi aso ubi ogwe lo fanya fanya gusu isfa faiwanya dea matoku webegigadu taki wegigadu da taki ukomiti na
2: Boy,
4: yeah, ma. Lobby sade gimi, me ifege ten darum meke ti dem sidoya.
2: Grandagi, wat bi, want naks 30 jaar dat betekent a repertoire bradi om en poku umeki naks kasi koloko kavina loko meki in de 30 jaar.
3: I'll say this, mira, beso para chera. What? Udu luku udu furu in a 30 jaar. En uno du so sani in dat verband udu walo combinaties man ubagale biga fu combinaties as ki pak pakara pakeme alamalu elan na man Roxy ademandis ne aboyis Maximus San Sandeno amana district commissaris Max Ayancho na man sa un chakon presenter me kondre ko sab de man Dus zo kunnen we nog verder gaan. Dus een aantal CD's echt enkel ook nooit toestemmen. Ernst. No, maar brio. Het is allemaal zo'n samenwerking. Maar kan je een tijd...
5: Maar ik heb het wel accepteren, want hoe zou dat naks naar na arbeid komt sport?
2: Maar is het naar Afrikaan.
3: Ja. Dat minus attack de grepen, maar direct de man springen tap abgeleide pisie.
5: Mm-hmm.
3: Ube go ube op vak vormingsweekenden go naar volkshogeschool.
5: Ja.
3: U leer go om naar populariteit. Daarom is het tak allemaal in een band is naar down to earth.
5: Ja.
3: U no wakan nooit zien ons zo. Mm-hmm. Dus altijd u leer go om naar san. We zijn vak constant begeleid in een proces.
2: Mooi.
3: En dat na een succes voor 30 jaar.
2: Mm-hmm. Maar wat mo jompo go tapatour, maar volgens mij jompo go tapatour, utaki u met somen poko.
5: Ja.
2: En meestal te je met poko, je go giwan danci of je apwa fiari, al fiaro so misi masraka, aksi en poko an, maar unu altijd te gaan wa playlist, no? Inu edet taki favo chare waka.
5: Mm-hmm.
2: Maar dan, Angelo, misabi boom, en if me taki one sin mede bosu mede, sa poku dat wat takna.
3: Dat zie je dat de na agroji reeks dat na awiti pisi fu eigenlijk a cultuur pisi fu a ben, en dat is een reeks fu a agroji en ontak de zie je dat ina. Uben, lek van mij taki, fos u play akasiko, ubedin, uk moto e drong winti drong. En alla de soort dingen dat u leri in tijdens a proces dati. Dus die abede taku mekwa eerste sien. Dan eigenlijk amoro makkelijk passie, fugrabu, bede. De cultuur, we zingen de tradition, we zingen
2: dat. Het is zeer belangrijk.
3: En zijn allemaal pokus die eigenlijk op pota bent direct op de tapakarta.
2: Ja. Stoffie?
1: Ja.
2: Moyuma?
1: Moyuma.
2: Dat was de favoriet poku voor mij.
1: Ja. Poku dat is normatief me. Emro bank no toe. Dat maakt een beetje mijn poku. Dat me draait een kopotam me weet niet.
5: Ja.
1: En toen heb ik een idee dat een idee dat een animatie zo score. Op een gegeven moment, een animatie, een speed, tot vandaag aan de dag, ja, vleeg, alle dansen.
2: Carlos, mag je niet praten?
6: Mag je niet praten? Als je dat je nog alle keer zingen, als je dat je naar bijna, als je maar even moet draaien, te de ook aan de singe wat heeft trouwens in de atori popo na ga eso bom to da mi era po mi gona apatu da di mi gwa apatu da mi era po ku e da bom da go da mi aka po ku na mi gi da si mi da ma ma apoku be play so chiti da mi da kemi lo po ku da mata ki lo po ku a mata ki ka singe da tak su mai singe arke no na mi a be de baila. Damien Arka, à moi, dis-moi, attends la CD, de copier la CD. Damien, dis-moi, copie CD. La dame, copie CD, Damien Arki, de Boko. Damien Tak, Allemand. La Bakali, mi Bellaman, Damien Tak, et mi Mekapoko, et Rako Arki. Damien Bellan, pensez, mi Taki, comme des costes, comme mon père à la Sangi, Damien Doro. Dadi Amandoro, Damien Arka Poko, en bon, tant que vous, ici, quand signez, vous, rite, moro, mi homo, mais d'accord, on a mis le bas signé. En dan met je guapoto, met een sardesman of sabi ook met je guapoto, dan met je guardieri, met bij een goedje, dan met je goed is naar paaien, dus naar popo, met je kamer.
2: Mooi zo te weten.
1: Ik heb aan mijn wand, aan mijn gimatori dat hij best door in de kamer is, zo ja. Naar bijna gimator dat hij.
2: Fantastisch. Moro pokuma mus do dat nga makandra wan solesi. Ye yere pokuma ngesi pokuma pokuma deneji a pokuma sa skrifa poku. Kisa inspirasi deneji grani. Ma goed, Ali, sot poku etak na nga yu.
7: Ik is daar een vraag zo dat mi abis voor mi ai in feite
1: een mascara
7: mooi zo dus je ziet dat die zo een poco lumi sensie en toch even adequaat want in Spanje een mascara
2: pila
8: ja een poco zijn we zien in de sexy waka de massa die we poco dan naar Benny Toy die daar is. Maar fijn dat ik dan naar jullie naar boven zie. En dan probeer ik dat te komen en ook weer.
1: Ja.
2: Njoba.
4: Kaka yubaka. Apoko de kon ke wan winter en solicite de aksi wise fina isabi fade san de mate wan poko kwaye de ye ke wan artist na le te kwa yeye e chaye kwa kon akomoto atapsi es ainya machine bottom ita ke alte me di a machine botoy rei mis doanya machine da me era chen baka din kwa foto mi waka pasa awa manenge wanta kosimi agafa mitake ona umaya baka kakaso en mea de wan kaka umando sebe ina ikhala ki katake adim shamanile de de de ima toh agafa mi tiba kare uto wanta usome agyopo ime kia poku efa me kosimi deso mdia agafa mi baka dati wande imi de a foto mi jayeni akamba ne apisifu ayo kong ayo me bali wo dus daar ja pisi de kon nee naso apoku bije meke futja kaba meke dus ik ben once mij in ja kamba edijadi de dus apoku komoto ja komoto gbelen dus abe mantapu kakai bakabe kon angawa winter
2: grantagi kabe kon no na theater tour want die futak abranak zijn ik van mitaki ba 30 jaar afuru futaki abranak maar ujazo fu a tour a theater
3: ja
2: wat na 30 jaar jubileum daar want die solensi dit op 30 jaar je play poku dat je gewoon begint dansen weet je maar bij de monico de yang de dansen de met maar zei de naks kase koloko feni take no de moest gewoon dansen de moest gewoon theater tour van trein reis
3: eigenlijk als aan dat ook toen al een mooi verhaal toe en eigenlijk als aan moto uit onbenadering voor 25 entertainment en dat naam Masara Lorenzo Chowahi ook toen een nakstje
2: ja
3: maar ook toen een naks jongeren dus alles wat als donje naar zo'n naks naar nakspeking Kriero Peking Lorenzo die de nadi bigi orde maar ondernemer Jana Holland nee onbenoemd desani
2: ja zeker
3: we zijn er trots op
2: mooi
3: isabi toch we zijn er trots op Lorenzo benader me Carlos na stoffie vorig jaar, na idee voor. Hé, 30 jaar nachts, ik wil die band weer bij elkaar, want zo drie. Dit is helemaal tak nog, kijk, een reunie uitakken. Niet dat een reunie kan je niet noemen, want een reunie na thema band no dan wat moro dat band komt. Ah, band, je bestaat het hè. Dit is helemaal tak toe, luku, mi elibi jag, ben je zitten sabaku, Carlos stoffie kotischien. Dus ook abusan is sanija. Het is helemaal dat we een brakelijker terrein zijn. Het is een normaal of vast het echt naar het theaterconcert. Maar het concert daar, als ik een concert is aan het bende. Maar het is helemaal dat we een concert, maar niet gewoon een concert dat we spelen.
2: Verdieping.
3: Koe je een concert naar een diepgang. A bent 30 jaar u vroeg zeker boem voor u toen al Asrana Poku Legacy. Dat noem man ook altijd aan het deso. A 30 jaar naks, Likva, Mexmo Stars, Cosmo Stars, Latinos, Sabaku, Fenmaster, alle de man vroeg toe en alle de groep zijn er.
2: En allemaal aan de eigen verhaal?
3: Op de verhaal, precies zo even naks een verhaal. A heer san fa bent, begin van ontstaan. Individueel tori voor alle de massa koina bent, alle de massa koina bent. Dit is poppen dat in een verhaal en dan breng je dat naar het theater.
2: Okay.
3: Dus uiteindelijk is het idee ontstaan. Hoe die vorm dan, wat professioneel script schrijf je. Dus we pakken ze aan oppervlakkig aan. Esther Boemer-regisseur, er was een schrijversteam. Nancy Loudek, Daryl Geldorp. Tolin Alexander is topregisseur. Amang meka documentaire Monikonde. Is van Tolin en Roberts.
2: De stenen hebben wetten ook, hè? Heb ik hier documenten.
3: Ja, ja, ja. Dus
2: geweldige documenten.
3: Ik had er aan dat het is iets op niveau gemaakt. Niveau.
2: En
3: dus
2: Robinson,
3: zij zijn aan de slag gegaan, de mamiki, en uiteindelijk is dit het geworden.
2: Maar wacht even, Robinson, nou ook toen was de
3: schrijver. Ja, want ja, er is een schrijversgroep gevormd. Ja.
2: Dus Nancy Loudek.
3: Nancy Loudek, Robinson,
2: ja,
3: Geldorp en Tolin Alexander.
2: En daarnaast Tolin Alexander naar regisseur.
3: Ja, regisseur, ja.
2: En Stoffy naar...
3: Dus
2: leider,
3: zeg maar,
2: muzikale leider.
3: Muzikale, ja, die music director.
5: Director.
3: Mm-hmm. En samen met de assistentie van mij.
2: Ja, dus dan hoeveel niet dat je wordt een travassie?
3: Ja.
2: Wordt door een treinreis?
3: Ja, zeg, kijk, look hoe die nu is aan vanuit de organisatie ook toe. De organisatie altijd doet op educatie. En ik denk, mijn naam is Sofina Carlos Takatori. Eigenlijk altijd hoe ben je chinso de bedenker voor Sani vanuit de band. Op visie naar denk ik voor als een soort richting als aan moest go. En hoe dat hey, hoe dit op een moment in een pokoe carrière bij een morgen bezig naar een overdrag
2: naar documentatie,
3: naar documentatie
2: vastleggen.
3: We hebben een legacy,
2: ja.
5: Ik heb een actie doen want te theater.
3: Ja.
5: Daarmee denk ik sketches in mijn idee. Gaan jullie die, want scriptwriter, de music director,
3: dat is niet eigenlijk als hij schrijft.
5: Dus hij gaat sketches
3: schrijven en het wordt gepresenteerd. Ik ga niet helemaal uitweiden.
5: Nee, maar in afwijden uit. In afwijden uit, maar want ik ga de concert, de kassekoor en de kawina in concert. Dat past zo pokoe in mijn play. Dus jullie gaan meer dan doen. Ja, maar jullie gaan meer doen dan dat. Bijvoorbeeld de verhalen Samir Jam.
3: En okay. met muzikale omlezen.
5: Arigen.
3: En dan mannen interactief. Dus
2: ja, het publiek.
5: Ja.
2: En natuurlijk na 30 jaar. Dus nou een reis door 30 jaar heen.
3: Reis door 30 jaar.
2: Over theorie. En wat theater, mij persoonlijk, mij nou een theaterliefhebster. Mij loopt theater, omdat mij vind ik dat hier als sfeer intiem. Je komt dichter naar het publiek. En daarbij iemand verteren. Een verhaal, bakken bepaalde sani anekdotes, kan de ook soms iets van theater en aboskopu, ik kom horen, abra, een verhaal in vertering. Want bijvoorbeeld, bepaalde zingen, hè, je heren de zingen, je vindt het mooi, maar het is toch naar theater, dan je kon je het ook sana inhoud van zingen. Maar look, if me go naar een concert,
5: ja,
2: moet zing mee. Maar verder ben ik kies nog een boskop mee. Maar precies niet mee gaan of zo. Maar toen ik naar het theater, dan ben ik ervan uit dat ik een boskop en kom er ook aan.
3: Dat is precies, zei je takkie. Als een, bijvoorbeeld takkie, ik kan je ook beginnen dansen. Dan ben ik aan dansen, allemaal de moeder die gaat of zo. En niemand heeft iets vastgehouden.
2: Maar tijd dat Abra naks kan zeggen, loko hè. Na zo zo... Die Afrikaans ranaman naks plein poko.
3: Je weet, het theater met het publiek jana ola. Bradi.
2: Nee, maar met bedoel over het algemeen.
3: Je moet verhaal, dus een moment je moet verhaal. Na alles wat je ook kiezen.
2: Nee, maar mijn actie de te insranang he. Dat je na zo ablakamang ube bedien.
3: Normaal. Door alle scheidsleiden. Door alle lagen, alle etniciteiten.
1: Ja.
3: Dat is een groep, alle maatschappelijke ladders, dat bij de NACS, nationale groep Assang, ook vooral play. Attention bij de ook daarna, hoe plegen, Rustani plegen, Japanese, allemaal.
6: Laat maar dit erbij voegen, op toevoegen. Zo lees je bij Abitaki, te actie Angelo. Angelo, sabede, te ubego play bijvoorbeeld op Guatorarica. De bepaalde pokoeman op hij sapir de CV, dat je mij ook kan goed, dat je mij tegen dat, dit is niet jouw publiek. Ik zeg, dit is... Ja toch, dat mij zien dat ik
5: kon... Uitsluiten dat ik bij racist...
6: Toen door dat ik daarmee tegen, dat dit is niet jullie publiek. Ik zeg, Angelo, dat je ook bij play,
0: dat we accident nood dat na zomaar publiek.
9: Wie is publiek was het?
0: We poten pres op zijn kop.
9: En het hoor wel met zoetie naar Sansang. Zeker een aantal lissen hoe ben je geconfronteerd naar Sansang.
2: Maar vaak hoe ben je gewoon dat ben je humor krakken.
9: De sterren van de hemel.
0: Juist. En alle de mensen zijn aan het publiek. Later, de man kon op een van nodig voor mij de dansen spanken.
1: Ik
0: kan hier niet eten. Wij zijn ex-minister Gilster. Een man met dat pons, ik ben 60 jaar.
1: Rustenvrede
0: straat. Dan nu, die Udoro, want we beginnen aan genade zon. Genade zon voor Jezus. Hij te oestingen genade zon, jeng a cappella. Amang napo, amang kami, amang takalos, my boy. Aksi de man voor naks, if de man singa genade, son Jim Etoalis, as han gwemis, tjere.
2: Maar je tak over aan genade, ik kan singe even, want die minus abeng.
0: Oké.
2: Ik ben singe, pila, want singe malaya, so ala.
0: A capella, even, wopote even.
1: One couplet.
0: No, important, just Guinness ma, wangi unuja. En de toewang, trouwang, de Guinness ma, na oso vandag is
5: zondag. Leggen vast wat met de kalas aan
0: op. Oké, Thiago.

0: En na chemie, je vira chemie toch?
1: Voor ons een mano keertje, maar vira heilige geest.
2: Dankjewel.
1: Geweldig, geweldig, geweldig. En die zien kamp sa alleen door een harmonie.
2: Een harmonie.
1: Sa en libi, mil drie, uno. Maar voor Kobaka, want toen stond ja zo, die atour. Saide de brada na nga sisa muskon na atur. Ma fosu ko dabe, sana akraktifu na kase koloko. Eh, kalat katito. Wish ome yari, uno mit makandra, matoko na wang, da gesleki, nooit ube prati.
3: Mag ik even iets zeggen hierover?
0: Ja, oké.
3: Okay. Loko, akraktifu na kase, dan me wan begin na nga tisi. Angelo, oprichter, nga den tramang, Antelop moppo kunnen halen, kontan. Maar het is nooit amangoli naks. En jij je vader, tang in aan naks. En hij is altijd bezig geweest met zo'n. Hier ben je nu aan het jammer, namens Wala Malaja. Want echt een big up. Want Antelop de in Sabaku, maar zelf te gaan studio naks als een amaibo moeite. En mantena alles san sawe do in naks. Klopt dat?
2: Ja, helemaal. En te doro dape da altijd we seno aan demo je tak arki.
3: Ja.
2: Sana bonda ei kon na een suggestie ook toe en dat we nemen dat ook toe mee.
3: Oké.
0: Ja.
3: En na dat nou was ani sa et tayon konawa en sa e horu sotra. De yeye une luz de. We tambo.
2: Wan sami wan verklap ook toe snel. Ja. Het was een uitdaging voor mij, omdat ik play ICC en dat ik met die leider toch. Ja. Dat die middoor in Nax, dan Angelo jongen bari moro mee. Maar dan, die kom ik, dat ik de man creëren, want ik die man, een soort
3: leiderschap.
2: Ja, met de man dacht, hé, als aan is aan een probleem, Jimmy, met de man dacht, ik kan met de leider voor ICC. Maar ik kan ook onder leiding van.
3: Juist.
2: Omdat, ik ben militair geweest.
3: Ja.
2: En in een soldatie, Wondel Sabi, even de soldaat. Ik kan de 50 jaar, maar een man voor 25 jaar, naar je commandant, naar je meerdere.
3: Ja.
2: Dus Angelo deed het goed. En allemaal Sabi, look at me. Voor nu ben de Nalibi. Die voor nu tek Angelo in Sabako, me tegen voor nu tak voor nu in Sabi, tek dat pe. Angelo, te weet dat hij about correct naar de discipline. Minus dat paf in en mezelf naar ben.
0: Maar eigenlijk heeft me vat alles aan samen. Een band, een karaktieve band. Een band zit die vanuit broederschap. Vanuit een familie denk ik. Vanuit Ukona Wang, Uta Tana Wang. En daarom een band de 30 jaar.
1: Oké.
0: Dat is een grote praxerie van band.
1: Atour, per wat begin? Na een tour voor converteren verhaal voor nachtkassen koloko aan ontstaan geschiedenis, de persoonlijke verhalen, de anekdoten en 30 jaar een reis aan nachtkassen koloko Mickey commit no.
0: Het eerste concert is Rotterdam, Zuidplein Theater, dat na 6 september.
1: 6 september.
0: Dat na eerste tour start voor een concertreeks.
3: Première.
0: En dan bakken dat 10 september naar Arnhem. Muziek en
1: Arnhem.
0: Muziekstation. Arnhem.
1: Muziek en Stadstheater.
0: Ja. En 13 september
1: Concertgebouw.
0: Concertgebouw Amsterdam.
1: Maar dat is helemaal uitverkocht.
0: Ja, dat is uitverkocht. Ja, met Luca Orgaminos op Rotterdam is ook al, gaat ook al die richting op. Ja.
1: Rotterdam
0: is ook al uitverkocht.
1: 90%. Dus luisteraars, is meteen. Ubayu Karta.
0: En dat 14 jaar Utrecht, eten.
1: Naar Schouwburg.
0: Ja. En 20 afsluiten naar 20 in Den Haag, Koninklijk Schouwburg.
1: En Pedem Brada naar Sisa kan bij de Karta.
0: Alles aan het go online.
1: Online, naar de theater.
2: Ivan Brey.
0: Nee.
1: Dus eten wat trong. 6 september naar Rotterdam, Zuidplein Theater. Je gaat op een website voor Zuidplein Theater, daar kan je bij je kaart. 10 september Arnhem, je gaat naar Musses en Stadstheater, daar kan je bij je kaart. 13 september Nodemoro, want die is uitverkocht, Concertgebouw. 14 september Utrecht, Stad Schouwburg. En 20 september naar Den Haag, koninklijke schouwburg. Brandlanger is aan mijn tijdje, mijn wanfding, gegadigde, Zambé kan kon naar een karta in het concertgebouw. En Modoro, en mijn kompietje van met de, maar normaal die gona alle den trawan pe iemand go, want echt, mijn ben de na wanfde oefeningen en zij is shit daarbij. Mino kan verteren, you must go, maar na warti gi, you money, no lasa okasi tisi. Bogi a orga a okasi fu jiwan taki.
4: Me bar aladen luisteraars van Odi, Lorenzo Chawahinja, ook toe afde in Nax Pichin, eigenlijk mi geboren in Nax, letterlijk en figuurlijk in Nax. Mi wat tegi aladen luisteraars na de smasano ap karta ete, Umeka keuze verdween gewoon via de sites voor de theaters. Omdat Aigonanga stoelnummer. Je krijgt een stoelnummer. En dus je kan niet losse kaarten gewoon verkopen. We kunnen ook van iemand een kaartje houden en wegzetten. Hoe Umeka Sango gestructureerd en geordend. Want zo weer lering vanuit de organisatie. En if you normaal vindt een site voor een theater. You can go to Facebook Nax Nederland. En daar heb je alle link. Voor de theaters. Of je gaat op Google en dan je type optreden Nax 20 september en dan Google je direct.
5: Ja.
4: In deze tijd waar we leven gaan, heeft iedereen een smartphone, dus ik kan vinden. Dus dat moet ik even mee. Dat alle dingen ticket online, omdat je bij een ticket je kan kiezen bij een dong en je ziet zijn vrij en zijn bezet. Dank u.
1: Zeker, we hebben het 2 minuten, dus we hebben een occasie voor kaartjes, maar het is een tronkong.
3: Alles maar. Me jumpa teken snel. Alles maar me barunu unkom masal na den theater unken boan na verrassing tap verrassing na alle den theater show.
6: Ja, me kai aladen juka sama fumitu fu komeke apisi for all den sama di besabi nax kabade ga defense committee de nyua ya so sefi u komeke apisi u ko luku nax kaseko kawina loko anganolu fajo sete kabade
2: ya en me kardens ma ook tu andati imi ede mi apwansani u kon ses para me rub desma op gi Rotterdam. Omdat Wansani heeft zijn de man voor een band voor mezelf staat erbij stil. Maar moet tegen denk, 6 op 7 voor mijn verjaardag.
1: Oh.
2: Dus dan maak ik plezier aan mij en maak ik foto aan mij ook toe. Want 6 op 7, mina 7 september.
1: Dus naar Rotterdam moest je leren.
2: Rotterdam.
7: Ja, bij deze week kan alles maar komen. Hoe kost u een zaak? Wie wordt taki? Mie taki, dus zo. Kom lekker in de klas.
8: Angelo, goeie goeie. Dank was aan het.
1: Angelo, kom mazal, kom mazal.
8: Is meer een poko maju, zee ja gran tangi. Abesta. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: 30 jaar Las Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, luisteraars, mijn Barry van Odi Fouang. Tweede lezing vanuit het programma Kruderi. Pewe Taktori Nang Ausrefi Adoro Opoyong. Pewe Taktori Nang Ausrefi. En Adoro Opo, weet je dat geluid? Ja. Pewe Taktori Nang Ausrefi. En Jerry Wondel, Glenn Kotfried, Ina Oso. Maar voor zo'n gona. A programma Kruderi dan wan actie be kong in zee pe wan dispute san de no no de ten aanzien fu apoku wetifisi en o koina osoti de Paul van Dale Dina also voor tak over apoku wetifisi en bakadati da wo godoro nanga a programma maar eigenlijk apoku voor Paul ano wetifisi apoku voor Paul na medialio dat na apoku voor Paul en wetifisi de in a vervolg voor apoku en wat dispute de wat tak taki de en pe Paul se refeni taki wat to san nego bunja. Dus dat wordt akatoran aan Paul, maar voor fris je geheugen op, dan miwan iere taki omsoort poku, ego disna poku.

0: Ja, ja luisteraars, we draaien ook helemaal, omdat we Paul van Dalen zijn doen in een studio, ja, zo, dan gaan we Glenn Kortfrits doen erbij. En Meshi Taku en San Nego Bunja Echen.
1: Ja, tegen dat keer heb je geen.
0: Ja, dus wat ik kom voor Tapokubaka.

0: Adjerselijk. No, no, Eurokobaka. Eurokobaka. Luisteraars. Wordt ik Paul van Dalen. Direct. Godfried van Vio voor Suga Paul van Dalen.
1: Ja, ja, dat was aan Eurokoboen. Het moment dat ik muziek hoor.
0: Ja.
1: Dat doet mijn headphone het wel. Het moment dat jij gaat praten, uh-huh, dat doet, okay, mijn headphone
0: maar,
1: het
0: maar ook. Maar zou je nog gebruiken de headphone, nog gebruik je naar Studio Jawang.
1: Oké.
0: Okay. Want nu Eurokoboen. Paul.
2: Ja.
0: Fafio.
2: Mide Jerry. Faiguan a you.
0: Nami, ik go herboen.
2: Oké.
0: En Tide Udeja, omdat we een interview begint op Facebook. Ik go oma poku. Yukare Media Leo.
2: Media Leo, ja.
0: En Ayun Esseboom singing, Ayun Esseboom kare wetifisi. Ja. Dus een heel verhaal dat u saben. Maar in uw beleving, sane go boja en samu soupsa ten aanzien van apokodisi.
2: Oké, dus zo dat ik dus me bar alles moe odi, mina Paul van Dalen. Ze schreef haar poko, dus eigenlijk, mijn schreef haar poko. Dus mijn taken leek vaf asande. Mijn biggest sa, abo haar poko. Dus de karen zo, dus de ala sasana masap sana haar poko. Da mijn biggest sa, karmikon, da a poko kwa ede. Da jima a todi. Ano jim poko, na wa todi a jimi. Fu weti fisi, na yanga. Dus toussout fisi da liba. A yanga, nanga wit fisi na de moro heb soktek wit fisi fu enkele. Ja, sabo kasmale den tak na moro heb soktek wit fisi fu liba. Yewa manten iwasi mofo ispiti a yanga iko fa wit fisi eko. Dus a yanga nga wit fisi ikan kisi den sondro beti. Dus ik kan pota uku finyango de kongba van de denk sani finyang dan naso atimatori adat meki apoku disi metaken altijd minusap eitlek fin fu lek eit ma mi sabi afasi fam du kona apoku dus mi bigisa dimatori dan go meken trompoku so da apoku. Dat maakt me karre media lio, want apoku begin met de farm, ama draai apoku jinja, media lio, mea konio sembe des, weti fisi etegis libisma, tak adia liba, ma ana konif noasma, des dan, enanga yanga estrei, des yanga, ete amata ki oba, fa ikandia liba da inatro bangasma. Weet je wie ze pikken bij kataki? Met netlik van tegi kaki, media liba, maminatro van een noasma. Zo, dan kom ik aan poku. Maar die mek aan poku is enkele, ja, amingo, desco amingo. De bedena sranan, no, de miere amatapu. Dus abeda sranan, dus mix moustas opo. Dus, mix moustas opo, kun ik mopa

0: Guaigwe.
1: Okay.
0: Des na no dang mi konsi amata ki I won Singapore. Mm-hmm. Mar akara di fe difisi. Ya. So sono a fe spisi dang mi mi na sa fama du ko na ide fkare we difisi a poku fe.
1: Okay.
0: Mami ete ya mantide taki efa efa wan singa poku da zigodoro anomoro di ye public want mi sa singa poku san normal like fe amasef normal like next fe. This meka mano singe moro fusaide on that ama for terrorism attack as an ego for slavery mano slavery that make me ne be jamon ma me te yenta apoku amana play moro dis ma fu fu sf go like it moro want me sef samba apoku normal like it fa apoku fusam asamaka samaka missa jima tori des dami mi ete ke fu missa makasi taki asan sam for teri bataki a boto sai waka zemzem so ane dry baga a look to I go this one ta a boto ne dry waka under sei a look to the sadad meki mitaki mine comforteri a poku na radio of con na interview am that mine sam next fa poku asano jim poku na tori a jimi ne meken kontro poku.
1: Ok, maar zou je schreef voor wacht zou je schreef dus eigenlijk die takik bataki amanom singa poku da ma vertera verhaal over slavernij, maar je schreef want a poku ko populair a poku play om en pressie, je schreef registreer a poku na buma stemra lik tak a poku dis na mi na wan tori sang mi sabe verter mi schreef a poku. Je want taki dat je moet een tekemoet komen kijken, want iemand is wel vergoeding. Wat doen aan denk je dat?
0: Ja, ik denk dat boem en hem taki. Mina man nooit meer taki over money. Taka ook die wat money of jong look wat money ja teken voor die misschien apoku. Nee. Dus if aman want die wat money voor apoku, mi wani wan na poku na money in bemeka apoku do.
1: Ja.
0: Dus amasa make a poku ji naf money.
1: Okay.
0: Dus if amafie take yo a poku sam sinja na Paul Abeng mi wanje wasani ya ama gimen ma mi set ne action next. Ma mi asan sam yuani ama non play a poku moro. A poku non play jis ma moro ma da dansi da ma witi fisi witi no. On that side, I'm a effort test and sano de true.
1: Okay.
0: Yeah. Me otaka my lay, want a kande na ide that make a mame ka poku, ma mi te yes masotaki, a poku dadi abanom singe moro.
1: Okay.
0: Want among if you go look at some take bada, me yere tra poku sama meki. Voor de tata poko fumi sam meki. Da mai ama pot den sap sim de baka pisi fude poko fumi. Sam meki. Ama pot den. Mina sabi fa. Wana na sere ama o sere. Des efa ama fiwi. Tak awan jim wa moni. Ama kan jime want. Saide. Naf moni mbe meka poko to.
1: Ok.
0: Ja.
1: Da uyere yu Paul van Dalen, dus i vertera verhaal fi, dus mi hoop tak Iwan te kontak op aan yu, da yang Iwan uluku fa ulosa san, dis op buiten media, buiten, nou wakti mi abon san if takete, buiten media, tak ulosa a probleem disi. Luisteras, mi bel Iwan Essebon, wat tuleisi, mi senua bericht jamang, amane reageer, wan mi bewan ook tu taki, mek mi yere fa, amang of nodig kama uit me kama konja so tu amano be reageer en mi hoop taki nanga a verklaring die zei ujija ujija gelegenheid want dat dokter vier bij konan normen ja. Dat die je want dat kon zijn maar je ziet dat Glenn ook zien zijn
2: ja want eigenlijk is door mijn arcatori en apoku weet die visie volgens mij bestaan nu kan ik zeggen 30 jaar ba
1: ja apoku met 1982
0: 83
2: Dus en heb ik ook vanaf 1983.
0: Ja.
2: En voor mij hier heb ik ook vanaf 1983.
0: Ja.
2: Dan zei de inogar naar bel direct voor sorry dat je reno. Het was niet de bedoeling en niet want de auteursrechten, nu was het niet door die want naar mij poku. Zei de inom ik de stap dat hij want.
0: Nee.
2: Ik wacht niet zo lang.
0: Logo, mijn wacht niet zo lang. Dus in taki, mijn wacht niet zo lang. Die maar even teri.
1: Oh,
0: een verklaring.
2: Wacht even. Arkino. Die jongen hebben we niet zien, maar in beeld.
0: Ja.
2: Nou, we hebben een interview.
0: Ja.
1: On Facebook, die voor Karu.
2: Juist, die Karu.
0: Ja.
2: En dat na eerste lezing volgens mij. Premier allemaal leg gewoon zijn uit over Apoku.
0: Ja.
2: Dus daarvoor allemaal bij leg niks uit.
0: Ja.
2: Na pas die allemaal jullie allemaal doen naar Karu.
0: Ja.
2: Allemaal tak van eng is Apoku.
0: Mm-hmm.
2: Dus daarvoor. En dan is dat na pas geleden. Ja. Het is volgens ja. mij misschien twee weken geleden. Nee. Dus in bij Ap nou een reden het he.
0: Ja.
2: Dat nog bij de reden nee. voor afverklaren. Dus want er reden bij de, want daarom moet ik naar Karu.
0: Ja.
2: Dus nee. daar staan bij de reden voor je bij een verklaring van man.
0: Ja.
2: Want een reden is een reden dat bij de met je bent, vinden we zijn niet ook.
0: Ja.
2: Dus daar staan bij ze een voor reden zijn je bij Abi. Voor dat je naar een man op een verschil voor mening. Want dat daarom met de man nodig je uit.
0: Ja.
2: Omdat ze maar bij dat Paul naar Iwan,
0: ja.
2: op een man kese kese.
0: Ja.
2: Maar kese kese nog bij op niks te maken naar een verklaring.
0: Ja.
2: Dus mijn manier echt echte verklaring zei dat ik nou, ik vind ons aan het vapoko.
0: Dus, nee, ik lekker dus, if een man nog bij go verteren, Sadi.
2: Zo, Sani? Sama be verteren, sama verteren.
0: Ama verteren dat ik apoko naar slaaf, slaaf.
2: Nee, dat ama do pas.
0: Ja.
2: Baka, doko. Younanga man be apwa kese kese.
0: Ja. Minanga man no.
2: Nee ma tapastrati des pabeta ki pou nanga Iwan apwa kese kese.
0: Ja.
2: Da meneer Karu.
0: Ja.
2: Nodig u uit.
0: Ja.
2: Om a kese kese dat hi fu sakasani.
0: Ja.
2: Da in a programma dat hi.
0: Ja.
2: Ama tak sa eng efin fu a text.
0: Ja.
2: Maar a kese kese sambede a kese kese wat anobego ama text. Of een uitleg voor een tekst. Ja. Maar we hebben een trassani, dus we hebben een trassani.
0: Ik heb een next. We hebben een trobi.
2: Ja.
0: Maar als ik sang voor mijn tanga deed today.
2: Ja.
0: Ik dame ede. Die met jou mijn banti van go arki. Met jou mijn banti van go artifeng.
2: Ja.
0: Daar mag ik kota poku.
2: Dat heb je bij je protesteer toch?
0: Nee,
2: je kan ook protesteren bij 30 jaar of bij
0: nee,
2: opbrengen.
0: Nee, nee.
2: Want dat is een neklop.
0: Nee. Als mijn jiwa band vijf go arki.
2: Juist. Dan mijn meka poko. Dan vijf jaar poko in begin protesteren direct.
0: Nee, dat niet. Abani dat mijn no abi.
2: Maar dan kan ik ook klagen bij 30 jaar toch?
0: Nee, je no verstaan me. Ik kan ook klagen. Mina ko klaka.
2: Maar dat pak kese kese kmopo. Want na jude ontevreden. Ano, I want de ontevreden.
0: Nee, ama.
2: Jude ontevreden.
0: Ama no. Kan de ontevreden op dat. Ama ik is moni vento.
2: Eigenlijk samsa. Ik kan tak samen denken.
0: Ja,
2: ik kan tak samen denken. Me denk je dat you kies a gevoel dat je erin no. A poku troa hit. En dan a deefti de. Desma fin a poku wa hit. Om wat voor reden dan ook.
0: Ja.
2: En je praxeert dat mami gado, maar als dat bedrijf mij.
0: Ja.
2: En allebei jari.
0: Ja.
2: Mij nog kies nou een voordeel.
0: Nee.
2: Dus nou mij. Oppak. Atori dis aan voor de goed dat je. Van mij kan doen mijn voordeel. En eigenlijk zijn we zien.
0: Ja.
2: Ik mag doen als aan dat. Ik voel goed dat ik alle de jaren na mijn wan verdien.
0: Ja.
2: Mijn logo zijn aan mijn aandeel ook toe.
0: Ja.
2: Zijn mijn lever aan bijdrage van Pocolis bestaan.
0: Ja.
2: Maar in hem zoek ik aan erbij. Dat je kan nou een uitleg van me. Want als aan ik wil naar jou per puur om aan mijn verdien en jouw verdien ook toe. Dus ik dacht aan ik vast aan de. Want ik vind een beetje een drogreden voor gebruik. Als aan die snow tak, aan mijn tak dat overal. Gewoon dat nog bij play.
0: Ja.
2: Ik moet de eerlijk Paul voor dat je erin is naar mijn creatie.
0: Ja.
2: En dan wat verdien jarenlang met tafel.
0: Ja.
2: En nu pak ik alle de jaren mee kon goed dat ik mijn ook iets voordeel en mijn WhatsApp en mijn voordeel daar.
0: Ja.
2: Ik heb voor een gesprek op basis voor een gegeven dat is.
0: Ja, een voordeel neem ik dat je normaal, dus alle de zangers en sabbes doen ja. Normaal is hier wat poko dan aan een singe voor
1: Oké, hier is het ook, Paul. Dus eigenlijk zijn we hier ja, Nataki, je op een moment die je vindt dat je een witte visie poko sa, I want singing, sa na wat creatie voor jou, taki, eigenlijk je vindt dat je op recht tap een voordeel of een vergoeding of taki. Meka sandi skonkouru, da sandi se konsus.
2: I want abif gama wa money.
1: Ja, ja, oké.
2: Mi mekwa money.
1: Ja.
2: Mi mekmo na apoku dis luku, Paul. Dis na you andel.
1: Dis na you andel, want eigenlijk na wa kasete bejama, ino bejama toestemme van mage kota poku. Dus ama kota poku op eigen houtje. Maar na 30 jaar, you vind taki, I want, en amam fortera juiste verhaal. Dus amam om takte kapoku na slavernij poku.
2: Nee.
1: Jawel.
2: No, we no de eens naar apisa toe.
1: In af de eens, maar dat na realiteit.
2: No.
1: Jere, mino go in discussie aan jou verrasan dat. A realiteit dat taki apoku anon was slavernij poku. Paul vindt taki, inscrive een poku. Een poku anon was slavernij poku. Maar Paul vindt taki, no, you vindt taki. You want one for me to.
2: Jere, you want to, in om censureer me. In hem doen. Mij mag op een mening omdat ik zie een interview voor Paul na Iwan Nakaro. En Sammy wat ik daarover. Look nou, Paul, hier een tori voor Issa. En vanuit een beleving dat hij een magiewa interpretatie. Vervolgens, if Iwan Esseboom op basis van informatie. Want dat is nou een fantasie. Maar je een interpretatie. Is daar niks verkeerds mee? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nee. Hoe doe je dat? Nu vind ik het eigenlijk nog. Als ik hier een witte visie en in mijn beleving en ik naar de witte man naar een abboto zang je abeder over naar abboto dat bij Tjaru lijkt strafu en dan mensen lijkt de witte man bij Greedy voor potu in Katibo naar vanuit mijn geestelijke inspiratie. Want alle verhaal in kunst hebben eigen betekenis. Dus jullie kan bepalen wat ze maken. Als je dat meegeeft wat er betekenis, maar aan vrijheid, geestelijke vrijheid.
1: Jere, hoe kan ik geestelijke vrijheid van me?
2: Nee.
1: Nou, een feit. Sa Paul Taki, want mij verstaan samen katon we boem. Sa Paul Taki, klopt sa Paul Taki. Paul Feni Taki. A poku fama sa emeki, a text fu a poku sa emeki, no ab next nanga slavernij. Nee, wakti. Is helder sa poltaki. A poltak tusani, a poku na helder. Ama fin taki, te aywen is sing a poku, te aywen e gil uitleg fu a poku, toch te aywen e gil uitleg fu a poku, da amoro betre, da dat amai aksi. Na amna aksa amai aksi wansani, tak amoro betre aywen tegi densma, tak a poku anoan slavernij poku. Uno abe oversa aywen. Ik heb vier van poko. Maar heb je over een reden zijde met MK poko?
2: Arkino Jari, alle libisme hebben vrijheid dat hij voor beleef, zijn eigen beleef. Lek van Paul hebben beleving, Iwan hebben eigen beleving. Het is geen kwestie dat was maar kan dicteren wat er aan voor beleef was.
1: Ja. Als dat zei je dat dat je, if you looking autosrechtelijk, als dat niet.
2: Dat kan maar dicteren.
1: Precies. Jere. If Michael Jackson me kwa poko hè, en Bob Marley me kwa poko to. Da jou go me ka poko dat baka, da jou e forter desma, wan trasani sa atrama skrifi, da wordt het een heel ander verhaal. Ma Paul, worote af want me a discussie di si, ik heb het jaren...
2: De reden zijn dat ik me voor a discussie, met luka relevantie en Paul's don jaso en me, de mening toegedaan, tak asani a reden dat hij... Nu ben je aardig, dan zei ik, kese, kom, omhoor als een zuiver. Nee, maar even kom ik praten uit toe, want... ...mi ook de arkiboom, mi me arki na boemboe je zie. Mi vind ik, if Paul Fieri... ...ama aba gevoel... ...dat jarenlang... ...in penne vrucht... ...ama nog iets voordeel na dat hij... ...en I wanna one young om een jaar langer... ...en ama vind dat ik nu am fitge eleti... ...na ma goed recht... Daar kom ik helemaal niet aan. Maar als aan een discussie, moet je maar zuiver.
1: Dat is het. Jere, jere. Een discussie zuiver. Is helder, zei tak. Ja, maar jere, jou, Paul.
2: Ja.
1: Jou vind niet, taki. Toesani vind niet. Ja, toesani. Jou vind toesani. Jou vind één, taki. A mij, a poko, a fasfa jou schrijf a poko, a fasfa jou beleef a poko. Dat na a verhaal. En a verhaal sa, aywen e verteri, ne klop. Dat na één. Twee, jou vind niet, toetaki, jou no vind noa voordeel na fu die jou meka poko. Alhoewel, mi vind taki, die jou go meka fin tu, die jou go meka poko a disco amigo pa jou, disco amigo no meka poko fu jou soso.
2: No.
1: Dus dat pek ba jou vind noa moni na disco amigo, dat is evident, ak klop. Maar jou vind niet taki, amano moes verteer wan tra verhaal, dan afasi fa jou skrif a poko, en jou ook tu vind niet taki, wa voordeel, en amana onterek, you no be jama toestemmen. Dat na verhaal sami eere jaso, en jou mak aba rek fu fena sandati.
2: Dat na verhaal.
1: Maar jere wat taki grantangi wanda wogwa wan tra sani, want apoko dis anono me jera discussie disi, en misaba discussie disi, taki fu a wetifisi poko. Une kona fa aywan wan believe, fa aywan wan singe ma jou san creëren poko jufe ni taki het verhaal moet anders zijn en jou as jou
2: aan voort. Het is interessant ook toe, volgens apoko begin me jere I want a body precies apoko boogie pou na jou ame body primisi ama aksi jou primisi publiekelijk tanga deefti de na zo apoko begin en op basis daarvan ook toe dan ma aksi jou primisi ik ben kan ook toe dan ma dit jaar met ak luku jou aksi primisi ma om doe zak maar dat hier doet.
1: Nee, Amano doet. Hij heeft het nagelaten.
2: Dat kan maar bij de respectloos. Dat Amano doet naar Insani.
0: Voor nee, dus hier, luister.
1: Luister als Udo maar tik telefoon wat dat telefoon niet werkt.
2: Wat telefoon niet werkt?
1: No, bel heeft geen zin.
0: Amang die popie misje, dat is wat doet.
1: Ja.
0: Maar dan meer hebben dat we afzijde met de interviewer apprecie Amano tijdens matakio. Apoko na Paul Aben. Zij
2: ja, maar ik denk dat die aan mij kan, daarom aan mij samen doen. Want eigenlijk, als je interview aan mij, ik ga ook samen ook doen dat ik... We hebben hier een beetje een po-primissie, zijn een po-primissie, voor de dus mijn interviewer ben ik samen ook doen. Want kan je op een gegeven moment, de man is aan belang dat hij, de man sabi ik dat ik, hey, aan mijn actie primissie, kan je naar po, dan mijn primissie.
1: Ja, maar Luku alama ising trama poko yare ina kaseko alama ising poko e soms de man ising a text ne klop sang a realiteit sang de woorden ne klop de man ising trama poko maar mi yera verhaal voor jou Paul want uji akelekenheid want dat a dokter fibe kota kanga norma takum uji akelekenheid voor jou verteer jou verhaal en mi yere jou boom fini mi yere jou taki jou want je wat voordeel toe na al die jaren van je schrijf aan poko en je vindt dat daar poko verteer je maar verteer je juiste verhaal dat na tori en we rond dat tori dus af if jouw laatste zin heeft dat je wat we gaan wat eruit zijn de want
2: want eigenlijk if koot dat amang weet dat moren over eigenlijk luku aan poko of kadies aan poko lekwa het ete
0: zo
2: weet je visie en ook toe eerlijk gezegd me bedenk je Paul eerlijk die we hier aan review. Die praktijk dat luku, you make your eigen versie. I will make your eigen versie. Samsa, a versie voor Iwan, kon vaarlijk moro die view.
0: Ja.
2: Als hij dat nog bij ons had, zei hij, ik geef pijn ook toe.
0: Nee, als hij dat nog had, geef pijn. Mijn oma, mijn tak gado tangi, mijn ee jarusu. Vaja, if mijn oma je libi, ik heb 100 miljoen. Mijn oma koprocesi mijn libi. Ja, dus. Ano jim no wa jarusu. Mi agota ki, apoku, if na apoku fmi, sabi meki, media liyo, ni amateka baka pisi meki mi, vitifisi yo. Da abanom leka it, abam teyi des, abam, ite fiu abam, am teyi atak da Paul aba apoku. Dat klaar ik maar.
1: We draaien in een cirkel. Dat in een cirkel we draaien. Luisteraar.
2: Nee, maar.
1: We draaien in een cirkel.
2: We proberen de
0: papijn.
1: Interpretatie voor Paul. Meer interpretatie voor Paul.
0: Ja.
1: Luisteraars, mogen herhalen altijd zo. A discussie is misabe lang akba. En dan nou misabe.
0: Ja.
1: Onterecht. Ik jammer een cassetteband. Amakota poku inserefi.
0: Ja.
1: Juno we hebben nog een voordeel neng in de Sansama doen. Maar dat was er een artiest die doet, maar ik heb het trauma poko.
0: Yeah.
1: Fentu pa you, want desko amigo nee koti poko zomaar. Dus ik kies money voor Fentu.
0: Yeah.
1: Alleen you vindt dat ik de Iwan G-interview of de Amai G-interview, amam lekker taka poko na Paul poko. En amam verteer moro taka poko na waslavernij poko. Want vanuit you denk je, a creator van poko, a poko aan waslavernij poko, a poko na discussie voor to visie in Liba. Want als dat die. Misschien ook dat interpretatie, maar ik ga niet langer op in hun zijde yanga yanga, want yanga tede tak yanga yanga, no wabune dape tede charengo dape yanga yanga. Maar, worante af wogo in kruderi, wogo te luisteraars, ina bel mi tap mi mobiel, want ik ga niet opnemen, mi abtrasani ja, eduan, mi no ma potigo ina uitzende. Wogo inu egit programma
2: zelfi. Maar ze net op geluid op de box, no?
1: Aneuroko. Dus, luisteraars, we gaan het afronden. Paul, wat ik grantangi, ook taki Iwan noyere, smasen busko puji Iwan taki, na so you feni fu apoku.
0: Ja. Dat is dus le form aksama taki apoku meka bana singe moro.
1: Maar zijn dat moeilijk, Paul?
0: Nee, maar omdat amane lekker ik doen.
1: Nee, maar dat moeilijk. Ino ma tegi wa poku mang. Ino ma tegi de band de kaseko band takama nom singa poku. Asadat nawang ingewikkeld traject sang moeilijk.
2: Wat in sterker nog.
1: A moeilijk. Asadat moeilijk.
2: Ano wij singa poku.
1: Ja. Alamai singa poku.
0: Nee. Ano. Unee tak over singa poku. We tak over plaat. Amba mekenta plaat.
1: Ja, maar plaat. Mekik ba ino ma poram plaat.
0: Plaat. Neme tak mekenta plaat. Dus if you buy a CD. Ima. Achi poku.
1: Ja.
0: Mama nom teka poku ego sigi na foliaro so of ergens.
2: Ja, maar wie is ego sigi? Mi kan tegi tak mi sa po lo ben.
1: Po lo ben te singa
2: ja. Poku. Te singa poku we ki fisi.
0: Mi sef sabi tu, sabu men bene singe.
2: Dat bio ma tegi ala de ben tak denom duwe.
0: Nee.
1: Ja, maar Paul, Arki. A we te fisi poku.
0: Ja.
1: You know ma tapping.
0: Nee.
1: Tak de tra ben. Nee, Singapore, nee, tra sanger nee, nee, maar nee, eigenlijk Sami Feni, moet ik eerlijk Sami Feni, junanga Iwan moest voor een gesprek disi, apart, op voor een gesprek, want Miluka interview te Fukaru, om voor een gesprek disi apart, dat Ulukupe Ukomu schreef tegemoet, dat Asanis moet uit de media, want zo uno losse op je, aba partij links, aba partij rechts.
2: Maar laatste interview hebben we abnanga. Iwan,
0: nee.
2: Ik ben ontevreden, ik vind dat een gesprek nog wakaboom, waardoor eigenlijk Iwan voor een gesprek bakken. Want ik ben hier aan opname.
0: Mm-hmm.
2: Voor jou, naar Iwan, Karu meka opname, per we takken uitschrijven.
0: Ja.
2: Dan praktijk dat alles was uit de wereld geholpen. Maar je lekker naar Noa Fayaletti.
0: Ja, naar Noa Fayaletti. Voor zij de neemt dat hij, mijn horen zijn dat hij. If misschien wat poko fi.
2: Ja.
0: Oké, dat je sabi san iskifa poko.
2: Mhm.
0: Ko taki iskifa poko fo libis ba. Dam go iskif taki o no. Ama iskif taki o meti di sanga de neida. Da mano bon.
2: Mhm.
0: Om dat mino teki a fo taki mino ati u. Fo fi let me ay taki o lugu distan. Bij voorbeeld na libis mara ano meti. Dan moet ik over meti. Dat daarover mi even dat daar maar nog boem.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus je tak Helen King. Ik bel me ja zo.
3: Goedemiddag, Glenn. Ik ben niet in de uitzending, toch? Of wel?
2: Ja. Iedereen naar uitzending.
3: Oké. Okay. Goedemiddag, Glenn en luisteraars en iedereen daar in de studio. Ja. Ik luister en ik vind het jammer dat het zo vandaag aan de dag moet gaan. Dus een pokoe zang met Omeyarikba en door een verkeerde interview wat Iwan heeft afgestaan, krijg je nu een discussie wat nergens naartoe leidt. Ik denk dat deze interview hier op de radio ook een beetje overbodig is. Want het zijn wijze mannen die iemand eigenlijk bij elkaar moet brengen. De man Taki, de man Skrifa Poko opnieuw en via Bima Stemra. Iwan heeft er recht op en Paul heeft er recht op. Discussie gesloten.
2: Dus je zegt ja, van toch? Alle de toemanen aandeelhouder van Poko?
3: Zuiver.
2: En
3: dat de man Skrifa Poko contact opnieuw in via Bima Stemra, dan vanaf nu, ja toch, want er is zoveel gebeurd in de loop der jaren. Apoku schreef opnieuw in via Buma Stemra, tenzij Paul ook lid is van Buma Stemra. Apoku schreef opnieuw in, rechthebbende Iwan Essebom, Paul van Dalen, discussie op, gesloten. Dat is mijn poststel. Okay. Vanaf nu amoni op begin praten.
2: Oké, okay, dat wordt ik aan aan Paul. Amon, dankjewel voor je inzichten, Helen. Dankjewel voor je inzichten. Thank you.
3: Ja,
2: I,
3: okay.
2: Thanks.
3: Yes.
2: Hier is haar Helen Taki en Paul. Is dat misschien een oplossing? Taki Apoku schreef opnieuw in na Buma Stemra, PU, Nanga Iwan, na de aandeelhouders voor Apoku, waardoor if Apoku levert money op na via Buma Stemra, een gedeelte van money ego naar you, een gedeelte van money ego naar Iwan. Ano een boom oplossing?
0: Nou, een boom oplossing, maar Jimmy, mijn even een boom. Amman. Kan je niet veel poko. Misschien me, maar kan je niet veel. En van die me. Ik zei het op dat. Na twee verschillende, maar kan je veel weten visie, maar kan je veel media lio.
2: Je is een praat direct voor die vrouw. Wat die vrouw, hoor je die vrouw?
0: Nee.
2: Dat is het aan vrouw?
0: Nee. Lugo, neem dat je dat. Als een man, een jimmel van money, voor die aan meka poko over, ama jimmel.
1: Oh, maar te amma jiwa moni da, a heer discussie dis klari?
0: Da discussie klari to.
1: Da, uye re dat di.
2: Hallo?
1: Da uye.
4: Hallo?
2: Ai, met wie spreek ik?
4: Ai, Anna Brada di Solieri.
2: Ai, Brada di Solieri.
4: Ai, yere mi sa bala de tuma.
2: Ja, maar im saka yu geluid installatie. Im saka yu geluid installatie, want dat is stoor.
4: Ai. Nee, aan de man voet, dat Paul niet had nodig. Ik ga zeggen, Jimmy, dat kan ik zo jullie.
2: Maar aan de man voet, Paul, ik zal zeggen, ik kan niet
4: pijken. Is goed. Aye, thanks.
2: Oké, okay. Abu. Oké. Aye. Maar dus, een idee voor, wat u dat u bent actionet, een idee voor Helen, ik kan begrijpen ook toe dat je en me kwam berekenen, go terug. Als hij zei, dan zei hij, als hij zei, begin ik aan de no. Maar je, in je manier van kijken, je kan dat no. Voor alle de jaren samen verdienen, maar wel een voordeel daartoe.
1: Ja, maar dan moet er eerst bewezen worden, toezang moet bewijzen, als hij suggereert. Ja. Punt 1, een bewijs om aba informatie, if I want schrijf a poko in, na buma stemmera ondro ening. Dat is 1. 2, if I want verdien, na Apoko. Dus het zijn twee dingen die wij op dit moment niet weten. Omdat we nog verdiepen in een takipe. Want eigenlijk wat lof de Poko, Paul, Cosmostars, Mixmostars, de rechten, no bede na uno, no bede na Cosmostars, no bede na Mixmostars, wat lof de bede na Disco Amigo, wat lof de bede na Amwama Ori, wat lof de bede na Sangayang, Fufentu Studio, wat lof de Poko, bede na de man dat die be op de rechten voor de Poko. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Dus eigenlijk, mi vind dat je eerst een eerste stap zou tekenen, junanga Iwan in een open gesprek, hoe komen we hieruit? Want zoek een media op, no Nee, want we zijn al een uur hierover aan het praten.
5: Ja.
1: En dit is nooit tot de oplossing.
2: Ja, maar in elk geval, Oegi Paul de gelegenheid om zijn hart te luchten. Wat nou een zang aan mij wakker aan ging. Ja, toch? Nou, zijn mannen ook konja en allemaal konja eerder. In de BD. Maar Takatori naar je dochter, dus nou was Sansei hoor Paul bezig. En eigenlijk het enige Sansami ik probeer voor Lukutaki, de Paul Legatori, tak amang, maar luchtte ati, voor als hij kon eruit, zang eigenlijk, ik hoor amang bezig. Taki, we horen niks aan baka, want dat is amang bief kon baka.
1: Nee, maar.
2: Weet je, dus daarom ik ben Takatori zo dan aan je Paul voor. De kring helemaal kring. Over zijn aan jou verlangen.
1: Allemaal leg je helder uit. Ook ja. Paul, meer je helder. Hoe herhalen om Elisha? Ja. Je leg je helder uit.
5: Ja.
1: De Sansei story, Nataki, ook toe. Je was jouw voordeel voor Apoku zijn schriftje. En ja. Twee, tapoke taki, de man om abe over slavernij, want dan zo je schriftje poko. Dat is helder. Dat is helder.
5: Ja.
1: Dus goed. Ik denk dat Janga Ayon Essebo, want ik ben wel Ayon Essebo om fouilleren, fawaka taki, maar amano betek, amano bel mi terug. Dus, misaba poko, anano misaba poko. Ja. Dus, maar ik hoop, want alles maar ik uitzende van poko, die zie volgens mij. In Pokumayuru, Utakapoko is uit te treuren. In Helen, Seven Double Seven, Faf, Afrofo Double.
2: Anita Plowel,
1: interview thing. Karu, is dat zei met Karu, meka interview, en Mitaka Toranga Karu toe. Karu meka interview, omdat die abuang uit Ghana, zij liep naar een Srana vrouw. Baka al laatste kwaku. Dat hij een player poko dat ben naar een band, een moxie band. En baka dat hij dan een man stel vragen over apoko. En op basis daarvan, hoe is dat situatie dus nu? En die dochter bel me. Ja. Ano bel mi, mi doki si dokter, i dokter ka normen, ja daarom u nodig hier uitkon, ja, i dokter ka normen, tak juan ta konsan ete, en Yusuf be kodai be tak anga kot frit, mi no bede ja, dus mi jay taki, mi wan jia gelegenheid voor jou veer, voor tera verta asei, voor jou verhaal, en mi vind taki, if i akse biserefi, na junanga ayon ugos don taki, luku, if amai koyu tegemoet, of fawwe losse op, en asansa Helen taki, miskien is het een onderzoek waard, tak ugona bi ma stemra lugu ondro sumanenga poku skrifi e fa skrifi ondro esebom hef esebom daran verdient via bi ma stemra en dan uluku faula sa sanda top want eigenlijk wat dan wat
2: taki sa des kan ook zijn taki
1: o her tra ma skrifa a poku
2: kan dit ondro ma skrifa poku in
1: na bi ma stemra
5: no want tra ma no ka skrifa poku in
1: ja ma isu ka sanda uit paul
2: a poku vi isu ma skrifa in
5: mi ne metak
2: a poku vu yo
5: anoma poku message mo tori
1: ne man a bima stemra
2: poku sa you make it
5: yeah
2: yanga isu ma skrifa poku in
5: no asma
2: des ko amigo no skrifa in
5: no
2: kade ye denk dati
5: no ma no skrifa in
2: ok mi you skrifa in
5: no
2: Daar alles maar kan schrijven in.
5: Maar fijn schrijven in. Fijn schrijven in.
1: Dat bij mijn stem, maar ik zoek uit, Paul. Met tegen dokter Taki, ik zoek uit. Onder zoma neng, apoko schrijven naar bij mijn stem.
2: Ik zie, en voor ze u bent onwetend. Kan die apiste je zien, of niet? Dat bij mijn stem.
1: Bij mijn stem,
5: ja, misschien.
1: Tede mij draaien apoko dat je kiezen om money. Tede mij draaien apoko dat je kiezen om money. Dus aksa dokter, ik ga zoeken uit.
5: Langa first be big singing poco.
2: Okay.
5: Dan.
2: Dat vind ik nog schrijven poco.
5: Luister nou, mijn broer.
1: Paul, maar om rond af op 2 minuten.
5: Ja, first be big singing poco dan. Dan mi be wakker.
1: Luister als Steve geen om te bellen, telefoon in Euroko.
5: Be singing. Maar mi chef dan be singing be wakker aan de Marathi. Dan mi be jere voor Bima, maar dus Bima, anoti de Bima. Bima anoti de.
2: Okay.
1: Ja, maar Paul, de poko zei bij singing voor zich. Dat is wel heel trassant baka. De poko zei bij singing voor. Juna soul zanger, Yanga Pri. Hoe bij singing Club 66. Na soul poko, that's not how I feel. Dus luisteraars, we rond af. Want Paul, ik had dat maar audio of dat wel lastig aan je dan.
5: Dus maar me bar alles maar audio baka. Dat je dus. Hassan is u tapping.
1: Oké.
5: Okay. Dus, zie je, hoe tapen?
1: Ja.
5: Ik ba.
1: Oké. Ja, luisteraars. U bent een kruideri bij Jespo Kuma Juru. Odi, in Atra Juru, ik ben door.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Station 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-2196. Zondag 4 oktober 2026. We varen!
1: Dat is lezing.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars. Udo, in a, wat wou jullie kruderen idee? Want in de vorige jaren hebben we het aan Paul over de rechten voor Apoku. Paul Kare Media Lio, Ayon Essebom Kare die veel weet die en ik had tegen dat mijn telefoon ontploft ja. En Apoku is inderdaad ingeschreven bij Buma Stemmer. En dan wat er precies Buma, Boom. Boom record, het is een prijs ook de ingeschreven, maar Paul moest zoeken aan het uit. Maar Uno Ogodoro, ja, Nanga, Kru, Deri, regeringscrisis. Een nieuwe regering die zei: gaan we terug naar de verkiezing, omdat de Manomang sluit een deal, een minderheidsregering, om sluit een deal, Nanga oppositie rechts of links, en de Manomang kan een begroting. Samuskong. Zijn we ready om naar de stembus te gaan? Is dat een verstandig idee in het klimaat, zou willen bij jou, Godfried? Een soort situatie waar ik zie, if we go no, if we regeren die svadon, want de man omhang, CDA naar D66, waar we ook aan de Partij van de Arbeid, VVD is aan de regering, waar we ook aan de rechtse partijen, SGP, ja, 21, en a reden zei de, mi vind dat de ma VVD edulek de ma winna verkiezen terwijl de ma lassa verkiezen. En is het verstandig om naar de stembus te gaan?
1: We koeien sap sana sani. In si VVD leki Trump. Dus in si VVD leki de Republikein, de ma rechts. En rechts dat is een vertegenwoordiger aan kapitaal. Een kapitaalmarkt naar rechts. De mannen naar de kapitalist. Dus ik versta ons aan het moet ook wel los aan die. Ze hebben te maken met een economie voor een contradictie. Het komt vanuit rechts. En ze hebben ze nu eigenlijk. De man van meneer de premier, meneer Jette, Ama Sabitaki, aba invloed van nodig voor VVD, want tegen economische invloed, wat loft de Swans had in VVD, wat loft de leden, Ama Zang, beschik over kapitaal, de man had voordeel naar een partij like VVD. Ik denk echt niet. En het klimaat zo op nu dat links om me kwam kans.
0: In zijn voor heeft de gona verkiezen.
1: Ik betwijfel het. Maar hebben idee dat die grote gedeeltes voor een Nederlandse samenleving is rechts georiënteerd ook toe vanuit een grondtapo, sanseb zijn een grondtapo. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat of VVD of de genoodzaakt voor roken kan dit toch bakken aan PVV, of kan dit toch aan jaar 21, omdat dat electoraat of verschuiving, maar die man ook wel links, want een migratievraagstuk, na de oorlog, na alle de wereld, zijn ze zijn grond op nono. De man ook een kans naar een links kabinet.
0: Een reden, zei de de man ook uit, naar een VVD, naar een 200 miljard bezuiniging, heeft de man ook naar een pro, wat dan, een partij van de arbeid, maar naar een pro, heeft de man ook samen naar een pro. Pro vindt dat de man doet aan zijn naar Sandati, en juist aan Sandati VVD no wani, en VVD vindt dat als de man go over links, om over stora relaties dat de abi nanga ja 21 nanga SGP. Dus met abo situatie tak een meerderheid in de Eerste Kamer. If de mago over rechts na een ingewikkeld proces. Dus olko want na tweede dinsdag toch van de in september toch? Dat ben de man kon nanga begroting. Dus
1: aan de prinsjesdag.
0: Ja toch, Prinsjesdag toch?
1: Ja.
0: Dat tweede dinsdag toch, in september. Perema moest komen
2: nanga abogroting. Padang, eenmaal dit tra onderwerpen wo lib def Europa wo abraguasra na wat a tra yurube gwe.
1: Ja.
2: Ja, wo belangrijk onderwerp sami verdiep me ineng. Na a migratie vraagstuk. Nofu sranang, nofu ja, dif sranang. Wo abo migratie graag vraagstuk na sranang no no. No no de. En asandati karaka unutu. A fractieleider voor NDP, ama fin taki.
1: Van Parmeser.
2: Parmeser feni taki. Buitenlanders layas ranang, ma layas ranang, san eigenlijk no mag denas ranang. En die mannen zijn betrokken bij heel wat activiteiten. En ama want sabi voor justitie. Hoe gaan ze daarmee om? Van ma et deja so sa uno saptak de ma dei na kondre. Of ma koi na kondre, ama no gwe moro, ama tanja sondro status. Dus sranang abu a migratie vraagstuk toe. En mis abu a lomang sa ilibi ja, sabe ilibi ja. Ama gwa sranang, ama na no status a sranang.
1: Ja, yeah. Maar mi denk taki as an fu par misser, abu a tra achtergrond. As an fu par misser, abu a hetra achtergrond.
2: Mm-hmm.
1: De Mennonieten zijn kong in Sernang zijn onder heel bedenkelijke omstandigheden naar Suriname gereisd. En zang aan Parmeserwan ontmantel en denk San Samawani ontmantel de San Samawani zeg maar mik inzichtelijk. Amma ontmasker VHP naar ABOP. De twee politieke partij dat die hebben over. Nog een mevrouw Simons. Mire is de. Ik ben op een manier. Amma dat het woordvoerder ook toe voor haar regering of amma adviseer. Amma op een programma door de bank. Waarom die gestaan niet man? Ik vergeet van mijn ding. Maar mij leg uit. En een man dat hij eigenlijk kon mekkies maar kon verstaan dat hij mevrouw Simons die bezig in bereid was aan voor de eigenlijk te eigen om corruptie de San Samsa als men ontmasker de partijen die zie een ABOP na VHP. Want de man die zie, de man doet ook niet. En sterker nog, in een heel geval voor de Mennonieten, alle de gezinnen zijn konden, alle de smaak zijn bedrijven, mevrouw Simons staat hier,

0: een migratieprobleem voor ze dan. Even kijken hoe je een migratiepolitiek. Hoe sabi Haitian, Brasjong, Snezi, Alasma, even de route kon in Suriname. Op een hele makkelijke manier.
1: Ja, omdat de grensbewaking naar Suriname
0: ook toe
1: is los van corrupt, is niet te doen. Je kan kon alla fasi in Suriname. Je kan boroko alla fasi in Suriname. En luku asansa parmeser etaki is interessant voor volg asandati. Want in de jaren 80 is hij apistensang de man bij een decreet bende, bij de man bij jagen tap den Guyana, Guyana sma. Sma sabek moeten uit Guyana, vreemdelingen uit Guyana.
0: Mm-hmm.
1: En Parmeser, ik vind dat eigenlijk een migratiediscussie, nou een boel discussie zijn allemaal en voer. No de. Luku, voor de meno niet te talk. Mi, ik denk dat if asansa je taki over ABOP, nanga over VAP, if de man zorgo, taki vanuit overheid, de man de legaal in Suriname, daar heb je geen poot om op te staan. De meno niet. If de man volg, zeg maar, een juiste route, of het nou corrupt is of niet, if de man volg een juiste route, de man safi de juiste instantie, voor kies de man verblijfstatus in Suriname, dan wordt het een heel lastig verhaal voor zomaar voor zet den eruit. Voor de meno niet. Luku, mi volg mevrouw Simon zei dat if de man komt voor landbouw, dat de principe de man wat de bezig nou, pe de man wat kabusie op of pe de man kabusie op, nou de man dit op wat trapresie. Dus if dat na a doel voor de man, dan kan je er wat aan doen. Maar zomaar wat aan, maar nou, er is zo'n dagvaarding gaan naar de meno niet. Maar if de waka via a legale weg, voor kies de verblijfstatus, dan wordt het een heel ingewikkeld ding.
0: Sami verstaan en zijn uitgangspunt voor mevrouw Simons, dat ik de man die zie, moet teruggestuurd worden. Ze moeten een voorbeeld zijn voor mensen zoals hun, voor ontmoedigd trasma, die bereiken dat ik kan komen bevolen, kan komen ervoor, kan kapaien moeten liggen. Dat zijn de uitspraken voor mevrouw Simons.
1: Ja, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: En dat na een probleem in Suriname. Dat na een probleem zijn eigenlijk op te maken aan corruptie. En ik kan tegen, er zijn twee partijen. En als de man is met aan macht, ABOP, na VHP.
1: Ja, maar ABOP dan macht die.
0: Nee, maar bedoel, ze hebben het niet voor het zeggen.
1: In combinatie dat de abarekering.
0: Juist. Want na dat ben je ook weer bedoel. Jerry, Samsa, if you arki minister Ramdin voor een.
1: Kool ik even telefoon over ook, want. Die van jij let die dat, hè?
0: Me kijken.
1: U bent in de uitzending?
2: Ja, goedemiddag, Bren.
1: Ja, Jerry, tik wel headphone.
2: Hallo,
1: hoor je mij? Nee, we gaan het testen. Kunt u wat zeggen?
2: Ja,
1: nee, die telefoons die zijn niet duidelijk. We gaan u bedanken.
0: Nee, maar even dit staat op mijn nummer.
1: Ja. We gaan u bedanken.
0: Dan iemand belt op mijn nummer, dan kunt u in de uitzending. Dus even kan de wat vallen.
1: Ja, you know, er is.
0: Of wie dan ook wil bellen.
1: Of we hebben een trassysteem toch? Dit is waar we belken dan. Je tekka telefoon. Dan
0: ja, juist, maar dat kan je nog steeds doen. Dan moet je het op een luidspreker.
1: Oké. Okay. Luisteraars, if je bel komt, dan moet je het op een luidspreker kon naar microfoon.
3: Ja, Len?
0: Ja, meneer Willy, wacht even hoor.
3: Ja.
0: U bent in de uitzending.
3: Ja, oké. Okay. Dus ik ben duidelijk te verstaan, toch?
0: Ja, je bent verstaan, toch?
1: Nee, Rama.
0: Ja.
3: Ja, ik ben duidelijk te verstaan. Oké. Okay. Ja. En dan heb ik een vraag aan jullie. Want je zegt, je collega zegt van nou, daar hebben we juridisch geen poot om op te staan als deze mensen legaal in het land zijn. Dus dan betekent dat de bevolking, de totale Surinaamse bevolking, mensen die daar geboren zijn.

0: zijn en daar leven. If they might be now. Ja? Dan mag de regering helemaal niks doen. Alles ten nadele voor de bevolking. De regering mag niets doen. Dat lijkt me toch wel heel sterk. Waarom? Als je landen in het andere landen hebt, zoals Amerika, die maken hun regels. En als jij eruit moet, dan ga jij eruit. Regel of geen regel, wat voor wet er ook mag zijn. Je gaat eruit, want het is ten nadele voor de bevolking. En dan moet het toch niet zo zijn dat het in Suriname, alleen omdat het zogenaamd juridisch is, dat de regering niks mag ondernemen, de nieuwe regering of de president. Dat is mijn vraag aan jullie.
1: Oké, okay. Ik heb u gehoord, meneer Willy. Dank u wel voor je vraag. Weet u, dit probleem die Jerry kenschetst, die speelt zich af op verschillende vlakken. Hè? Kijk, Salima doet in Suriname, vooral de partij like VHP, de vorige regering, de maasrote deals na asma vormen een kartel, tekenen een contract naar de staat, waarvan nu bekend is dat eigenlijk de mei pers haar staat af. Ja. Een soort voor afpersing. De staat Suriname moet miljoenen betalen aan volgens mij honderden mensen die zogenaamd een contract hebben met de staat die nergens op slaat.
2: Ja, maar Luko, maar dat moet wel leggen uit aan juridische moeras spelen gooien en toch. Omdat op het moment, Luko, van meneer Willy nog, abellen.
1: Ja, meneer Willy, ja.
2: Maar hoe legt meneer Willy uit, Taki? We maken afspraken met ons, met elkaar. We maken regels met elkaar. Dus we maken afspraak naar onze refie. We maken regels naar onze refie. En Luko, mino, maar poti in de wacht.
1: Wacht even,
2: de potet luidspreker. Kom op, potet luidspreker,
1: paar luidspreker. Het groene gedeelte.
2: Hallo?
1: Ja.
2: Luca luidspreker, Tori. Intussen dan maak ik me vooral af. Als we if de menen niet toch, de ma volg een normale weg, een normale procedure. Toch? De regering eerst moest komen bewijzen dat de massa die sluit dat deel naar dat ding op de gronden kloppen niet. Want het zou heel gek zijn if me in Holland, ik pak Holland als voorbeeld, dat we kiezen een verblijfsvergunning via IND JASO. Dat een Nederlandse overheid uiteindelijk dat de man van je biertje vindt dat in om tijd naar kondre. Dus dat zou we doen. We trekken je verblijf in, dan we poten eruit.
1: Zeg
2: je
1: eens wat?
2: Luisteraars, dat is naar dat we wel. Dan een overheid moest komen bewijzen dat een verblijfsvergunning samen kiezen is onrechtmatig. Of met doen Sani. Ik zit daar niet. Nou, een forceer Sani.
1: Hallo? Da,
2: dus de overheid moest komen bewijzen in Sranang, en vervolgens gaat het de meno niet, dat afasie van de man komt naar de status dat het onrechtmatig is. Dus je kon een juridische omgeving. In ook een regel dat we dat de meno niet te leiden naar een plein zijn, denk ik, omdat Sranang maar nog aan de meno niet te dappen.
1: Arkino, op een gegeven moment is hij ook toezamen staat, toch? En een jari. De Sneesi is er maar niet naar een gong. Gewapend naar uniform in Suriname. De Tory dat regelt, zomaar regelt in Tory. Nou, een corrupte bende, een overheidsrevie, dat wil je uit Suriname naar bepaalde partijen, dat zogenaamd Mangoleki, Biggie Bravo, Gosset Sani, naar rommel. Let dat pa corruptie, mopo.
2: Ja, maar Luko, maar dat jullie overheid toch? Moest komen bewijzen. Want daar gaat het om. Disneyzie toch? Ze hebben weer de uniform daar. Pepe denkt Disneyzie dat dit.
1: Disneyzie dit, maar
2: Wacht, kom actie. Pepe Disneyzie dit.
1: Pepe Disneyzie
2: dit. Zijn de Disneyzie dit in Sranaite?
1: De man begonnen naar een brunch.
2: Nee. Maar voor zijn de Disneyzie dit in Sranaite?
1: Omdat de man komt verdient de money.
2: Ah, dat. De man is Sranaite. Omdat de voor mijn verblijfstatus is niet zomaar in te trekken.
1: Maar dat men leg je uit aan corruptie. Maar Sarah, ik probeer leg je uit, Jerry. A corruptie in Suriname, die is ook vaarlijk. Dat zelfs de Sansano mag, de man op contracten aan de staat. En zo'n man staat in bepaalde posities in zijn naam. En zet de autoritaire als Surinaamse overheid in discrediet. Dat heb zij zijn naam.
2: Nee, look now, ik wil back to the basic. We zijn op een moment, toch?
1: Mm-hmm.
2: Mij hebben een stichting.
1: Aye.
2: Toch?
1: Ja.
2: En mij was een tekwant toe maak moto adoro zei kom.
1: Ja.
2: En de mij kon in haar kondre via een stichting van mij.
1: Mm-hmm.
2: En een stichting van mij hebben een understanding naar de overheid voor verstrekte verblijfstatus voor de man samen zijn tekwant.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Op een moment dat hij blijkt in zijn tak nou, zang, heeft mijn volk aan redeneren voor jou.
1: Ja.
2: Dat na door corruptie
1: ja.
2: Of door vriendjespolitiek, als stichting voor mij, bij de insgesprek naar de overheid, met de makisa verblijfstatus.
1: Ja.
2: Dat jou, leg je school toe naar Sranang, jou nog kan go take de man, zijn abon verblijfstatus, die zet de maar uit. Eigenlijk, in combo wijs eerst, dat als stichting zijn we ook naar in, zijn via jou akis de makisa verblijfstatus, dat daar corruptie zat. Dat in combo wijs voor zich.
1: Precies. En abonwijs is soms heel lastig.
2: Dat houdt het op.
1: Als je dat me leg je uit, dus dat is een nadeel voor Suriname. Het bewijs is heel lastig, omdat corruptie is zo dusdanig ingeworteld in Suriname, dat je de mij doet los aan de loo. Afvergif zijn de mij in haar binnenland. Je rekent dat mensen die in de politiek vergeef ik me en dat de mijn monitoren hier zijn. En mijn monitoring.
3: Ja.
1: Dus ik bereken dat je een vernietiging in het binnenland. Je rekent dat naar smaak buiten even een loop doen. Nou, een kartel voor kapting.
2: Nou, mij wou horen zijn zuiver, want nou...
1: Net zo zuiver, dat weet
2: je. Jere, we verwaar status of verbleef, vreemdelingen status...
1: Ja.
2: ...na het brengen van cyanide in het land. Corruptie nou een paraplu, hè. Bij alle soort zand de ondering. Maar
1: zie je niet dat na immigratie naar het vader dat paraplu dat ook
2: doet? Ja, het vader ondering, maar het zijn de benadering voor lossen op naar toe soort fasie. Mm. Als zie je niet dat ook, dat zou ik ook in haar ondering toch?
1: Ja.
2: Dan toestaan is er aan de hand. Is het legaal met vergunningen, de ma verstrekt vergunningen, dat de mama Chara cyanide kon in haar kondre. Is cyanide, is het in het in haar kondre schrijven, if Sadema Edu verkeerd, toch? Daar heb je overheden van, milieuorganisaties, alle die soort sandati, voor pakken sandat aan. Maar op een moment zou we maar een verblijfstatus toch? Ama kiezen, ama waka a traject via vreemdelingen, traject, ama waka traject, dan maar abe verblijfstatus. Toch? En je vindt dat je verblijfstatus aan door corruptie aan mag kiezen. Dat je nog dena man eten, je dena pe a corruptie dit, dat voorkomen bij wijs dat je, dat ik kan trekken aan mijn verblijf in. Dat me bedoel.
1: Maar dat me leg je uit, na een zand dat die mevrouw Simons de bezig nou. Na precies als aan zei dat je, dat beren is daar, aan ben je in mijn programma voor Limbo, aan meneer BD voor door de bank, vergiet van meneer Ning, dat me leg precies uit, dat nono a president e gona a basis a oorsprong voor a corruptie voor ontmantel dape dat baka dati dat de maskero fadon. Dat op sa.
2: Luister, even horen sanif de menonite.
1: Aye.
2: A fas fa de menonite kona konsranan, de contracten die gesloten zijn.
1: Ja.
2: Of het nou met de overheid is rechtstreeks of via een tussenpersoon, via een stichting.
1: Ja.
2: De overheid, die in staat voor bewijs dat de contracten die aan overheid, aan vorige overheid, hè, aan vorige regering, sluit naar de stichting toch? If dat die, zeg maar, via corruptie of dat het ongegrond is, dat eigenlijk dat automatisch een verblijfstatus voor de mandaat in verval. Maar jullie kan ook de nog niet te zijn, we nou zomaar.
1: Sterker nog, mevrouw Simons, maak bekend, ik ben. dat een aantal sani die via Santoki zijn gelopen, uitgifte voor grond naar Walotra sani, afverklaar alle de handelingen dat illegaal waren. Dat is ook publiekelijk bekendgemaakt. Dat van San City aan volgens de richtlijnen. Het is ongrondwettelijk.
2: Jerek.
1: Dus.
2: Ja, Arki, je benoemt maar Samsani.
1: Oké.
2: Jouw en Libin Sranang. Toch? Jouw kies op is grond. En als grond zou je kiezen, ik kies grond via domeinkantoor. En als je kies op grond, dan kies je via een heel traject via overheidsinstantie. En de massa die je grond, de massa verstrekt, is heb je gegevens. Er was sprake van corruptie.
1: Ja.
2: Dus dat is moeilijk om te zeggen dat massa kies op grond. En je zegt, don't drop van grond. Want ik denk dat je op grond voor jou na via corrupte verhandeling. Dat je moet bewijzen eerst dat de massa die op grond dat daar corruptie aan sprake was. Dus daar moet je beginnen.
1: Ja, maar dat met Tegi, op dit moment heeft Simons dat proces al ingezet. Met Tegi is het een kwestie van tijd.
2: Ja, dat
1: is een kwestie van tijd dat je hier wat moet Tegi. Taki, Teluku Sernang, na de omstandigheden, zijn eigenlijk schadelijk, die akondre, is bijna allemaal politiek ingegeven. Ameno niet een kwestie. Broer, naar politiek. Nou, een politiek spel dat per de man een benadeel als staat. Want if de man is bezig naar carbon credits, toch? En vanuit politiek, meneer Brunswijk, naar een vrouw, samen met de minister voor grondzaken, dat is.
2: Pocky. Forswijk.
1: Forswijk. Mevrouw Forswijk, toch?
2: Ja, volgens mij.
1: Desma doet alle soort fromusani. En het gaat om honderden duizenden hectare grond om die weg te geven. Het is onverantwoord dat je kap aboesie en niet een gebied per je kan doen landbouw, maar wat de meen niet in de lauw. Maar leg je ons aan uit, Jerry. Sami, ik kon verstaan. Arkino. Dus, maar de meen niet te wang. Je hebt bepaalde groeperingen. De meen kon dat de man actie een gebied aan, per de mo pay one money, en we zijn onder tafra. Onder tafra de money waka. Kota na ma da kere no, bofena 300.000 hectare, Forswijk na de smafeng, feni kota kwa pchi 3 miljoen, 4 miljoen de kapra de money. Na hostel de smen hostel dape. Se hostelas. De meno nite na de trasmasa o de bezig in abusi, de man sabi batak sosofu kap abusi opo, teka uduseer baka, en lever een bedrag of bijna 50 miljoen. Maar de me koop desma om in a politiek, want vergeet je niet, alla sani, san wasma odu, san de ini de geledingen fu abop. You must go tak na Brunswijk. You must tak na Brunswijk, en Brunswijk ook die de richtlijnen van Amonomeki, Sumonyang.
2: Jere.
1: Dan akondre, Arkino, na zo de mij setatori, vervolgens is mij tek de voordeel, de mij vernietig, een gedeelte voor akondre, waardoor Pesernang bij een bepaalde status tegen om carbon credits, aan mij guagrong, het land Suriname wordt daarmee benadeeld.
2: Meneer Jere, zei je taki. En het enige punt van mijn actie,
1: ja,
2: toch,
1: mm-hmm,
2: is de regering in staat,
1: ja,
2: voor bewijs, toch, dat kan uitgifte voor de grond,
1: ja,
2: dat de menonieten,
1: ja,
2: onrechtmatig is. Dat, luchu, if you nou maar lever aan bewijs dat die de menonieten niet moet ondergaan om apressie.
1: Me thank you.
2: A pis dat die. Look, ik kan karen corruptie. Corruptie nou container begrip dapper. En if mevrouw Simons de in staat, mm-hmm, toch? Of een apparaat de in staat voor bewijs dat ik afas wat de meno niet kies den grond, de mano waka a juiste passie en er is sprake van corruptie of En er is een instantie die dat ongegrond kan verklaren. Dan hebben die Mennonieten geen poot meer om op te staan.
1: Okay.
2: Dat naar mijn punt. Dus bovenwijs, ap is dat die.
1: Ik begrijp je punt, maar mijn ogen... Ik heb een indruk... dat if mevrouw Simon Sabi... dat aan mijn staf noti... ik heb besluit nu voor begin jagi den. Wat jagi den?
2: Maar ben je de? De ding de kondre?
1: Mina sap sam sam, maar ayagi den. Publiekelijk ook toe.
2: Ja, ayagi den. Maar pede me no nito de. Irega de me no nito gwe.
1: Mina sap pede de.
2: Ja.
1: Maar mi et egu tak publiekelijk mi jere e yagi den.
2: Ja, maar dat is wat traferal.
1: Dat is wat traferal. Af vrouw no kon somar in de media vkote egu mu taki e yagi den me no nito.
2: Teka voorbeeld, teka voorbeeld voor de sneesi.
1: Ai.
2: Dire macha de sneesi ka foto to. Dire mango onderzoek to. Is dat weer de conclusie?
1: Ja.
2: Dat afverblijfsvergunning dat deze nation kiezen was op andere gronden. Dus dat je maar kiezen wat waarschuwing voor God doet de sani voor zijn afverblijfsvergunning actie. Maar de man trekt afverblijfsvergunning in voor jagen deze nation dat doen. De man doet het.
1: Oké.
2: Ja toch? Want blijkbaar. Traject, een procedure zou de man volgen, is gewoon legitiem. Want als de sneezy bij de illegale in Sranang, dan kan je ze toch gewoon uitzetten. Die man hebben toch geen verblijfstatus. En daarom ik aan het parmeseretaki is relevant. Omdat zij ook kiezen, en ook helden ook toe die smasei libidja, familie van jou, matief van jou. Ze hebben Nederlandse nationaliteit, de in Sranang, nog op no-one verblijfstatus, maar mij dan gewoon in Sranang.
1: Oké, maar zijn dat PSA dan?
2: Dat is ja PSA. Als je een PSA, dan heb je een status toch? Want als een PSA is, je een status.
1: Ik heb ideeën en positie voor mij, gebruik van mij toch?
2: Ik zou ook mijn madas Sranang zijn een PSA, maar de madas Sranang.
1: Nee, de man in mijn krokofing, maar de mogelijkheid
2: is dat. Ja, die mogelijkheid.
1: Nou, nou, laat het geen toch.
2: Maar dat moet wel leggen uit de tok, takkie. En de grenzen van Suriname zijn dusdanig open. Een grensbewaking in Sranang, nou, is een hell of a job. Is een omgebrasjong het moto, ala soort zee, ala mij die naar kondre Haiti aan. En die ap man ook toe, zijn kooi naar kondre naar een verblijfstatus. En dat nou een probleem. Ama kon naar een visum in Sranang, of ama kon naar een status. A status verval, amadina kondrete. Yo, hoe lekker na mij doen, ja, tuto?
1: Ja.
2: We konja, we moto asrana nanga wa tourist officium, unegwe moro.
1: Luku, op een gegeven moment, je ziet dat ki... Ja, het is een traggroep, want dat mi was afvoeien ook te heren, van je zin. Ja, het is een traggroep, sa geisel aan rechterlijke macht. De san zei je, ding, tere mij leg beslag in Sernang. Jouw aba indruk dat de rechter ze werken mee. En het is een opmerkelijk feit. Het is een opmerkelijk feit. Rechterlijke macht, zei de man wat je kijk je kon. Ik zie zomaar een verdediging. En zeg maar, ik vind om een mooie big groep. Voor de smaak zijn verdedigd aan rechterlijke macht. Zo weet ik dat is maar dat hij.
2: Ik heb zelfs aan van rechterlijke macht.
1: Ai.
2: Nou, op de poot van trias politicas.
1: Ja.
2: Vanuit dat democratie systeem. Op de poot. En.
1: Maar zo bij je verdediging.
2: Aan moeilijk voegen beschuldig de rechters zonder bewijsvoering. Want eigenlijk. If you. Hoe doe je dit aan dat ito? De anarchie ook is.
1: Dus je zit aan kapori.
2: Kijk, je kan er wat aan doen, men doet moeite. Al lastig is van president ook kon dat ik dat eer en de rechter zou de jawoi. Woi, ik denk we.
1: Mijn bobbelietje van mijn man.
2: Woi, ik denk we, omdat we denken dat die in een redenering voor je, we denken dat die dat eer de werken met een walofroom moest aan jou. Dat is een peu belangrijk.
1: Dus eigenlijk om tang in a yokro. Want dan noem je maar yokro als staat. A heer systeem. En in Luko ook toe, de massa abderbaat bij. En de man zei verdedig massaal aan rechterlijke macht naar VHP.
2: Politiek.
1: Heel grond appetit naar de man dat nomo. En verdedig. Want systeem zou je vernietig.
2: Omdat de man een belang in haar redenering.
1: Dat is vroeg vaak onder het ook.
2: Maar het hebben van het hebben van een belang en het beschuldigen van corruptie.
1: Ai.
2: Zonder bewijs. Toch? Een lastige situatie.
1: Arkino, abowees de taki continu, continu a staat en las ala feti. En abowees de ook toe tak zo af den sani, sa de man sit kom, zijn bewust ingezet om de staat Suriname te benadelen.
2: Maar if in uw beleving, in Sranang,
1: nee,
2: a overheid of welke dienst dan ook, dit ervan overtuigd dat er bewijzen zijn om deze dingen terug te draaien en de mensen op te pakken, waarom doen ze dat dan niet?
1: Omdat een rechterlijke, look nou, kom je leg je ons aan uit. Sranang na wat democratie. In wat democratie, you no kan go buiten een rechtsorde.
2: Toch? Omdat je tambarsani, peesap tak asan is
1: neder. Omdat asan openlijk je shake.
2: Oké, dus dat je tambarsani.
1: Dat is feit, ja toch? Kotak legaal je voer. Kotak legaal je voer, wansani. Omdat je mati de na overheid, dat maar faciliteer je voor benadeel aan overheid. Wat ik kan. Dat is normaal.
2: Oké. Maar look op, mio. Tambar wansani, zonder douansaning. Maar dat is ook wat mij herinnert.
1: Maar Arkino. En dat me probeer voor zorgen. Analyse de man dat hervorming moest komen in een rechterlijke macht voor bestrijden als een salwesi met tegen een soort groepen verzetting. In Lukusuma een verzetting continu. Na des massa abamoni, des massa regel de tari tak ei voor verrijk hoe ze revi.
2: Okay,
1: na kom, continu de mij verdedigen.
2: Kom actie, kom actie, want voor de Sansa je benoemd, ja.
1: Ai.
2: Zijn er mogelijkheden voor in jouw leven, voor ja, pakken rechterlijke macht aan, voor draai de San Kong in afasie van jou en Chitak de San Musgo?
1: Op dit moment, de meekonawa aantal Sani, voor change a systeem. Voor je wijziging komen, maar dat moet gebeuren natuurlijk via het parlement. Oesabi, het gaat om geld, het gaat om invloed. Oesab dat de man zijn moest zorgen, kan ik je een tweederde meerderheid. De man dat ook te vromen, dat naar ABOP, de man die werken mee. Sowieso in ook is VHP, want de belang van de man dat biggie. Nou, situatie dat we aan willen zijn.
2: Is het niet verstandig om het traject in te zetten zonder voor kon biggie barzani?
1: Ik zie dat je maar een probeer voet zet dat traject op. Ik zie dat je zo. Dat je wanneer je. Alassane Sadema probeer. Alassane Sadema een probeer wordt getorpedeerd. Alles wat die man erop zet.
2: Eigenlijk je ja, antwoord zou mij actie toch.
1: Maar waarom?
2: Omdat op dat moment je ziet dat als het getorpedeerd wordt.
1: Ja.
2: Alassane, je wilt draai terug.
1: Aye.
2: Nee, leuk je. Zijn er met je continu je tambaring?
1: Ik moest zo. I musu, I wa hori mofo.
2: Dus je tambaring pe isabe forbatak batak asansa me barja no luck. Dus
1: maar
2: je wa forbet. Kom je wa forbet. Continu kotek de minonite want I kan de minonite. If continu je bardak e yere no isa sa isa. De minonite disi. De mare oro ta isi na kondre disi. Wo ya ki de mangwe. Ma you sabik batak ina yori disi trajek. Yo lasi.
1: Maar dat zei hem nu.
2: Dat je tambari tak, hey, de man niet om moest gwe. De man niet om moest gwe.
1: Dat me actie you nu, dat zei wan du. Je wa horim of o.
2: Je moet, no. Je no moest bari. Je moet dingen gaan onderzoeken in stilte. Go zoek uit. If asans o konto to a resultaat. Maar no kon tegi mi tak de man niet om moest gwe. Dat de man niet om gwe.
1: Is dat zei de je moest goed doen?
2: La publieke opinie?
1: Arkino. You lek overheid. Jullie overheid, Sabikba, taki Samsa Dapenobun. You have one verantwoording, like president, en you Sabikba, tak Samsa Dapen, no bungi akonde senang. Want je kon probleem na kalbo, yo fornite ga ku a sanin sena abusin senang. Wat je nu doet, im go luku no, ma im make a folk sabi, dat you a fit one fit in a smasa e do ogri, you don't can hoor you mofo. Des ma yerep, des ma sap precies tak, me no niet a de, kies honderden duizenden hectare grond voor verkoop van die habusi, daar hoor je me voor. In elkaar hoor je me voor in taki. En dat een vrouw doet. En dat transansa hij doet ook toe op de achtergrond. En we kunnen mogelijkheden voor ontmasker asani, voor zorgen dat ik pak desma aan. En meer tegen je, meer op sterk de indruk dat al lukking.
2: Luku.
1: En aan bari, aan mekisma sabi dat. Ook greep zijn sernang en aan bestrijding.
2: Jere, mi defa deel 2 is je tak tape.
1: Ja. A eerste wat belangrijk toe.
2: Mi defa deel 2 dat...
1: Informeer desma, Jerry.
2: Mi defa deel 2 om eerst de mogelijkheden te bekijken.
1: Ja.
2: Als je wat aan de situatie kan doen. Voor Kolombari.
1: Kolombari.
2: Kolombari. Terwijl je sabitaki aan het einde van de rit gaat er niks veranderen. Na belasserij dape.
1: Sterker nog, moet je Johan Sani ook toe. Je ziet dat Afrodisi, Ammoni uit de goudsector, Tim Ching, hij zorgt dat Ammoni in de centrale bank. Alla de goed toe zijn met mijn passen. Nou, maar nou sape Ammoni bego. Nou, maar nou sape Ammoni bego. Nou, Afrodi bezig is zorgt dat Ammoni. En je ziet dat hier. Hoe dan ook, als de regering betekent verkaars aan IMF money. En de regering is nu dan aan IMF money. Maar Tim Ching, die mij kruipen uit Wandaal, omdat Afrodis aba dekati, om een paar sectoren per de man bevrede, voor go take money waaronder een groot sector, ze maar bevrede go dape, omdat wat lommachtig ze maar bede dape, Afrodis tak je paai.
2: Ja, maar ik ben van die aanpak. Nou, dat is mijn tegen taki. No kon tegen mij dat de massa bij rommel in een groot sector.
1: Ja.
2: En met die bari, dat aan het einde van de dag verandert er niks. Iedereen gaat rustig slapen en morgenochtend weer wakker worden. Zorg dat ik kon aan maatregelen dat de sansa de mij doet, dat dat ophoudt of dat ik pak de ma op. Van die aanpak ben ik. Maar no kon bari tegen mij voor sansa je sap dat ik nog maar doe niks neem. Want daar heb ik niks aan. Dat is mijn punt. Dat is mijn lekkie uit. Kon tegen mij. Kon ik tegen mij dat ik hier is op Samsano. De massa bij voor aan goot te talk. Hoe zorg dat ik aan dat is stop. Dat is mijn hier. Maar kon tegen mij dat ik hier is op Samsano. Nou, nou, dat is mijn voor aan goot
1: te. En mij. Look, in berikken dat ik een principe, een onderdeel. Voor diefstal en nog steeds goudwinning. Zeg maar in het belang voor Grasalco. Je ziet Tim Tje de mij ontmaskeren hier bij de Sande Dapé. A directeur verdwijnen. Tim Tje de man de bezig. Want is absoluut netwerk Dapé toch? Is absoluut netwerk Dapé. Kadino Sabi. Na partij is aan mij tegen. Na de man zijn. We faciliteerden mij nog niet. Na zijn partij. Groot gedeelte voor afvergif. In een gebied Dapé. Want die mij vertellen. Over een gebied tegen Grasal kopen vergiftig. Maar lo verdediging kon van ja, maar migo luku ook getuigen in Vierama. Dat is maar dat ik nog een keer bari. In als je de deficit hebt, maar kwek die deficit bere. Dus nog bereken dat je construit santin un aja.
2: Ah, jere, jere. In Sranan toch. De Yeshitak, de ego om cyanide, de ego om wat dan ook van corruptie.
1: Yeah.
2: No vergis je dat het mensen zijn uit al die politieke partijen breed. Ik kan tegen je dat je kijkt op de vloer, suma edu desani, wie die ondernemers zijn, wie die profiteurs zijn. Dat je nog maar pinpoint van partij nog maar. Bestaat niet. De mannen in alle den partijen. Alle partijen demanden.
1: Okay.
2: En dat maakt dat corruptie zo ingewikkeld voor bestrijden. corruptie. Dus zo, de wetten zijn kon, naar de stand zijn moest doen, toch? Is buiten normaal. Extreem in kon. Corruptie in Sranang, zij de meka ingewikkeld zo.
1: Dat was een dictator nog ooit.
2: Dat nou wat rasani. De partijen, alle de partijen zeiden, of naar ABOP, of naar NPS, of naar DA91, kaart de partij. De massa's doen de partij, de Libisma. Wat corruptieprobleem nou een Libisma probleem? Politiek gaat om belangen. Naar belang daarbij. Nou een Libisma probleem.
1: Mm-hmm.
2: Daarom, Fama disne, amatifuno, zei Belko. Ruben.
1: Mm-hmm.
2: Ruben abon sané taki. Dat is de kahir lading. Isab sané?
1: Sa.
2: De mano loba kondre. De mano loba kondre. Dat Ruben is taki. En nou een punt dat Ruben no abe over. Dat if amadien ABOP, of amadien NDP, of amadien onpresi. De massa is hier in de Siani, in de concessie, in de Sani. En in een partij, no mane, de mane in alle de partij. Daarom, anemek uit tarregering kinki, je ziet dat de Sani godoro. Omdat de massa don in alle de partij. Nou, een Libisch massani.
1: Zo'n partij is fallop.
2: Dus.
1: Zo'n partij is fallop.
2: Dus,
1: onze technische man is er dus nooit voor zijn maak of kolossaal probleem op. Hij maakt me voor aan Milan.
2: Dus wat dat betreft.
1: Maar ik ga tegen je wat
2: zijn. Een telefoon de rood gloeiend. Maar ik maak tegen je wat aan neuro. Maar hij is bij Kung Fu Vimex.
1: Ja.
2: Dus, maar wat 3 minuten te.
1: Nee, maar...
2: Dat
1: is niet jammer dat je niet meer communiceren.
2: Dat is waar, want dat telefoon bij de rood gloeien.
1: Omdat die solutie aan bijdragen voor de bellers prespari ook toe.
3: Dat
2: is aan de telefoon. Dat telefoon
1: in maar Arkiman, we kijken naar het land Suriname. En me hoop dat werkelijk een president op de instaat voor ontmasker de bolwerken. Zal de bezige benadering la kondre en dat u maar jagi de meno niet daadwerkelijk. En om een stop, een goudroof naar een vergiftiging, zij vinden plaats in Sernang. En dat je u vindt een kans ook toe, dat u verander aan rechterlijke macht. Vindt er rechters, desnoods toe begin verdienen money vanuit gas en oil. Jagi de NDC, de pay sma uit het buitenland. Pukondu Aroko objectief in Sernang. Want met deze bende gaan we het niet redden. Dat is mijn conclusie, Jerry.
2: Ja, dat nou een hoop, zei je, spreek uit.
1: Ja, 100%.
2: En soms, hoop is uitgestelde teleurstelling.
1: Luisteraars, uit. Ik
2: luisteraars,
1: ben, we ik horen het positief.
2: Luisteraars, we horen het appé. En te watra kruderi. Odi.
4: Doctor Anders.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Geen idee.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Beach Boy.
1: Oh, hell no. Did you ever touch a black man's radio, boy?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Markt Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: The voice you hear is your guide as you listen to this recording.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
2: Het is zondag 30 augustus. Nederland, van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Elke zondagavond op de 107.9 FM. Voor de digitale liefhebbers, radiomaar.nl. Het is weer zo'n zondagavond. Het is vandaag precies een week geleden. Het wordt een zeer aangename zondagavond. En dat tot aan de klok van 12 uur. Nederland en daarbuiten, van harte goedenavond. Welkom. Speciale vrienden en vriendinnen van TikTok en Facebook, ook van harte goedenavond. Tot aan de klok van 12 uur wordt dat 100% romantiek. En vanavond gaat mijn aandacht naar the one and only. Het talent. Zij is niet arrogant, zij is zelfbewust. Ze zegt niet wat ze wil, ze zegt wat ze kan. Het is en blijft de eerste Surinaamse diva binnen de Nederlandse territoriale wateren. Haar naam is Christina. Good evening, my dear. How are you? Van het westen naar het noorden, van het oosten naar het zuiden. Dit is Love Songs en Candlelight. Nederland, ga er maar voor zitten. Ze is knap, ze is intelligent. Ze is charmant. Het is mij een eer om haar te mogen presenteren live in de uitzending. En dit allemaal in Love Songs en Candlelight. Brandweerlieden, politieambtenaren, stadstoezicht en veiligheid. Het verplegend personeel. Van harte goedenavond en welkom.

De zondagmorgen is inmiddels voorbij. Het is natuurlijk de zondagavond 30 augustus. Met een zeer aangenaam temperatuur daarbuiten. Vandaag was het nogal zeer regenachtig in Nederland. That's why I'm easy like Sunday morning.

Just take it easy tonight. Stay with me till in the midnight hours. Het weer voor de komende dagen en vannacht. Vannacht trekken er buien flink over het land en natuurlijk vooral in de kustprovincie. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst overal in het westen en daarna in het noorden. Nou, wat betreft de buien, dan zal het natuurlijk ongetwijfeld dan goed zijn voor de hennepkwekerij. Als het morgen natuurlijk flink gaat regenen. Oftewel, Nederland wordt geteisterd door een hoosbui. Ik zei het al eerder op de avond, enkele minuutjes geleden. Ik heb het dan zeg maar over een getalenteerde jonge dame. En Christina, de eerste enige echte diva binnen het koninkrijk van Nederlanden. Ze is jong, getalenteerd, ze is intelligent. Ze is... Yes, Christina, my dear. Buenas noches, señorita. Geniet jullie allemaal van onze eigen landgenoot, Christina. Oh, here we go.

En jullie hebben allemaal genoten van een prachtig mooi nummer van Christina. En ik, het smaakt natuurlijk nog steeds naar meer. En ik zou het graag ook nog eens een keer. Maar later op de avond, dan gaan we met z'n allen weer luisteren naar onze landgenoten. Deze Christina doet me dan denken. Ik zei dus al, als je een prachtige mooie stem hoort, dan heb je het gevoel van, goh, ik ben dus weer 20 of 25. En dan zou ik best wel gerust mijn stoute schoenen dan willen gaan aantrekken. Eén ding is namelijk zeker, tot aan de klok van 12 uur gaan we het heerlijk 100% romantiek in love songs en candlelight. Groetjes in de richting van enkele lieve, charmante dames. Christina Bigores, goedenavond en welkom. Oh ja, I like it. Oh my goodness, she have one beautiful body. Just come closer to me.

do with the show.

Het is 4 minuutjes voor de klok van 9:30. Hier bij Radio Maart. Everything I will do only for you. Welkom in deze nieuwe aflevering op de prachtige mooie zondagavond in Love Songs and Candlelight.

Dus stand by me. En de ingrediënten, de programmering voor deze zondagavond. Blijf gezellig erbij. Wil je dus getuige van zijn en voor degenen die later hebben ingeschakeld. Je luistert inderdaad naar Radio Maart live vanuit Amsterdam Zuidoost. The one and only 365 dagen per jaar. Zijn wij dus gewoon aan actief, objectief en kwalitatief ondernemers. En natuurlijk zelfstandigen. Als je dan denkt dat je bedrijf flink kan gaan bloeien. Als een kamperfoelie en niet als een vergeet me nietje. Vergeet ons dan niet te bellen voor commercials, oftewel de boodschapjes. Laat niet de ondernemers dan achter als je denkt je zaak wil gaan bloeien. Maak gerust en vrijblijvend een afspraak voor een prachtige mooie commercial. En dat allemaal voor een vriendenprijs, inclusief de BTW. En inclusief de administratiekosten. Want moet je dat nou bij mij doen? Dan krijg je dus ook de rekening gepresenteerd. Nou vraag ik mezelf dan ook af. Hoeveel mensen op Facebook en op TikTok zijn dan lid van Radio Maart? En bij deze roep ik jullie op. Word gewoon lid. En dat voor €9,95 per jaar. Stort het maar gewoon op ons bankrekeningnummer. Nou heb ik dan twee weken geleden heb ik het rekeningnummer dan bekendgemaakt van Radio Maart. En wat denk je nou eigenlijk? Word ik opgebeld door mijn Belgische collega. Allemanneke, Gerbenito, is dat het scant? Tekennummer? Nee, dacht ik bij mezelf. Nou gaat hij dus weer, hè? Echt een Belg. Die denkt van, nou, is dat nou mijn kentekennummer? Nee, lul, het is gewoon het rekeningnummer van Radio Maart. Ik bedoel van, ik zal het nog eens een keer herhalen voor die Belgische geval daar in België. En natuurlijk voor velen op TikTok en op Facebook. Het is maar €9,95 per jaar, dan ben je natuurlijk ook al lid. Oftewel donateur van dit prachtige mooie radiostation. En dat binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Schrijf op of eventueel voor degene met een fotografisch geheugen. NL48 Grabo 010-281-7251. Of de ING-bank NL54 INGB 3x0603-7880. En stort het nou niet op mijn rekening. Doe dat nou alsjeblieft niet. Gewoon op rekening van Radio Maart of de MCC Radio Maart in Amsterdam. En niet in ergens anders. Nee, gewoon je bijdrage doen. En doe je dat nou niet? Nou denk erom, deze Rotterdammer komt nou even langs om een goed gesprek dus met je aan te gaan. En dat zou je dus niet willen meemaken. Als deze Rotterdammer nou even met jou een goed gesprek aangaan. Want denk erom, artikel 69, de wet van DJ Benito. Dan heb je een heel groot probleem. Terug aan de orde van de dag. Wat gaan we dus doen tot de klok van 12 uur? Rond de klok van 10 het journaal. En gevolgd door onze commercials. Ik krijg trouwens ook nog een appje tussendoor. Het is ook nooit goed, hè. Het is nooit goed. Krijg ik een appje tussendoor van Benito praat vanavond helemaal niet te veel. Wat heeft hij nou eigenlijk vanavond? Hij praat dus niet te veel. Wauw. Nou. Ik bedoel van, hou ik mijn mond dicht, is niet goed. Dan praat ik te veel, is niet goed. Nou praat ik helemaal niet te veel, is weer niet goed. Wat is dan wel goed? En laat het nou zo zijn, het zijn altijd de dames. Altijd de dames. Waar blijven nou de heren? De heren zitten natuurlijk lekker achterover in een sofa. Met een glas cola Bacardi. De andere zit met een kopje thee. De andere heeft net een zoute soep op. Ben ik hier eenzaam en verlaten hier in de studio. En ik zou graag wat gezelschap kunnen gebruiken op de zondagavond hier. En de studiotemperatuur is zeg maar plus 17 graden. Nou, wil ik totaal geen dames hier in de studio. Nee, alsjeblieft, blijf jullie allemaal weg. Ik ben vegetariër. De mannen zijn natuurlijk welkom, maar de dames, alsjeblieft, blijf jullie allemaal weg. Anders wordt het dan geen love songs en candlelight. Dan wordt het dossier hoofdpijn. Want het weer, dat voorspelt natuurlijk ook niet wat positief voor morgen in Nederland. Nederland wordt morgen natuurlijk geteisterd door een ontzettende hoosbui. Ja, nou, dat zou wel goed zijn dan, zeg maar, voor de hennepkwekerij. Tot aan de klok van 12 uur op de 107.9 FM. Wordt dat 100% romantiek. Na de klok van 11 uur, de plannen zijn verhaal. En uiteraard is het mij een eer geweest en nog steeds om een prachtige mooie diva aan te kondigen, niet per se aan te kondigen, niet live in dit programma onderdeel. Dat wil ze dus gewoon dus niet en heb ik dat te respecteren. Maar ik heb er sinds kort leren kennen, een prachtige mooie stem. En ze weet wat ze dus wil. Ze wil DJ Benito niet, nee niet dat jullie wat anders gaan denken, nee totaal dus gewoon niet. Ze gaat naar de top, ondanks sporen van brokken op haar weg. Ze heeft het natuurlijk ook allemaal zelfs gedaan. Denk maar aan Frank Sinatra, I did it my way.
Wat gaan we nou eigenlijk doen? Samen met jullie allemaal, wees ook niet verlegen. Studio 020-4714291. En als je nou denkt donateur te worden, mag je natuurlijk een belletje gaan geven. Mits je dus geen verzoekplaatjes. Dus de lijnen staan vanavond open voor de nieuwe donateurs. En word heel snel lid van dit radiostation. Word geen lid van AFC, want dat schiet je natuurlijk ook niets mee op. Dat is niet belangrijk. Het is geen toegevoegde waarde. AFC. Wat zou nou dat eigenlijk betekenen? Even goed nadenken. Algemene Fonds Culturele... Ja, Algemene Fonds Culturele Radiostation, oftewel Radio Mart. Gaan jullie nou niet denken AFC, oh, benietoperaat is over Ajax. Nee, ik ben geen schoonmaker van beroep. Dus gewoon Amsterdamse favoriete culturele radiostation, oftewel Radio Mart op de 107.9 FM. En voor de internetverslaafden, degene die nooit af kunnen blijven met hun vingers van het internet, laptop, iPad, tablet, noem het maar op, computers of de mobiele telefoon. De internetverslaafde, je kan de oorlog niet mee winnen. Ze zijn zo dusdanig verslaafd aan het internet gebeuren, je wil het dus gewoon niet weten. Ging ik van de week op een datingsite, ik denk, hey, die chirurg is dus niet thuis. Ik ging dus op een datingsite, let op. En dan ga ik dus, ik heb er eentje dus opgeslagen in mijn geheugen. Ik ga dat even voorlezen. Hallo, ik ben 52 jaar, ik ben weduwe. Ik ben al 7 jaar vrijgezel. Nou, ik heb een slank postuur, ik heb een goede baan. Daarnaast hou ik van reilen, zeilen, strandwandeling. Ik heb huisdieren, ik heb een hond en dat is een Deense dog. En ik heb namelijk ook een poes, die is pas 4 maanden oud en noem het maar op. Dan heb ik dus zoiets, als je nou naar die dating sites luistert, wat voor informatie is dat nou eigenlijk? Ze vertelt niet over haar hobby's, ja dat vertelt ze dus wel. Is ze nou wel of niet vegetarisch? Zou ik dus ook dus niet weten. Nou, één ding, ondergetekende, ik ben vegetariër tot aan het bot. Ben ik vegetariër. Nou ben ik van plan ook een chirurg te gaan opbellen. Die vertoeft inmiddels al in de zevende hemel. Die ligt inmiddels te snurken. Nee, zij snurkt niet. En want morgenochtend zal ik er nou even bellen voor de gein. Want die ligt te slapen. Morgenochtend om 8:30. Dan staat ze dus wederom aan de operatietafel. Zal ik er of wel of niet gaan bellen? Zal ik een grapje gaan uithalen om mevrouw Benito te gaan bellen? Ik denk dat ik dat niet ga doen, want dan kom ik vanavond niet binnen. Nou, ik kan altijd gaan slapen bij de buurvrouw, die is toch gescheiden. Nee, dat zijn allemaal leuke grappen. Goed, het is inmiddels 18 minuten voor de klok van 10. Rond de klok van 10 ga ik heel even eruit. Natuurlijk gevolgd door de boodschapjes. En daarna ben ik weer live in de woonkamer. Oh, het is zo prachtig en mooi. Dit allemaal in Love Songs en Candlelight. Voor degenen die later hebben ingeschakeld. Wederom goedenavond en welkom. Bleeding.

every breath you take, I will watching you. Denk erom dat ik jullie allemaal in de gaten houd. Wat is het toch stil vanavond op de lijnen, oftewel de telefoonlijnen. Heerlijk is dat. Het is lekker stil in de tent, oftewel in de tent van Love Songs en Candlelight. Till in the midnight hour, I'm your soulmate, elke zondagavond. Vanaf de klok van 9 uur tot een klok van 12 uur. Vergezeld ik jullie allemaal. Nou, zijn enkele laatkomers die hebben ingeschakeld. En de ene appje na de andere appjes die vliegen namelijk de deur uit. Met een verzoek na de klok van 10 uur. Of misschien even denken, ja, na de klok van tussen 10 en 11. Dan ga ik Ronald dan verrassen. Want vandaag woont hij 5 jaar samen met zijn Spaanse schoonheid. Met het verzoek van Benito. Zou je iets leuks kunnen afdraaien voor haar die al 5 jaar in mijn leven is. En samen delen wij onze liefde. En, zegt Ronald, binnenkort van dit jaar nog wordt hij vader. Namens directie en personeel, Ronald, van harte gefeliciteerd. Hij wordt papa. Papa Ronald, papa Ronald, papa, papa, papa Ronald. Hij wordt vader, zeg. Godzimene. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, dat krijg je natuurlijk, hè. Ik bedoel, je eet namelijk nou te veel. Dan moet je dan ook nog eens een keer gaan produceren. Nee. We hopen natuurlijk en ongetwijfeld, het wordt natuurlijk gezond en wel straks geboren. Nou, ik zal dan zometeen diep in mijn koffers gaan duiken als ik jouw Spaanstalige schoonheid kan gaan verrassen. Dat hou ik nog even als de verrassing. Dat kreeg je van mij te horen rond de klok van 10 en 11 uur. Dan heb ik ga ik iets leuks afdraaien voor jullie twee. Maar natuurlijk in het bijzonder voor de Spaanse schoonheid die toch ervoor zorgt dat jij van dit jaar nog papa wordt. Rond de klok van 10, dan ga ik heel even eruit natuurlijk gevolgd. Door de commercials of door de prioriteiten hier bij Radio Maart op de 107.9 FM. En na de klok van 10 ben ik weer live in de woonkamer. Haha. Eén ding is dus zeker. Wow. Just take me to the bridge.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales.